0: sancties tegen de Russische energiesector. Maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs van de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Panama zijn 2 aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt, is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van de Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.
2: From the east side of America. Where we choose pride over character. And we can pick sides.

0: helpen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.
2: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. And we rolling on the river. Listen to the story now.
3: Left a good job in the city.

That was a good one.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat hij op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Queropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Radio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
1: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Betters, op Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu.
7: De winter draait door.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Goedemorgen, welkom weer bij de gepresenteerde programma's hier bij Studio Alphen en bij Studio Kaag en Brasem. Welkom bij De Winter Draait Door. En je hoorde net Taylor Swift met Patient Zero. Ja, het gaat niet zo best met Taylor, alhoewel ze komt wel op 21 binnen in de top 40. Dus ja, aan de ene kant gaat het wel goed. Maar aan de andere kant, de laatste liedjes die ze heeft gemaakt, dat is toch niet gelijk dat het patsboom in één keer naar de hoogste hitparades gaan. Nee, dat dan weer niet. Wat heb ik allemaal meegenomen? Natuurlijk alle nieuwe singles die nieuw zijn binnengekomen in de tipparade. En dat zijn er maar liefst 6. Natuurlijk hoor je ook de N11 troetelplaat, oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40. En een paar weken terug stond deze plaat ook op 11. Dus het is herkenning, laten we het daarop houden. Zo rond 9:10, dan krijgen we alvast het voorproefje op het tweede uur. Want ja, zoals je misschien weet, ben ik een tijdje terug geopereerd. En ik zit nog thuis herstellend. En wat doe je dan? De hele dag eigenlijk alleen maar een beetje gamen. Dus ik heb allerlei platen opgezocht die met gamen en spelletjes te maken hebben. En dan krijg je zo rond 9:10 een voorproefje van. Natuurlijk ook de tip van mij. En voor de rest heerlijke dingen. We gaan er snel door met de show. Onderweg Miley. Ja, het gaat niet zo goed. Ze is in één keer in Amerika in de top 200. 100 plaatsen maar liefst gezakt. Oh, het gaat niet best met Miley. Ja, en of dat nou komt omdat ze in één keer Miley heet in plaats van Miley Cyrus, geen idee. En ik moet zeggen, de muziek die ze nu maakt is ook niet helemaal meer zoals we van de gewend zijn. In ieder geval hoor je er straks met Bass Pursuit Aids. Daarvoor Raccoon met Dicht bij het Vuur. Maar hier is eerst Cat's Eye met Animal.

is eerlijk, dit klinkt toch heel anders dan Wrecking Ball en Flowers. Ja, dus ik snap het wel hoor, dat ze in Amerika in één keer patsboom heel hard in de hitparade naar beneden knalt. We gaan snel door met De Winter Draait Door. Onderweg Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Daarvoor de nieuwe single van Nothing But Thieves en dat nummer heet Nummer 5. Maar nu eerst een hele snelle stijger in de top 40. Ja, in één keer naar nummer 4. Culas samen met Anton en Boef. Hier is 100 tra-

dat was Teddy Swims met Mr. Know-It-All. En die heb je allemaal natuurlijk wel in je kennissenkring. Echt zo iemand, zo'n bedweter, die alles altijd beter weet van... Nee, het is dit of nee, het is dat. Ik zou zeggen van, joh, laat lekker gaan. En als jij denkt dat het zo is, je komt er vanzelf wel een keer achter dat het niet zo is. Maar je hebt altijd mensen die gaan lopen strijden. En dat moet je niet doen. Nee, echt niet. Nou ja, we gaan nog even een paar platen achter elkaar doen. Onderweg nog steeds, echt serieus, nog steeds de nummer 1 van Nederland. Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Het gaat over de voetbal. Natuurlijk hebben we afgelopen week niks anders gehoord dan Messi dit, Messi dat. En Messi is a goat. Ze wilden zelfs in Argentinië het nummer 10 heilig maken bij de voetbal in Argentinië. Maar daar heeft FIFA een stokje voor gestoken van, dat mag niet. Hadden wij in Nederland ook kunnen doen, hè, met nummer 14 van Johan Cruijff. En dat mocht toen ook niet. Dus nog steeds op 1, ongelooflijk. Daarvoor de N11 goedoplaat. En ik zei het al, een paar weken geleden stond hij ook op 11. Samuel Welten, samen met Russo. En die plaat heet Boom. Maar nu eerst de nieuwe single van Isha. En die heet Bodies in Belgica.

Dat was de nieuwe van Susan en Freek. En die heet Pijnstiller. Ja, ik moet nog even iets rechtzetten. Ik zei bij die nieuwe plaat van Isha dat dat Buddies was. Maar het is natuurlijk Baddies. Baddies in Belgica. Ja, dan weet je gelijk van, oh, wat een baddie. Ja, van die reclame, weet je nog wel, van vroeger. Daar kon mijn vrouw zich zo aan ergeren. Van, wat zegt ze, wat zeggen ze? Die straattaal? Ja, nou ja, dit nummer was ook in straattaal. Vandaar. Straks, en dat is over ongeveer 20 minuten... dan hebben we het tweede uur van de winterdraai door. En ik zei het al, wat doe ik momenteel? Alleen maar gamen, gamen, gamen, gamen. Dus het tweede uur gaat eigenlijk alleen maar over gamen en spelletjes. En ik heb nu alvast een voorproefje om je een beetje in de stemming te krijgen. Hier is Jumbo met Hide and Seek.

Hij schrikt maar niet, het tweede uur wordt niet kinderachtig. Nee, echt helemaal niet. Maar dit nummer, dat was toevallig ook een beetje hide and seek. Verstoppertje spelen. Ik denk, joh, als voorproefje kan dat makkelijk. Ja, waarom niet? Jumbo hoorde je. Ze hebben zelfs een televisieprogramma erover gemaakt, toch? Dat je je moest verstoppen in een huis. En dat kon in de badkamer, weet ik veel. Ze hadden zoveel verstopplaatsen. Ik weet niet of dat programma nog een vervolg krijgt. Want ik vond het op zich nou niet zo eigenlijk. Maar ja, maakt niet uit. Dus straks in het tweede uur alleen maar platen die gaan.

Over gamen. We gaan snel door. Onderweg Samieu met Feels Part 2. Daarvoor de tip van mij. Dat is de nieuwe single van Donny samen met Justin de Wild. En die plaat heet Party Tent. Maar nu eerst ook een heerlijke plaat. Michiko van DJ Gogha samen met Jason Derulo en Melody.

eerste uur zit er alweer bijna op. Ja, ik heb nog een paar platen klaar liggen. Misschien een klein stukje van de Bankzitter samen met Robert van Hemert. En die plaat heet Rapido. Daarvoor de nieuwe single van Moula samen met Lijpen. En die plaat heet HVB, oftewel het Huis van Bewaring. Maar nu eerst Hugel en Solto. Ja, op internet draait er een filmpje rond dat Tina de Bruin samen met Ruben van der Meer erop aan dansen zijn. Ja, in de stijl van B&B vol liefde. Maar hier zijn in ieder geval Hugel en Solto met Jamaican Bam Bam.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, gij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.

0: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
1: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan, zo is het ook.
0: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
2: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
0: Vacature@studioalve.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Dit is Studio Alve. Met het nieuws van 9 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee mogelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Studio Alphen.
6: Met nu.
4: De winter draait door.
6: Wij zijn erbij. Net als jij.
4: Studio Alphen.

Welkom in de tweede uur van de winter draait door. Welkom studio Alphen en welkom Kaag en Brasem. Ja, jullie luisteren allemaal naar de winter draait door. En dit uur dus alleen maar platen die gaan over games. En je hoorde net Queen met Play the Game. Daar zag ik een berichtje voorbij komen en ik heb het niet helemaal goed gelezen. Maar volgens mij schijnt Brian May ook heel erg ziek te zijn. Of hij heeft het helemaal gehad met Queen. Ik weet niet, één van die twee dingen was het. Ja, samen met Roger Taylor doen ze nog het een en ander. Maar ja, het schijnt op een laag pitje te komen. Nou, dit uur dus alleen maar platen die gaan over games en over spelletjes. En dat komt natuurlijk omdat ik herstellend ben van een operatie. En eigenlijk gewoon zeker weten de hele dag een beetje aan gamen ben. En ja, van allerlei spelletjes. Schietspelletjes, boerderijspelletjes. Ja, je kent ze gek niet verzinnen, maar je hebt op je computer spelletjes. Je kan van die consoles kopen van PlayStation of van Nintendo. Maar tegenwoordig kan het ook gewoon op je telefoon. Hè? Dat is ook wel handig. Dus alleen maar platen die gaan over spelletjes. En dat zijn er een heleboel, ja. We gaan er weer even lekker 3 draaien. Onderweg Jewel met Foolish Games. Daarvoor de 4 Tops uit 1971 al, ja. Een simpel game. Maar hier is eerst Yellow met Vicious Games.

En dat was Jewel met een juweeltje van het nummer Foolish Games. We gaan er weer even drie doen. Onderweg Bobby Brown met Two Can Play That Game. Daarvoor Cliff Richard, oftewel Sir Cliff Richard, met It's All In The Game. Maar hier zijn eerst uit 2002 Santana samen met Michelle Branch. Hier is The Game of Love.

op de klok. Het is zo'n beetje 9:30. Ja, de tijd vliegt halverwege het tweede uur alweer. Ja. En tegenwoordig zijn ook kaartspelletjes of gewone bordspelletjes zijn ook weer helemaal in. Hè? Dat is weer helemaal in tegenwoordig. Ja, want de meeste mensen hebben zoiets van, ja, joh, die computer dat is allemaal voorgekoud. Joh, we gaan gezellig een gezelschapsspel doen. En dat kan echt van alles en nog wat zijn. Ja, de winkels liggen er nu tegenwoordig bijna vol mee. Wij gaan snel door. Onderweg Inner Circle met Games People Play. Daarvoor Level 42, oftewel Mark King met zijn vrienden. En de plaat heet Love Games. Maar hier zijn eerst de vier van ABBA. Ja, Agnetha, Björn, Benny en Anna Fleet. Met The Name of the Game.

Ik weet het. Tegenwoordig is het druk op straat. Sowieso. Veel meer auto's, veel meer brommers, veel meer fietsen. En alles is volgebouwd. De speelveldjes wat je vroeger allemaal buiten had, speeltuintjes, noem maar op, dat is allemaal weg. Allemaal parkeerplaats geworden of gewoon schuurtjes of huizen, whatever, het is allemaal weg. Dus de kinderen kunnen niet meer buiten spelen, bijna niet meer. Kijk, in mijn tijd, en daar hebben we het natuurlijk over jaren geleden, ja, toen ging je buiten voetballen, je ging verstoppertje doen, je ging cowboytje spelen, je ging stoepranden, noem het allemaal maar op. En stoepranden, in de meeste mensen, stoepranden, dan stond je aan de andere kant van de weg, allebei tegenover elkaar, en dan gooi je de bal en dan moest je precies op de stoeprand en dan komt die terug en dan moest je hem opvangen en daar mocht je dan blijven staan en dan mocht je nog een keer. Net zo lang totdat die ander, dan kon je bijvoorbeeld tot 25 gaan. En als je dan 25 keer dat had gedaan, was die ander af. En je ging buiten knikkeren, noem maar op, dat soort spelletjes allemaal. En tegenwoordig is dat niet meer. Ja, het is te gevaarlijk om buiten te spelen. Zonde, zonde, zonde. En straks, dan zingt Bonnie Sinclair daar een nummer over van Bonnie, kom je buiten spelen? Ja, hoe toepasselijk. Daarvoor John Lennon met Mind Games. Maar hier zijn eerst Chips met 1, 2, 3.

Tom Pauwkes is inmiddels ook in de studio gearriveerd. Hij heeft weer een heerlijk bakje koffie voor me gehaald. Dankjewel nog, Tom. En ik ga niet herhalen wat je zei. Nee. Bonnie gaat lekker buiten spelen. Ik heb nog een paar platen klaar liggen. Straks kan je trouwens luisteren naar Tom Puik met zijn jukebox van 10 tot 12. Ja. Hier op Studio Alphen en op Studio Kaag en Brasem. Ik heb nog een paar nummers klaar liggen voor je. Onder andere Steve Winwood. Misschien een klein stukje van Still in the Game. Daarvoor Lana Del Rey met Videogames. Maar hier zijn eerst The Guardians met My Favorite.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president Jedi Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de tweede keer dat Vos de wereldtitel pakt op het Gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Voor het Terbrechtseplein is een ongeluk gebeurd. Er is daar maar 1 rijstrook vrij. Er staat al 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu... Met
1: Jukebox.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen. Goedemorgen.
5: Dit is Jukebox.

0: komen natuurlijk op deze zaterdagmorgen. Oh. Wat is dat lekker. Welkom, welkom, welkom. In ieder geval het programma Jukebox tot 12 uur. Je wekelijkse portie Golden Oldies en Classicers. Begonnen we natuurlijk met een prachtige plaat van Chess Chenkel. Ja, wie kende hem toen niet, 1981. Hij maakte namelijk deel uit van de Blockheads. En dat was de begeleidingsband van Ian Dury. En hij was onder andere ook de man verantwoordelijk voor het nummer Hit Me With Your Rhythm Stick. Goed, ik weet niet of je het weet. Maar toen ging hij solo met het prachtige nummer Questionnaires. En daarna hoorde je de Specials met natuurlijk Gangsters. Zometeen voor je klaarstaan, muziek van Falco. Maar we gaan eerst luisteren naar OK Chicago. Here's Resonance.
1: OK.

0: Falco.
1: En hij mocht inderdaad helaas niet oud worden. In 1998 is hij op 40-jarige leeftijd overleden. Maar in ieder geval dit genie, dat gaat natuurlijk de toekomst in. Mooie muziek, ja, zeker. Ja, ik moet even het microfoon dicht doen. Ik ben nog steeds niet hersteld van een fikse verkoudheid. Ja, de Spaanse griep, zullen we zeggen. Terug uit Spanje. En dan hier, ja, jullie zullen zeggen, het is best lekker weer. Maar ik heb toch kou gevat. Ik kan er weinig aan doen, maar goed. Het is heel vervelend. Maar gaan we het niet over hebben. Afgelopen weekend natuurlijk, het lijden is ontzet. Jongen, jongen, jongen, wat een toestand. En nou, toevallig een hele goede bekende. Die is commissaris natuurlijk bij de 3 Oktobervereniging. En op een gegeven moment in de afloop hebben ze altijd een briefing. En dat wordt allemaal in Minerva gegeven. En de burgemeester die heeft inderdaad gezegd van, dit is echt abnormaal. Zo druk als het was. Ze gaan altijd tussen de 100 en 200.000 mensen, wat ze verwachten. En dan zeggen ze altijd een plus en minus 50.000. Maar er wordt nu gesproken over 275.000 man in de stad. Ja, ik kan me niet voorstellen, maar in ieder geval, dat hoorde ik. En daar zullen we maar even van uitgaan. Maar het was in ieder geval hartstikke druk. En voor de rest nog wat incidenten. Natuurlijk ook nog een vervelende steekpartij op het molenwerf. Ja, goed, bij zoveel mensen krijg je natuurlijk groepen die tegenover elkaar gaan. En vroeger was het op de vuist. En tegenwoordig, ja, dan pak je een mes. Nou, het is heel triest, maar het is nou eenmaal de gang van de zaken tegenwoordig. Ik moet nog naar iemand bedanken trouwens. Ja, prachtig hier. Lekker, zit lekker koel in de studio. Prachtige rolluiken gemonteerd. Luc, het was heel vakmanschap, jongen. Echt hartstikke goed. Dat toppie toppie. Ja, ik mag je bedrijf niet noemen, maar nou, je weet in ieder geval dat ik het over jou heb. In ieder geval. Goed. We gaan zo meteen nog door met de lekkere plaatje van onder andere Cockney Rebel. Maar we gaan eerst luisteren naar een opname van niemand minder als Diana Ross en de Supremes. I'm Coming Out.
2: Van de A4 tot de A12 hoor je
3: Jukebox met Ton Puik, Studio Alphen en

never speak a sound. And you are so gay with Parisian.

0: ook weer zo'n echte lekkere top 2000 Radio 2 plaat. Cockney Rebel, natuurlijk met in de hoofdrol Steve Harley. Hij zong het namelijk Ken. Het mooie Sebastian ging terug naar 1973. Ik heb zo voor je weer klaarstaan Leo Sayer, Harold Melvin en de Blue Nuts. Die komen voorbij met Don't Leave Me This Way. Ik heb het je beloofd. Een paar weken terug had ik een cover ervan met een origineel. Dat draai ik vandaag. Maar we gaan eerst luisteren naar de Beatles. Hier zijn ze met Twist and Shout.
1: Worldwide hits. Jukebox.

klanken zo voor je mag draaien natuurlijk. Deze hele mooie opname van Dave Clark en zijn band, de Dave Clark Five. En dat was natuurlijk Everybody Knows. Even kijken, ja, ik had het nog even over de Common Arts. Nou ja, de Common Arts, die heb ik gedraaid namelijk met Don't Leave Me This Way. Dat klonk allemaal zo. En toen zei ik van ja, prachtig, maar het is niet origineel. En dan weet ik heb zo vaak gezegd, er gaat niks boven het origineel. Dat heb ik al gezegd, een hele goede cover. Die wil ik best draaien in mijn programma, ja zeker. En als we dan toch over een andere goede cover hebben van dit nummer, dan vind ik dit ook wel een hele mooie. Ik vind deze eigenlijk nog mooier. Thelma Houston, ja. Prima. Ik heb zo meteen voor je klaarstaan. Muziek van Freddie Mercury. De Pretenders komen voorbij. Maar we gaan eerst even lekker terug naar de jaren 70. Soul Disco met First Choice. Armed and Extremely Dangerous.

muziek van Freddie Mercury, Living on My Own. En nam je mee terug in de tijd naar 1993. En dan natuurlijk over de Pretenders. Ja, natuurlijk in de hoofdrol die zangeres Chrissy Hynde. En de twee eerste albums, Pretenders en Pretenders 2... allebei, nee, de ene uit 79 en de andere uit 81... dat waren de best verkochte albums. En daarna ging het niet zo meer. Toen hebben ze op een gegeven moment een schoon schip gemaakt. Toen hebben ze een heleboel bandleden ontslagen. En toen hebben ze wat muzikanten ingehuurd. Waaronder op een gegeven moment gitaristen van bijvoorbeeld Manfred Mann's Earth Band. En toen op een gegeven moment hebben ze 2000 Miles hebben ze gemaakt. Ze zijn in ieder geval opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En dat gebeurde allemaal op 28 juni 2009. Het is maar even dat je het weet als je het over de Pretenders hebben. Zometeen muziek van Melanie, Marvin Gaye. Maar we gaan eerst luisteren naar de Star Sisters. Oftewel, de Stars on 44. Ja, 44. 45 natuurlijk, hè. Ah, jongens. Ik heb een bakje koffie nodig. Tot zometeen, naar de klok van 11 uur.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat opgerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
1: Jukebox.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
4: Worldwide hits. Jukebox.

Jukebox. De gouden en oude hits uit de jaren 60. 70. En 80. Jukebox. Studio Alphen en Studio Kaag en Brazen.

muziek van Band on the Run, oftewel Paul McCartney and the Wings. Hoorde je? Gingen terug naar 1973. En daarvoor dat leuke nummer van The Zombies, Time of the Season. Zometeen voor je klaarstaan, DJ Bobo. Ik heb ook nog klaarstaan, Barry White. Maar we gaan eerst luisteren naar die hele mooie klassieker van In Excess, Need You Tonight.

tijdloos Rudy Karel samen een straatje om. En ik had het een paar keer erover van met de tune van toen. Maar dan denk ik, ja, dat heb ik van iemand gehoord. Dat bestaat eigenlijk al. Ja, toen dacht ik op een gegeven moment van, ja, wat moet je nou verzinnen? Een instrumentaal met een verhaal. Ja, misschien wel aardig. We gaan er zo meteen wat draaien. Het is een serie en die draaide op Nederlandse televisie. Hij werd uitgezonden door de NCRV vanaf 1968 tot 1972. En het gaat namelijk over Bernard Hedges. Hij is net afgestudeerd aan de leraaropleiding en hij maakt zijn opwachting bij de Fern Street School. Al daar krijgt hij klas 5C onder zijn hoede. En hij maakt kennis met de opstandige Eric Duffy, de knappe charmeur Peter Graven, de wat achtergebleven lieve Dennis Dunstable, het verwende moederskindje Frank Abbott en vamp Sharon Everleet en de muizige Maren Bull. Die hopeloos verliefd op hem is. Het gaat dus inderdaad over leraren. Dat heette Please Sir. En daar had je natuurlijk een prachtige lieder had je daarbij. En dat melodietje, dat bleef maar in mijn hoofd zitten. En ik denk op een gegeven moment, weet je wat, ik ga er een keer een programma draaien. En dat klinkt op een gegeven moment allemaal zo.

Let's Dance natuurlijk van Chris Montes en daarvoor Grapefruit met Deep Water. En natuurlijk dat leuke deuntje wat je hoorde. En ja, dat was op een gegeven moment het instrumentaal met zijn verhaal. Please Sir, de serie Live met wat leraren. Het kwam uit Engeland, het werd uitgezonden door de NCRV in de jaren 60 en begin jaren 70. Zometeen weer klaarstaan, Billy Ocean. Roxy Music natuurlijk met Brian Ferry komt voorbij. Maar eerst gaan we luisteren naar Deodato. De man in kwestie, de leider van de band, dat is Emoer Deodato. En dat is een Braziliaanse muzikus en een beetje een jazzman. Maar hij heeft prachtige platen heeft hij gemaakt. Wat op een gegeven moment ook te draaien is in een moderne genre. Wat denk je van deze? Terug naar 1984. SOS, Fire in the Sky.

jaren 80. Hij heeft ook nog een hitje gehad met de Happy Hour. Ja, dat was ook zo'n disco-klank. Ik heb het over Emo R. Deodato, oftewel Deodato, zo mag je dat zeggen. Maar 11 jaar daarvoor had hij namelijk ook wel een plaat. En wie had er toen nog gehoord van Deodato? Nee, niemand nog, nee. En dan denk je van, ja, Deodato. Maar als je dan dit hoort, dan zeg je van, hè? Dat ken ik. Is dat ook Deodato? Ja, dat is ook Deodato. Also sprach Zarathustra. Klein stukje hoor. Kan hem ook nog aan draaien met het instrumentaal, met zijn verhaal, maar nee.

inderdaad. Ook muziek van Deodato. Dit is maar even het programma Jukebox, dat fris je natuurlijk even op. En we proberen gewoon even wat meer informatie te geven dan gemiddeld natuurlijk. Ik heb het net al aangekondigd. Billy Ocean staat scherp, maar ook deze. Van Roxy Music. Natuurlijk met Brian Ferry. Angel Eyes. Als je net inschakelt, hele goede morgen. Dit is het programma Jukebox. En dat bij de zenders Studio Alphen en

Jukebox. De gouden en oude hits uit de jaren 60. 70. En 80. Jukebox. Studio Alphen en Studio Kaag en Brasem.

0: was een lekker blokje achter elkaar. Ik denk van het begin, ik heb al zoveel gezegd, moet ik nog meer zeggen? Nee hoor, als het moet, dan moet het. Billy Ocean hoorde je met Red Lies, Spells Danger. En daarna Kiki D met I've Got The Music In Me. Supertramp met Take The Long Way Home. En deze mooie van Fleetwood Mac, Rihanna. En Will You Ever Win? Dat staat er nog achter. Kijk in mijn klokje, ik zie ik er nog eentje kan draaien. En dan houdt het op voor vandaag. Volgende week om 10 uur zit ik er weer. Neem ik er weer een stuk of 30 voor je mee. Heel veel plezier op beide zenders. En ik zou zeggen een goed weekend. En bye bye, zwaai zwaai. En tot die tijd, Dalida samen met Alain Delon. Met die hele lage stem. Ja, als we het toch over een hele mooie romantische plaat hebben. Dan vind ik dit wel eentje.
1: Ja. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir.
0: Oh ja.
1: Je te regarde comme pour la première fois.
0: Ja, ja.
2: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
1: Je ne sais plus comment te dire.
2: Rien que des mots.
1: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15, vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog en dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: Hollandse hits.
3: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden. En het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: Hollandse hits.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik Mik Lorenland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenoogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Bij Rijswijk is de vertraging een kwartier. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu?
11: Sportlokaal.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.
1: Bijzonder goedemiddag, welkom bij Studio Alphen, Studio Kagebrazem en RTV Hollands Midden. Het is zaterdag 10 oktober 2026. We zijn bij u tot 6 uur vanavond met erin onder andere 3 wedstrijden live. In de eerste klasse B volgen wij Alphense Boys tegen VOC uit Rotterdam. Aanwezig op Sportpark Ter Bijlijk is Rick Zinnige. En ook daar aanwezig is Hans-Peter Sierenveld voor de wedstrijd in de tweede klasse C tussen Alvia en Forum Sport. Hans Jacquet is afgetogen naar Benthuizen voor de wedstrijd in de vierde klasse A tussen BSC 68 en steeds hoger.

0: Ja, dat was Alanis Morissette in de remix Freemasons en Uninvited uit 2007 alweer. Ik zei het al, 3 wedstrijden waar we live bij zijn vandaag. In de eerste klasse B dus Alphense Boys tegen VOC. In de tweede klasse C zijn we live bij Alfia tegen Forum Sport. In de vierde klasse A volgen wij BS68 tegen Steeds Hoger. Er zijn nog meer wedstrijden vanmiddag van de clubs in onze regio. Dan heb ik het over ARC. Die hebben een uitwedstrijd vandaag tegen Hoofddorp in de vierde divisie A. Andere wedstrijden die we ook volgen op de voet zijn Haaswoudse Boys tegen PPSC in de vierde klasse A. En in de vierde klasse B volgen wij KDO tegen Aarlanderveen. Altior tegen AVV Alphen. Koudekerk tegen Civio 60, of Civio 60 moet dan zeggen. En om 3 uur ook nog Linschoten tegen Zwammerdam. In de vijfde klasse A nog 2 wedstrijden. Benardes tegen MMO. Blauw-zwart tegen Florian. Van al die wedstrijden ontvangt u de tussenstanden, ruststanden en eindstanden.
1: Studio Alphen. Studio Kaag en Brasem. RTV Hollands Midden.
2: Als je mijn gedachten

0: liefde kan.
1: Ja, Suzanne en Freek en Goud. We gaan voorbeschouwen de eerste wedstrijd van vandaag. En die bevindt zich in de eerste klasse C. Alphense Boys tegen VOC. VOC, de Volharding Olympia Combinatie te Rotterdam. Speelt vandaag dus op Sportpark de Bijlen. En voor ons al daar aanwezig is Rick Zinnige. Goedemiddag, Rick. Ja, Alphense Boys volgens mij nog drie groene vinkjes achter de naam, hè, tot op heden.
2: Ja, klopt inderdaad. En dan ben je dus koploper. En dat is het geval voor de Alphense Boys. Die dus uitstekend aan het seizoen zijn begonnen. Drie overwinningen. 2-1 tegen DSO. 2-1 tegen SVC 08. En vorige week 4-1 op bezoek bij Spartaan 20. En ook in de beker werd het al poolwinnaar. Het ging alleen nat tegen Alfia. Maar de andere twee wedstrijden werden gewonnen. Ja, doelcijfers 8 voor, 3 tegen, 3 wedstrijden netjes. Gemiddeld 1 tegen goal per wedstrijd. Maar ja, als je er zelf meer maakt dan je tegenstander, dan haalt dat natuurlijk vrij weinig uit. En dan begin je goed aan het seizoen. En daarin zien we natuurlijk wel een beetje patroon. Hè? Dat hebben we vorig jaar ook gezien bij Alphense Boys. Begonnen goed aan de competitie. Werden periodekampioen in de eerste periode. Maar knakten daarna. Stortte in elkaar en wist uiteindelijk uiteindelijk zelfs nog de play-offs voor degradatie te ontlopen. Mocht wel die nacompetitie voor promotie in natuurlijk als periodekampioen, maar wist daarin ook vrij weinig klaar te spelen. Ja, tegenstander van vandaag is VOC. Jij noemde de volledige naam al. Het is inderdaad niet de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Die hebben vandaag niet uitgenodigd hier op het veld. Tiende in de competitie. Opvallend. Zij zijn gedegradeerd uit de vierde divisie degradantes. En gelden normaal gesproken op papier dus als een van de titelfavorieten. En er werd net binnen door het bestuur van VOC ook niet onder stoel of bank gestoken dat de ambitie er is om terug te keren in de vierde divisie. Maar ja, met twee gelijke spelen en één nederlaag is het niet echt voortvarend gestart. En dan vind je jezelf dus terug op plek 10 in de competitie. Resultaten tot op heden. 1-1 tegen Terleden. 0-0 tegen DSO. 1-2 versus RCL. Ja, lastige tegenstanders gehad. Maar ja, die van vandaag, dat is er uiteraard dus ook eentje voor VOC. Nemen we de opstelling nog even mee. Zo tot slot. Dezelfde basiself van Alphense Boys als vorige week op bezoek bij Spartaan 20. Dat betekent dat Richard de Groot op doel staat. Dat we verder Daniel Abink, Martijn Hogeboom, Mike Bavelaar, Cherry Anthony, Dali Jordensen, Milan Stiphout, Donny van der Neut, Davy Overes, Pierre Mokanda en Dirk Draaier op het veld zien. Op de bank ook bijna volledig dezelfde naam als vorige week. Alleen Thierry van Lid is er niet bij. En op zijn plek op de bank mag dan vandaag Romé Ties zitten. 2:30 de aftrap tussen Alphense Boys en VOC.
1: Dankjewel Rick. Om andere wedstrijden in die eerste klasse C zijn. BVCB tegen FC Skills. CSW tegen SC Monster. DSO tegen Spartaan 20, SVC 08 tegen Fuk, Velo tegen Honslersdijk en Terleden tegen RCL om 3:00.
3: Vanaf de bank tot aan het puntje van je stoel. Alsof

0: Supertramp en de Logical Song. We gaan voorbeschouwen in de tweede klasse C. De wedstrijden tussen Alvia en Forum Sport. Voor ons alwezig aan daar op Sportpark Terwijlen is Hans-Peter Sierenveld. Goedemiddag Hans-Peter.
1: Goedemiddag.
0: Ja, mooi affiche vanmiddag daar zo nu al in die tweede klasse C. Nummer 1 tegen de nummer 2.
1: Ja, me dunkt. Het is zeker een leuk affiche.

0: Eén degradant die graag natuurlijk weer mee wil strijden voor de titel, Forum Sport. Aan de andere kant onze eigen Alvia, die een moeilijk seizoen heeft gehad. En nu naar die wedstrijd bovenaan prijkt. En ja, mooie uitgangspositie om dit vast te houden, lijkt me.
1: Ja. Wat gaat er vanmiddag weer allemaal gebeuren daar zo op Sportpark de Bijlen? Verder.
0: Nou, van Niels Park de Bijlen weet ik niet helemaal. Vlak achter mij speelt de Alfse Boys natuurlijk. En ik weet ook even dat hier na de wedstrijd van Alvia wordt in de kantine een klein feestje gehouden. Gesponsord door de hele selectie van Alvia. Wat muziek en wat eten. Dat wordt wel gezellig. En qua voetbal, we hopen natuurlijk een leuke wedstrijd. Waarbij Alvia erbij al vrijwel volledig selectie fit heeft. Eén jongeman is naar een bruiloft toe. Maar verder staat op het doel vandaag Vince Sporenberg, die het zo verschrikkelijk goed doet. Mohamed Yagoubi, Luca Jansen, Marwan Fennig, Moreno Bruster, Amin Genoi, Senna Kai, Daan van Leeuwen, Bo Spruit, Delano Beck. We hebben Ronaldo Lima Duarte Lopez. En er wat jongens op de bank zitten. De fitte selectie, een positieve selectie. Ja, ik verwacht een spannende wedstrijd. Ik hoop alleen dat het niet te hard gaat regenen. Dat is de enige zorg die ik een beetje heb. Het waait een beetje. Dat zou wel eens invloed kunnen hebben op de wedstrijd uiteindelijk. Maar voor nu is het droog.
1: Nou, hier schijnt zelfs zonnetje een beetje aan, Hans-Peters. Ik denk dat het wel goed komt. Maar we gaan het voor in de gaten houden op de buienradar. Andere wedstrijden in die tweede klasse C zijn Den Hoorn tegen UVS. Nieuwkoop tegen Wippolder. En om 3:00 LFC tegen Graaf Willem II Vak. En RKDO tegen Olivio. En om 3:15 ook nog Berkel tegen Noordorp. En om 4:15 als toetje hebben we dan een aanbieding Olympia tegen Argon. Wij gaan verder met de vierde klasse. Dat is dan in dit geval de vierde klasse A voor de wedstrijd BSC 68. Tegen steeds hoger. En voor ons al daar aanwezig op Sportpark, ons nieuwe erf, is Hans Jaké. Goedemiddag, Hans.
2: Goedemiddag, Herman. Goedemiddag, luisteraars. Vanaf Sportpark, ons nieuwe erf, inderdaad. Het altijd gezellige sportpark waar het zweertteam voor de nodige Jolijt zorgt. Om 2:30 trappen hier af BSC 68 en steeds hoger. Steeds hoger uit Rotterdam. Dat speelde vorig seizoen nog in de vijfde klasse. Promoveerde via de nacompetitie. En werd vooraf dit seizoen bestempeld als kampioenskandidaat door veel mensen, trainers uit deze klasse. Maar vooralsnog 3 wedstrijden gespeeld en 2 verloren. 3-2 van 16 Hoven en 5-2 van de huidige koploper DHL. Tussendoor werd er wel met 5-2 gewonnen van FC Maenze. En met 3 punten uit 3 wedstrijden staat steeds hoger op een 10e plaats. BSC 68, de thuisploeg, dat degradeerde uit de derde klasse. En wil zo snel mogelijk weer terug naar die derde klasse. Vooralsnog is BSC nog ongeslagen. In de beker werd het eerste in de pool. En speelt het volgende week tegen Transvalia, ook uit Rotterdam, in de eerste ronde van de districtsbeker. En in de competitie begon BSC met een 4-1 overwinning bij FC Maenze. En daarna werd het 2 keer gelijk gespeeld. 0-0 tegen SEV en 3-3 tegen 16 Hoven. BSC staat met 5 punten uit 3 wedstrijden op een 5e plaats. Ik heb de opstelling van de thuisploeg van BSC. Dat is in het doel Jordin Eipij. Achterin Meren van Rooyen, Thijs de Ruiter, Yannick Tuit en Gert-Jan Hutten. Op het middenveld aanvoerder Falco Hensen. Timo Smit, jongeling, die zijn debuut vorige week bekroonde met 2 doelpunten en nu beloond wordt met een basisplaats. Timo Stolk en voorin Leon Corvin, Guido de Pijnder en Sam Gieben. Omroeper loopt nu ook de opstelling op. Spelers gaan nu het veld af na de warming-up, de kleedkamer in. En dan gaan we over een minuutje of 5 starten hier. BSC tegen steeds hoger.
1: Dankjewel, Hans. Andere wedstrijden in deze vierde klasse A zijn SJZ tegen 16 Hoven. De wedstrijd is om 2:00 al begonnen. Andere wedstrijden allemaal om 2:30. Ariston 80 tegen Stompwijk 92. Blijdorp tegen SEF. DHL tegen FC Maenze. DWO tegen Warmunda. En Haaswoudse Boys tegen PPSC.
3: Meeleven met je favoriete sportclub. Waar je ook bent.
4: Studio Alphen.nl.

Ja, 2:30 hoorde Spendo Ballet en Gold. En daarvoor Kelsey Verbrugge met zijn gouden lach. Maandagavond zijn we ook op televisie te bewonderen met ons sportprogramma Sportlokaal. Met daarin beelden van de wedstrijd Alphense Boys tegen VOC en Alfia tegen Forum Sport. Vanaf maandagavond te zien via Studio Alf en televisie en het YouTube-kanaal van Studio Alf. En we hebben ook een echte podcast, die is elke week te horen op onze website studioalf.nl. Waarin voetbalcorrivé Theo Lelieveld iemand uit de voetbalwereld uit de regio interviewt. En dat is deze week Thijs de Ruiter, u hoorde zijn naam al vallen, voetballer bij BSC 68. Wij zijn in afwachting van de wedstrijden die wij gaan live gaan volgen om 2:30. Alphense Boys tegen VOC, Alfia tegen Forum Sport en BSC 68 tegen Steeds Hoger. Tot die tijd, muziek.

0: Keigo en Ellie Goulding, first time. Er wordt gevoetbald op Sportpark de Bijlen in de eerste klasse C-wedstrijd. Alphen Boys tegen VOC. Aanwezig aan het veld is Rick Zinnige.
1: Ja, tongbrekertje, Sportpark de Bijlen. Voor je het weet val je er overheen. Ja. En dan is dit nog de rood-witte kant van Sportpark de Bijlen. Want onze zeer gewaardeerde collega HP zit natuurlijk aan de oranje kant van Sportpark de Bijlen. Op de rood-witte kant van Sportpark de Bijlen rolt de bal in ieder geval al 2 minuten. Goede 2 minuten. En,

0: hebben eerst lichte blessure zo te zien al te pakken. Overtreding gemaakt op Milan Stiphout, aanvoerder van Alfse Boys. Hinke pinkt een beetje in de ronde op dit moment, terwijl de vrije trap inmiddels al is genomen. Je ziet gelijk vanaf de aftrap dat Alfse Boys het initiatief probeert te nemen. De weg naar voren zoekt. En op die manier dus ook aan VOC duidelijk probeert te maken. Hé, wij zijn de koploper. Wij willen hier vandaag winnen. En dat dus tegen de degradant uit de vierde divisie, die zeer matig, kun je wel zeggen, aan het seizoen is begonnen met 2 gelijkspelen nederlaag. En dus een 10e plek. 2 punten en nu al 7 punten achter Alfse Boys. Ja, en ik hoef dan niet te zeggen uiteraard dat als Alfse Boys vandaag wint, dat dat gat al 10 punten wordt. En dat al na 4 wedstrijden. Alfse Boys heeft de bal in beweging op dit moment. Van voet naar voet even de bal uit de aanvallende situatie gehaald. En nu achterin rondspelend naar de buitenkant waar Davy Overest staat. Waar, even kijken, Thierry Anthony uiteraard staat. En dan toch weer even de controle achterin via het centrale duo. Dirk Draaier en Martijn Hogeboom. En zij gaan proberen dan een eerste echte kans te forceren in deze wedstrijd. Die na 3 minuten uiteraard nog de stand van 0-0 kent.
1: Dankjewel Rick. Schuiven wij door verderop op Sportpark de Bijlen naar de wedstrijd Alvia tegen Forum Sport in de Tweedelassen C. Aanwezig al daar Hans-Peter Sierenveld. Wordt er al gevoetbald bij jou, Hans-Peter?
2: Jazeker, er wordt hier al gevoetbald. En op dit moment een vrije trap aan de rechterkant van het veld voor toeschouwelings voor Alvia. En die wordt genomen door Marwan Fennig. Krijgt hem hoog voor. Die bal draait in. Maar de keeper plukt de bal uit de lucht. En die schiet hem snel naar voren. Waar een spits van Forum Sport de bal is op te vangen. Maar die wordt helaas onderschept voor hem door Luca Jansen. Ja, 4 minuten met als hoogtepunt tot nu toe eigenlijk een vrije trap in minuut 1. Ook genomen door Fennig. En die bal die werd goed in de 16 gedraaid. En werd door Daan van Leeuwen niet goed aangenomen. Hij tikte hem zo half door naast de goal. Was een eerste kansje in de eerste minuut. En ook een kansje daarna nog voor Forum Sport. Rond de 16 een prachtig paasje binnendoor op de inkomende linkerspits. Maar die werd onderschept. En zodoende werd die kans op zeep geholpen. En nu is het afwachten wie hier de regie gaat nemen. Dus het lijkt erop dat Alvia, dat is in instantie, die goed de bal onder controle heeft. Nu gaat de bal over links. Daar is ruimte voor opkomende back. En daar wordt de bal weggespeeld over de zijlijn door de rechtsback van Forensport. Dan krijg je een ingooi. En dat gebeurt aan de kant van de kantine, waar heel veel mensen staan te kijken. En er ligt hier ook veel troep op het veld trouwens. Het lijkt een soort allemaal gele kaarten, maar het zijn hersenbladeren. De ingooi gaat genomen worden nu. En die gaat heel ver. Nee, hij gaat niet ver. Hij wordt er dichtbij. Hij wordt aangenomen. En dan is het een beetje een klutsballetje. Maar wordt die bal voorgebracht. Die bal wordt voorgebracht door Ronaldo volgens mij. En die gaat dan via een verdediger achter. En zo krijgen we de eerste corner voor Alvia bij stand van 0-0 nog. Ja, dus een paar kleine kansjes. 1 overtreding die eigenlijk afgefloten had moeten worden. Een overtreding op Yagoubi. Maar de scheidsrechter zich niet doorfluiten. Ja, ik weet niet hoe die gaat fluiten vannacht. Ik ken hem niet. Maar dit was eigenlijk voor mij een gele kaart. 5e minuut 0-0. Ik neem de kort nog eventjes mee. Gaat weer hoog voor. De keeper tikt hem door. Rand 16, daar is Daan Spruits. Die speelt hem naar buiten, die speelt hem naar Ronaldo. En dan wordt hij overgenomen door Forum Sport en hard naar voren getrapt. 0-0 in de 5e minuut bij Alvia tegen Forum Sport.
1: Dankjewel Hans-Peter. Schuiven wij door naar Benthuizen, ons nieuwe RF. Oh, we gaan eerst een doelpunt ophalen. Sorry Hans, we gaan eerst naar Rick. Alfse Boys VOC, doelpunt.
0: Ja, klopt. De ban is gebroken. Na 6 minuten is het 1-0 geworden voor Alfse Boys. Ze ballen een beetje uit een soort kluts ineens in de diepte. En dan kan Mike Bavelaar er vandoor. Kan de hele helft van VOC oversteken om oog in oog te komen met doelman Colin Kraaienbeek van VOC. Dat gebeurt en twijfelt Bavelaar niet. Schiet hem langs de doelman. En dat betekent dat het 1-0 staat voor Alfse Boys.
1: Snel doelpunt daar dus op Sportpark te Bijlen. Gaan we weer alsnog kijken op ons nieuwe erf in Benthuizen. B68 tegen steeds hoger uit Rotterdam. Hans Jacquet.
3: 6 minuten gespeeld hier en het is BSC dat het moeilijk heeft tegen steeds hoger. Dat direct na de aftrap al een enorme kans op de 0-1 kreeg. Het was Thijs de Ruiter die in de verdediging van BSC het wat lichtzinnig opvatte. Heel makkelijk weggezet werd door zijn tegenstander. De bal werd voorgegeven bij de tweede paal. Maar voor open doel werd de bal gemist door steeds hoger. En zo kwam het dus niet tot een doelpunt. Maar steeds hoger zit beter in de wedstrijd dan BSC. Druk BSC een beetje naar achteren toe, zonder dat het

0: heel erg gevaarlijk wordt. Het is nu wel BSC dat op de helft van steeds hoger een ingooi mag gaan nemen. Dat wordt gedaan door Meren van Rooyen. Hij plaatst de bal in de hoek bij die jonge Timo Smit. Die dus verleden week zijn debuut in het eerste opluisterde met 2 doelpunten. En nu bekroond is met een basisplaats. En vooralsnog komt hij niet echt in het spel voor. Steeds hoger, dat kan nu gaan uitverdedigen. Rotterdammers vooraf bestempeld als titelkandidaat in deze klasse, die de competitie dus niet goed begonnen zijn met 2 nederlagen uit de eerste 3 wedstrijden. En mag nu gaan ingooien en gaat dat doen via Cemola. En hij heeft een voornaam die bestaat uit 3 namen, dus die onthoud ik u maar even. Cemola is zijn achternaam in ieder geval. Hij heeft de bal ingegooid en BSC kan overnemen. Falco Hensen, de aanvoerder op het middenveld, opent helemaal naar de andere kant van het veld. Maar daar wordt het duel verloren en kan steeds hoger de bal weer aannemen. Veldduel nu tussen, wordt afgefloten door de scheidsrechter tussen 2 spelers. 1 van BSC en steeds hoger en steeds hoger. Dat mag een vrije trap gaan nemen op eigen helft. Ja, BSC, dat moet een beetje wakker worden, denk ik. Want steeds hoger, dat is feller in de duels. Creëert ook meer en zet goed druk naar voren toe op die verdediging van BSC. En ja, dat speelt een beetje onwennig en verliest veel ballen achterin. Waardoor steeds hoger het spel een beetje kan dicteren. Nu BSC dat een vrije trap krijgt op het middenveld. Guido de Pijnde, die zijn ploeggenoten aanspoort met wat handjeklap en wat geroep naar zijn spelers toe. Waarschijnlijk dat ze wakker moeten worden. Falco Hens heeft de bal nu in het spel gebracht. En die bal wordt achterin rondgetikt en gaat terug op de keeper. En dat is Nordin Ipay. Vooralsnog gebeurt er hier weinig. 9 minuten gespeeld, stand 0-0.
1: Dankjewel, Hans. We gaan een tussenstandje doorgeven in de vierde klasse B. Altior tegen AVV Alphen. Daar is het 1-0 geworden. Gaan wij terug naar Rick toe. Alverse Boys tegen VOC met een stand van 1-0 op het scorebord. Doelpunt van Bavelaar.
2: Ja, klopt inderdaad. 8 minuten inmiddels gespeeld. Bavelaar die de scorende opende bij de tweede kans in deze wedstrijd eigenlijk. Daarvoor al een soort gelijke situatie gezien waarbij Alverse Boys in de diepte weg kon breken. Ook een soort klutsbal waarbij 1-op-1 kon komen. Toen werd die situatie niet goed uitgespeeld. Op snelheid geklopt. Volgens mij was het Jerry Anthony die daar niet helemaal lekker uitkwam. Maar een soort gelijke situatie later bleek daarvan te zijn geleerd. En Mike Bavelaar strafte dat foutje van VOC dus wel af. En daarmee dus 1-0 op het scorebord zettend. 10 minuten nu bijna gespeeld. VOC dat de vrijtrap mag gaan nemen. Dat ook wel de weg naar voren nu probeert te gaan zoeken. Het zal ook moeten. Deze bal valt goed uit die vrijtrap. Daar komt het schot ook. Niet ongevaarlijk. Dat wordt een hoekschop. Het schot van aanvoerder Jannie Koevermans. Die wordt gekeerd nog of door een verdediger of de doelman. Of allebei zelfs. Maar dat betekent dus dat er een hoekschop gaat komen voor de bezoekers. In het rood-zwart gehuld vandaag. En die gaat genomen worden door hun buitenspeler. Dat is Ruben Montero Soares. Die vanaf de aftrap eigenlijk al dreigend probeert te zijn. En nu de hoekschop met zijn linker in gaat draaien. Rekening houden met de wind. Die is sterk aanwezig. Het is in ieder geval nu even droog. En dan komt die bal laag over de grond indraaiend. Gaat er een nieuw hoekschop komen. Omdat Martijn Hogenboom bij de eerste paal over de achterlijn heen werkt. Nee, komt een doeltrap. Dat is bijzonder. Dat was toch wel heel duidelijk zichtbaar, zeg maar. Dat het Hogeboom was die de bal over de achterlijn heen werkte. Maar scheidsrechter zegt de doeltrap. Nou ja, dan gaan we de doeltrap nemen. Ook goed. Daar zal Alphense Boys niet ontevreden mee zijn. Ik had opnieuw de weg naar voren gezoeken bij die stand van 1-0.
1: Dankjewel, Rick. Gaan we kijken bij Hans-Peter Sierenveld. Alvia tegen Forum Sport in de tweede klasse C. Hans-Peter.
3: Ja, waar de strijd toch wel ontbrand lijkt, want het is een felle pot meteen al. En Alfia een beetje in de verdrukking. Nu ook weer waar de bal met moeite uit de 16 ver weg wordt geschopt. En waar Forum weer gaat aanvallen, de aanval gaat zoeken. Zojuist een paar goede aanvallen van Forum, waarbij er een overtal situatie ontstond. En 3-2 was voor Forum, maar dat wist ze niet goed af te werken. En zo is het een beetje billen knijpen aan de kant van Alfia. Al moet ik zeggen, aan de bal spelen ze best goed. Maar zonder de bal weet Forum toch al die ruimte te vinden. Dus daar ligt een beetje het probleem nu van Alvia. Maar nog helemaal nog woord. Het is nog steeds 0-0. Maar goed, ze worden feller. En zojuist ook al de trainer van Alvia, Alex Redel, die met de scheidsrechter in discussie ging. Tenminste, hij zat te mopperen, het leek het. En de

0: Hij zegt, ging er echt even op af om te vragen, joh, wat heb je, wat is in de hand, man? In onze discussie, wat ja, gelukkig met een schouderklopje afliep natuurlijk. En ja, nu is de bal weer in de setje van Alvia, wordt weggewerkt. Dan komt de linkerback van Sporensport opzetten. Die krijgt hem in de voeten geschoven. En die geeft een mooie voorzet. Die wordt via Alvia achter de zijlijn, achter de achterlijn getikt. En dan ontstaat nu de eerste corner van Sporensport. En dat ga ik eens even noteren. Ja... Sporensport natuurlijk een ploeg waar veel gebeurt. De afgelopen twee jaar op rij gedegradeerd. Dat is niet niks. En op dit moment spelen ze met een ploeg meer met een eigen identiteit. Meer spelers uit eigen vereniging. Meer herkenbaar. En dat wordt gewaardeerd door de clubleden. De mensen die daar rondlopen. Maar het is natuurlijk twee klassen lager als gewend zijn. De corner wordt genomen en met de binnenkant rechts ingeschoten. Maar te zacht om gevaarlijk te zijn. En nou... Dan gaat de bal meteen maar hard naar voren. Want Vince Sporenburg denkt, daar staat iemand vrij. Maar die bal komt niet goed aan. Dan is de bal dus weer in bezit van tegenpartijen. Voor hem nu over de linkerkant weer vrij weg. Maar hij gaat over de zijlijn. En er is een kleine blessure van speler van Sporensport. En die hinkelt terug voor de ingooi van Alvia. Ingooi van Alvia. Nou, die gaat best ver. En die wordt weer op zijlijn getikt. Een nieuwe ingooi waarbij Alex de bal even aan Daan Spuit geeft. Daan Spuit die heeft al eerder laten zien dat hij best wel ver kan ingooien. Maar houdt nu kort, geeft hem diep. Daar loopt een speler van Alvia vrij. Maar die wordt neergehaald en de scheidsrechter fluit. En dan hebben we weer een vrije trap voor Alvia. Dit is wel een mooie plek. Het is wel een beetje aan de zijkant van de 16. Maar een meter of 2, 23. En opnieuw gaat zich erachter zetten Marwan Vennig. En de lange mensen van Alvia, en het zijn er nog wel een paar, die staan voor je te wachten. En ik wil nog eventjes dat kort gesloten met de scheidsrechter, want de muur, de eenmansmuur, die staat te dichtbij. Maar goed, het is een eenmansmuurtje. Het zal niet heel veel helpen, de bal gaat er toch overheen. Daar gaat de bal genomen. Had er één keer verrast op de goal, maar die gaat dan toch te ver over. En dan is deze kans voor Alvia helaas voorbij. En dan zitten we nog steeds op 0-0 in minuut 14, waar de wedstrijd wel spannender wordt.
1: Dankjewel. Nu dat nieuwe tussenstand in de vierde klasse B. De wedstrijd tussen Altior en AVV Alphen staat inmiddels 2-0. Gaan wij kijken in Benthuizen. BS68 tegen steeds hoger. Waarbij BS68 het moeilijk heeft met de club uit Rotterdam, of niet, Hans Jacquet?
2: Ja, hoewel het net wel een doelpunt scoorde. Maar die werd helaas afgekeurd voor buitenspel. Het is een goede combinatie tussen de rechtsbuiten Timo Smit en Leon Corvin. En de laatste die plaatste de bal in het doel. Maar was afgevlacht en ook gefloten door scheidsrechter Arie Lingen. Dus dat doelpunt ging niet door. Ja, BSC komt wel iets beter in de wedstrijd. Heeft meer balbezit, maar doet daar vrij weinig mee. Steeds hoger, dat probeert het nu een paar keer van afstand. Twee schoten die makkelijke prooi waren voor de BSC-keeper Noordin Eipee. En het is nu BSC dat weer in de aanval gaat. Mirko van Rooyen plaatst de bal weer terug naar Yannick Thijs daaruiten, moet ik zeggen. En dan gaat de bal weer terug op de keeper. Zo blijft BSC wel in balbezit, maar blijft het vooral op eigen helft de bal rondspelen. En probeert het steeds hoger te lokken om zodoende wat gaatjes te vinden in het blok op het middenveld en in de verdediging. Maar dat heeft nog niet tot resultaat geleid voor BSC, behalve dat afgekeurde doelpunt dan. Bij steeds hoger mag nu gaan ingooien. Ploeg uit Rotterdam in het zwart-wit gestreept en met witte rugnummers. Dus het is voor mij best lastig te zien, die rugnummers, wie is. Maar goed, het gaat ons meer om de namen van BSC natuurlijk. Mirko van Rooyen aan de bal. Plaatst de bal aan de linkerkant aan Timo Smit, die helemaal terug is gevallen op eigen helft. En de bal verspeelt aan de tegenstander. En dat levert weer een inworp op voor de Rotterdammers. Op exacte middenlijn. Een flinke overtreding nu op steeds hoger speler. Dat is... even kijken, Guido de Pijnder, die op de hakken, slijding op de hakken van zijn tegenstander Rens Herweijer. Maar die staat gelukkig wel weer op, viel met een schreeuw naar de grond. Maar het is wel steeds hoger dan een vrije trap mag nemen, doet dat kort. doet dat kort en dan gaat de bal weer helemaal terug op eigen helft. Ja, er gebeurt hier niet zoveel nog in Benthuizen. Weinig kansen, weinig goed voetbal. Wel meer balbezit voor BSC 68. En dat de thuisploeg is, dat hoger staat op de ranglijst. En dus eigenlijk wel aan zijn stand verplicht is om hier een resultaat te halen. En zo steeds hoger op een paar punten achterstand te zetten in die ranglijst. Omdat dat toch als een gevaarlijke tegenstander werd gezien dit seizoen. Maar vooralsnog laten zij ook erg weinig zien. We zitten nu in de 17e minuut. Stand hier is nog steeds 0-0.
1: Dankjewel, Hans Jaké. Gaan wij nog even naar Sportpark te Bijlen voor de wedstrijd Alvia tegen Forum Sport met nog een doelpunt, Hans-Peter.
0: Ja, er is hier gescoord. Het is 1-0 geworden van Forum Sport. Dat was een tegenvaller. Het begon allemaal in de linkerhoek van Alvia. Een terugspeelbal die te kort was. Werd nog geprobeerd om die bal te verdedigen. Maar die kwam bij een speler van Forum die indribbelde en prachtig in de linkerhoek krulde. Wel een mooi doel. Goed afgemaakt door Forum, moet ik zeggen. Maar foutje van Alvia. Dat is wel jammer dat dat de oorzaak is. Dus Alvia moet nu een tandje bij en kijken of ze die 1-1 kunnen gaan maken.

0: Purple Disco Machine en The Magician All My Life. Wij gaan kijken op Sportpark De Bijlen. De wedstrijd Alphense Boys tegen VOC met een stand van 1-0 op het scorebord.
1: Ja, nog altijd in de 21ste minuut inmiddels aangekomen. Het is rommelig op het veld, waar het inmiddels ook regent. En wat vooral opvalt is dat VOC zich in de wedstrijd probeert te knokken. Alphense Boys gevaarlijk op de omschakeling. Daar komen ze nu ook weer met Pierre Mokanda, die net al een keer de paal raakte in zo'n omschakelmoment. Nu loopt hij zich vast. En dan is het VOC dat weer de weg naar voren kan gaan zoeken. Ja, ze proberen zich in de wedstrijd te knokken. Dat lukt wel. Maar om nou te zeggen dat ze echt gevaarlijk worden, dat gaat ook alweer een beetje ver. Dat is nog niet echt aan de orde, zullen we maar zeggen. En nu krijgen ze dan wel een vrije trap. Zo'n meter of 10 voorbij de middenlijn op de helft van Alphense Boys. En nou ja, een beetje een vragende blik bij Mike Bavelaar. Zo van, wat heb ik dan gedaan? Maar we gaan even naar Hans, die heeft een goal.
0: Dat klopt heel goed. BSC 68 tegen steeds hoger doelpunt daar, Hans.
2: Ja, BSC 68 op achterstand. Vrije trap, nou van een meter of 25 denk ik wel. Werd heel goed ingeschoten door de nummer 10 van steeds hoger, Rens Herwaaier. En ja, ik denk dat de keeper van BSC, Noordin Aipai, daar toch wel iets meer had kunnen doen. Bal verdween in de hoek en zo is het hier 0-1 voor steeds hoger.
0: Dankjewel Hans, komen we zo bij je terug. Gaan we even terug naar Rick voor de wedstrijd Alphense Boys VOC om zijn verhaal af te maken.
1: Ja, 23 minuten inmiddels verstreken, halverwege de eerste helft. VOC met de bal aan de voet bij de keeper. Die gaat de weg weer naar voren zoeken. Bal inderdaad ingespeeld op een van de centrale. Komt hij lang naar voren, veel lange ballen. Deze valt niet goed, kan worden verwerkt door Martijn Hogeboom. En dan wederom opgepikt worden door de achterhoede van VOC. Dat zich daar dan onder de druk van Alphense Boys uitvoetbalt. Ja, het is een beetje status quo. VOC probeert zich in de wedstrijd te vechten. Maar echt kansen zien we niet. En dus staat nog steeds 1-0.
0: Dankjewel. Gaan wij kijken bij Hans-Peter Sierenveld. Alvia tegen Forum Sport. Waar Alvia tegen een achterstand aankijkt van 0 tegen 1.
3: Nou, er gebeurt hier net van alles. En volgens mij geeft de scheidsrechter een penalty. Het is een aanval over links door de gevaarlijke...
0: Alphense Boys VOC. Rick, dan mag jij hem doen.
1: Ja, je hebt je zin nog niet uitgesproken of de bal ligt in het mandje. Ik zei, echte kansen krijgen ze niet. Nou, dat heb je ook helemaal niet nodig als je die ene die je krijgt maakt. En dus is het 1-1. Lage voorzet over de grond van VOC kan in de 16 worden binnengeschoten. Tergend langzaam rolt die bal langs Richard de Groot, die op het verkeerde been stond en dus niet meer in kon grijpen. En dat betekent dat het na 23 minuten dus weer gelijk is. 1-1.
0: Dankjewel. Gaan wij terug naar het andere veld op Sportpark Te Bijlen. Alphia tegen Forum Sport, waar heel veel gebeurde, Hans-Peter.
3: Waar nu de nummer 5 van Forum Sport, Tobias Mokveld, klaar staat om een penalty te nemen. Maar eerst moet de scheidsrechter even nog een verhaal halen of in discussie met wat spelers van Alphia. Maar ja, de scheidsrechter is standvastig, geeft toch die penalty. En het gebaar dat hij maakte was een elleboog. Het was voor mij moeilijk te zien. Het was een beetje een rommelige situatie, waarbij de bal via de keeper net overgekopt werd. Maar nu gaat Mokveld staan. De scheidsrechter fluit, een aanloop. En die gaat mooi in de linkerhoek voor de speler. En het is een prima penalty. En zo staat het hier in minuut 25 en ineens 2-0 van Forum Sport. Dat is jammer, dat verwacht je niet. Maar Alphia moet aan de bak.
0: Duidelijk verhaal. En dat moet BSC 68 ook. Want die staan 0-1 achter tegen steeds hoger. Hans Jacquet.
2: Ja, die moet inderdaad ook aan de bak. Ja, 0-1 achter. Prachtig doelpunt. Vrije trap van ver door steeds hoger. En de BSC lijkt wel wat wakker geschud. Zoals gezegd heeft het wel veel balbezit, maar doet het er erg weinig mee. Omdat steeds hoger gewoon goed staat. En ballen die naar voren worden gespeeld, die worden heel vaak onderschept door de tegenstander uit Rotterdam. Zodat BSC eigenlijk helemaal niet aan aanvallen toekomt. Nu wordt de bal weer zomaar ingeleverd. Is het boomlange Alex Dieleman van steeds hoger die de bal krijgt. En dan is er een interceptie. En dan is het gevaar geweken. En kan Leon Corvin ook weer niks doen met die bal. Blijft BSC wel een balbezit. Gaat er een hoge bal naar rechts, naar Timo Smit. Maar ja, die bal verdwijnt over de zijlijn. Kan daar ook weinig mee. BSC zal zich moeten her gaan pakken. om nog wat te maken van deze wedstrijd. Want voorlopig heeft steeds hoger de zaakjes goed voor elkaar. Zonder ook echt tot heel veel grote kansen te komen. Hoor. Want voor beide doelen gebeurt er eigenlijk veel te weinig. De bal is vooral op het middenveld en in de verdediging van BSC te vinden. Nu steeds hoger dat op de helft van de BSC een inworp mag gaan nemen. Daar aardig de tijd voor neemt. Kijk even naar de scheidsrechter of die zijn handen omhoog houdt. Maar dat doet hij vooralsnog niet. De bal is nu wel weer in het spel, maar wordt weer simpel ingeleverd bij Falco Hensen, die dan een goede bal geeft op Guido de Pijn. Die opent helemaal naar de andere kant van het veld, maar daar wordt, moet ik even kijken, Sam Gieben weer afgetroefd door de tegenstander. En zo wint steeds hoger heel veel duels. Zit het er feller op dan BSC 68 en staat het hier terecht na 27 minuten spelen.

0: spelen op een 0-1 voorsprong.
1: Dankjewel Hans Jacquet, je hoort het al. Wij gaan naar het nieuws van 3 uur. En zijn dan bij je terug met de wedstrijden waar we live bij zijn. En natuurlijk alle andere wedstrijden. Tot na het nieuws van 3 uur.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Dus hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalve.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het ULUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een sprookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport, in elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Dit is Studio Alphen.
11: Met nu Sportlokaal. Wij zijn erbij, net als jij.
9: Studio Alphen.
1: Welkom terug bij het 2 uur van Sportlokaal op deze zaterdag 10 oktober 2026. We gaan een rondje langs de veld doen. Beginnen op Sportpark Ter Bijlen in de eerste klasse C-wedstrijd tussen Alfse Boys en VOC. Rick.
12: Ja, klopt. Na een half uur spelen stand nog steeds in balans. 1-1.
1: Gaan we naar die andere wedstrijd op Sportpark Ter Bijlen. Alfia tegen Forum Sport 0-2. Hans-Peter Schierenveld.
13: Waar Alfia het opnieuw heeft afgetrapt, want het is 0-3 geworden.
1: Zo. En nog een wedstrijd in de vierde klasse. A, BS 68 tegen steeds hoger, 0 tegen 1. Hans Jacquet.
0: 1-1 hier inmiddels.
1: Kijk, veel doelpunten dus. Gaan we zo bijpraten. Mag ook. We hebben nog meer nieuws te melden, ook in de wedstrijd van ARC. Dat is de wedstrijd Hoofddorp tegen ARC. Daar is het 1-0 geworden voor Hoofddorp. En de wedstrijd in de vierde klasse tussen Altjor en Alphen, daar is het 2-1 geworden. Gaan wij bijpraten met Hans-Peter Schierenveld. Dus Alfia tegen Forum Sport 0-3.
13: Een half uur ongeveer. En nu ligt er een Forum Sporter op de grond. Ze heeft zijn handen voor zijn gezicht. Waarschijnlijk is hij geraakt. Ik moet zeggen.

0: voor een sport speelt erg gedisciplineerd. Hij speelt, zet veel druk. En dat, dat levert resultaat op. En vooral over links komen ze aardig goed door. Vooral met Mohamed Sharif. Maar zojuist Tokkema met Sharif een gat. Waardoor de nummer 11, Rayan Akrawit, het gat in kon duiken. En buiten 16 een vernietigend schot loslaat. En die mooi in de rechter benedenhoek terechtkomt. Ja, onhoudbaar voor de keeper. Prachtig doelpunt wederom. Maar ja. 0-3 voor Alvia. Dus ja, ik hoop dat het niet erg gaat worden. Dat ze ook gaan scoren nu. Want anders wordt het een afstraffing. En dat hopen we niet.
1: Dat hopen we zeker niet. Beter nieuws is er vanuit Benthuizen in de vierde klasse A. B68 tegen steeds hoger. Stond het 0-1, maar staat het alsnog 1-1. Hans Jacquet.
2: Ja, het is inderdaad 1-1 geworden. Het was een prima aanval eigenlijk door de jongeling Timo Smit. Die de opkomende rechtsback Mirren van Rooyen bediende. Die ontweek een sliding, zette de bal voor. En daar was Leon Corvin om de bal in het doel te werken. Dat was na 28 minuten spelen. En zo is het dus 1-1. Geworden. En dat doelpunt heeft BSC wel wat meer adem en een boost gegeven. Want het is veel op de helft van steeds hoger te vinden. Zonder eigenlijk gevaarlijk te worden voor het doel. Want het doelpunt van Leon Corvin, ja, dat was eigenlijk de enige kans, mogelijkheid die ze in deze wedstrijd hebben gekregen. Maar mogelijk dat die 1-1 naar meer smaakt. En dat BSC 68 hiervan kan gaan profiteren. Bal is nu in het bezit van steeds hoger. Doelman die heeft een doeltrap genomen. Doet dat naar zijn eigen verdediging steeds hoger. Doet het rustig aan. Dan komt daar wel, denk ik, een lange bal naar voren toe. Ja, daar gaat hij weer naar die boomlange speler Alex Dieleman. Die is, denk ik, wel meer dan 2 meter. Maar doet te weinig met zijn lengte. Ik denk dat ze hem meer moeten gaan zoeken bij steeds hoger. Want kopduels, die wint hij zeker wel als ik naar zijn lengte kijk. En naar de lengte van de verdedigers van de BSC. Op de middenlijn nu steeds hoger in balbezit. Komt daar misschien een aanval? Nee, dat wordt vereideld door BSC. En dat kan dan zelf weer gaan aanvallen. Maar Leon Corvin, die verspeelt de bal. Dan is het steeds hoger dat nu met Alex Dieleman 1-op-1 staat. Ongevaarlijk schotje. En dat belandt in de handen van de keeper van BSC. Die dan weer het spel kan gaan voortzetten. Ja, het is eigenlijk wachten op nog een doelpunt voor BSC. Hopelijk, want steeds hoger. Dat wordt steeds verder naar achteren gedrukt. Maar BSC moet wel uitkijken voor de uitvallen van steeds hoger waar ze op loeren. 35 minuten gespeeld, nog 10 minuutjes tot de rust. 1-1.
1: Dankjewel. Gaan wij kijken in de eerste klasse C-wedstrijd tussen Alphense Boys en VOC. Met een stand van 1-0 op het scorebord. Rick.
3: Ja, dan staat het nog steeds. 10 officiële speelminuten nog te gaan tot de rust. Ja, we kunnen toch wel stellen dat de grip die Alphense Boys op dit duel had volledig kwijt is geraakt. Het is VOC dat het initiatief in deze wedstrijd heeft overgenomen. Al wordt er nu een foutje gemaakt bij VOC. Daar gaat Mokanda. Maar die gaat dan het duel uit de weg. Is dan daarmee ook de bal kwijt. En daarmee dus zo goed als zeker een mogelijkheid op de 2-1. Maar ja, zoals ik al zei, VOC dat het initiatief in de wedstrijd heeft overgenomen. Veel op de helft van Alphense Boys is ook al een goede kans kreeg op de 1-2. Maar die niet wist te benutten. En Alphense Boys dat het nog steeds eigenlijk moet hebben van de omschakeling. Maar daar inmiddels niet meer uit gevaarlijk weet te worden. Omdat VOC daar een steeds beter antwoord op weet te krijgen. En dus zitten ze op dit moment even in de tang, de ploeg van Eliwati Mouri. En dan moeten ze dat tot de rust vol zien te houden. En dan in de rust met een ander strijdplan op de proppen gaan komen. Om ervoor te zorgen dat er alsnog progressie geboekt kan worden in deze wedstrijd. Nu VOC weer met de bal in de diepte. De bal wordt verlengd met het hoofd. Wordt er geroepen dat er wordt geduwd. Maar de bal gaat over de achterlijn en het wordt een doeltrap. Maar we gaan weer een doelpuntje halen in Benthuizen.
1: Ja, nog hem doen, Hans.
2: Ja, BSC is weer op achterstand gekomen. Ik had het nog niet gezegd, hè? Die Alex Dieleman, die boomlange speler. Nou, vrije trap vanaf dezelfde plek ongeveer als waar de 0-1 uitkwam. Alleen nu werd hij voorgegeven en daar was die Alex Dieleman met het hoofd die de bal kon binnenknikken. En zo is hij naar 36 minuten spelen. 1-2 voor steeds hoger.

0: Rondé en oh my god. We gaan kijken zo langzamerhand, heel langzamerhand, aan het einde van de eerste helft. De wedstrijd Eerste Klasse C tegen Alphense Boys. Tegen VOC, daar staat het 1-1. Rick?
1: Ja, een minuutje of zes inderdaad nog tot de rust. VOC mag een ingooi nemen. Die wordt weggekopt door Alphense Boys. Mokanda kan oppikken. Nu ligt er misschien wat ruimte. 3-2. Daar gaat Thierry Anthony die diep in. Die heeft Mokanda nog steeds bij zich. Die paas is net niet goed. En daardoor kan Mokanda hem niet meenemen en uithalen op doel. Hij heeft de bal wel nog steeds in bezit aan de buitenkant nu. Maar dan balverlies bij Mike Bavelaar. En er wordt ook de overtreding nog gemaakt er onderweg door Pierre Mokanda. En dus komt er een vrije trap voor VOC in minuut 40 van deze wedstrijd. Alphense Boys dus met een vroege goal via Mike Bavelaar. Toen het volledig grip had op de wedstrijd. En ook snel uit leek te lopen naar 2-0. Bal op de paal. En daarna nam VOC het eigenlijk over. Maakte de 1-1 en slaat sinds die goal ook wel de klok in deze wedstrijd. En zal proberen in die laatste 5 minuten voor rust misschien nog tot een goede mogelijkheid te gaan komen. Nu Alphense Boys dan weer in de omschakeling met Thierry Anthony. Die met een hakje Davy Overes weet te bereiken via het middenveld. Jordensen dan weer de diepte in richting Mokanda. Kan hij controleren? Ja, dat kan hij. Dan heeft hij wat medespelers bij zich. Zoals de aanvoerder Milan Stiphout. Bal naar de buitenkant. Voorzet komt. Gaat achter het doel via een verdediger van VOC die de bal met zijn rug afblokt. En dan een hoekschop weg moet geven voor Alphense Boys. Die zullen we dan nog maar even meenemen zo in de slotfase van deze eerste helft. Bal aan de rechterkant van het veld. En is het Davy Overes die zich daarmee gaat bemoeien zo te zien. Die de hoekschop vanaf die kant gaat nemen. Indraaiend met links. Twee armen in de lucht. Komt hij aan. Bal voor de goal. Daar is Dirk Draaien. Oh, en dan Hogeboom onder de bal door. Opgepikt. Afgelegd op Donny van der Neut. Die de bal dan inlevert bij VOC. En dan kan er een counter gaan komen, wilde ik zeggen. Maar zit Jordensen ertussen. Kan het alsnog gevaarlijk worden. Jordensen met iets tussen een schot en een voorzet. Maar dat betekent dat de bal zo in de handen komt van doelman Kraaibeek van VOC. En dat het gevaar geweken is. 3 minuten hebben we hier nog te spelen tot de rust. Het is nog altijd in balans.
0: Dankjewel, Rick. Nieuwe tussenstand in de 4-divisie A-wedstrijd tussen Hoofddorp en ARC. Daar is het inmiddels 1-1 geworden. ARC maakt een doelpunt van Door Boyd Baartje. En ook een nieuwe tussenstand in de wedstrijd in de 5e klasse A, die om 3 uur is begonnen. De wedstrijd Blauw-Zwart tegen Florian uit Boskoop. Daar is de stand inmiddels 1-0. En bij de wedstrijd Benardes MMO, daar zou het 0-2 staan. Maar dan gaan we nog even voor u onderzoeken of dat daadwerkelijk zo is. En nog een nieuwe tussenstand komt net binnen. Altior tegen AVV Alphen. In de 4e klasse B, daar is het inmiddels 3-1.
2: Gaan wij... Een doelpunt bij Alphia.
0: Een doelpunt bij Alphia. Nou, kom er maar in, Hans-Peter.
2: Ja, nou ja, het is geen goed nieuws, helaas.
0: 0-4. Want,
2: 0-4 en door die deksels, ik zeg deksels nummer 7. Mohamed Sharifi ontzettend goed speelt door heel team, maar die jongen springt echt uit. En eigenlijk een slordig foutje op middenveld bij Alphia. En de bal die springt via voet van voren naar voren. En die Sharif die springt erop af. En speelt Sporenberg uit. Die wel uit de 16 moet komen. Bal te ontscheppen. Maar is net te laat. Ja, en dan is de bal in de korte hoek makkelijk te maken. En staat het ineens 4-0. In een, tegen een ploeg die snakt naar de rust. Net voor het doelpunt eigenlijk. Waar veel aanval over rechts wordt geprobeerd. Maar ook daar mislukt eigenlijk alles. Eigenlijk is dat de conclusie. Alles mislukt bij Alphia momenteel, de laatste 10 minuten. En je ziet ze ook een beetje het hoofd laten hangen. Ze worden moedeloos. En ze hebben echt behoefte aan een kwartiertje rust. En eventjes tactisch bijspijkeren. Nu weer over rechts een ingooi. Bal achter bij Yagoubi. Die straks even geblesseerd op het veld lag. Maar gelukkig weer verder kon. En dan gaat hij naar Jansen toe. En er wordt even rondgespeeld. Bruster moet ik goed zeggen. Maar eigenlijk, als je het gehele plaatje bekijkt, de eerste helft, heeft Alphia geen enkele uitgespeelde kans weten te creëren. Een paar voorzetten, dat was het eigenlijk. Dus ja, terecht dat ze niet scoren, dat ze 4 doelpunten tegenkrijgen, dat is onhandig. Laat ik het zo maar zeggen. Het had beter gekund. Dus nog 2 minuten naar de rust, denk ik. En dan is het voor de jongens van Alphia eventjes bijkomen, een kopje thee en moed bijtanken. Want de tweede helft zullen ze zich echt anders moet laten zien of ze, als zeggen, uit de ander vaatje moeten tappen.
0: In de vierde klasse A hebben we ook een tussenstand binnen van de wedstrijd Haaswoudse Boys tegen PPSC. Daar is het 1-0 geworden. Doelpuntenmaker Bjorn de Jong. Gaan wij kijken bij de wedstrijd in de vierde klasse A. En dat is de wedstrijd tussen BC 68 en steeds hoger. 1-2, Hans Jacquet.
3: Ja, leuker wordt de wedstrijd er niet op. De afgelopen minuten alleen maar overtredingen, opstootjes. En het is nu ook Geert-Jan Hutten van BSC die al een tijdje op de grond ligt na een flinke charge door Marijn Geskes, die alleen maar een gele kaart kreeg van scheidsrechter Arie Lingen, waar misschien rood wel op zijn plaats was geweest. Afgelopen minuten nog meer gele kaarten uitgedeeld. Eentje voor Leon Corvin van BSC en Huub van Heiningen van steeds hoger. Die werden ook genoteerd door scheidsrechter Ali Lingen. Geert-Jan Hutten moet nu het veld verlaten. Doet dat strompelend. Ik denk dat daar straks een wissel aankomt. En BSC dat mag een vrije trap gaan nemen. Het moet zorgen dat het niet uit de wedstrijd gespeeld wordt door de tegenstanders uit Rotterdam. Die de harde middelen niet schuwen. En BSC laat zich daar overigens ook niet onbetuigd. Want kleunt er ook flink in. Vrije trap is nog steeds niet genomen. Gaat hij nu wel? Wordt er wat aanwijzingen gegeven? Iedereen op de helft van de BSC, behalve de vrije trapnemer en de keeper van BSC. Het wachten is denk ik op de fluit van de scheidsrechter. Ja, die gaat ook zijn plaats innemen. En daar is de fluit geklonken. En is BSC weer aan de bal op eigen helft. Gaat er een lange bal gespeeld worden naar Leon Corvin. Die wordt flink in zijn rug gelopen, maar kan de bal wel vasthouden. En meegeven aan Guido de Pijnde. Maar die stuit weer op een tegenstander van BSC in dit geval. Terwijl ik even de bal moet oprapen, omdat hij over de afrassing is gegaan.
0: Ik ben te live bij mensen.
3: Amateurvoetballer. Ja. Mera van Rooyen die gaat de bal ingooien op de helft van steeds hoger. En doet dat naar Falco Hensen, de aanvoerder. Die probeert de bal door te koppen. Dat lukt ook, maar hij bereikt geen ploeggenoot. Blijft wel in balbezit en heeft nu Leon Corvin in stelling gebracht. Maar zijn schot, dat is een makkelijke prooi voor de keeper van steeds hoger, Kilian Krap. Die brengt de bal weer in het veld naar die Alex Dieleman. Die zijn duel wint, maar de bal dan vervolgens door een ploeggenoot ziet verliezen. Ja, zo is het een beetje heen en weer voetbal. Veel overtredingen, wat opstootjes. Het wordt er niet leuker van. Ik denk dat beide ploegen snakken naar de rust in dit geval. Oh, dan gaat de bal net voorlangs hier door Sam Gieben van BSC vanaf de linkerkant. Die eigenlijk nog geen goede actie heeft gemaakt, want volledig in de tang zit bij de rechtsback van steeds hoger. En zijn schot gaat net voorlangs. En zo gaan we hier langzaamaan rusten. Zit inmiddels in de blessuretijd van de eerste helft met een stand van 1-2.
0: Dankjewel. Nieuwe tussenstand in de wedstrijd Hoofddorp tegen ARC in de vierde divisie A. Daar stond het dus 1-1. Inmiddels is Hoofddorp weer op voorsprong gekomen. Staat het 2-1. Het is rust, moet ik zeggen, bij de wedstrijd Alverse Boys tegen VOC. Ruststand 1-1. Er worden wel gevoetbald verderop op Sportpark de Bijlen. Alvia tegen Forum Sport 0-4. Hans-Peter Sierenveld.
2: Er is net afgefloten ook hier en iedereen loopt naar de kleedkamers.
0: Ja,
2: dus,
0: jij ook denk ik aan dan.
2: En ik ook, dus even niks te doen hier.
0: Nee, nou duidelijk verhaal. 0-4 ruststand dus al daar. Gaan wij door naar het altijd gezellige Sportpark, ons nieuwe erf. BSC tegen steeds hoger, 1-2, Hans Jacquet.
3: Nou, daar is ook net gefloten voor de rust, dus we gaan naar de koffie.
0: Ja. Nou, muziek.

Ja, mooie muziek uit onze platenkoffer van onze eigen DJ Servaas. How Would You Feel, David Morales. We gaan even met u alle tussenstanden doornemen. En ruststanden beginnen we in de eerste klasse C. Alphense Boys tegen VOC kent een ruststand van 1-1. Alphense Boys kwam nog op voorsprong met een doelpunt van Bavelaar in de zesde minuut. Maar uiteindelijk gaan we dus met een 1-1 stand de rust in. Minder goed nieuws op de andere veld op Sportpark de Bijlen. De tweede klasse C, de wedstrijd Alvia tegen Vorm Sport. Daar staat het 0-4 met rust. En in de vierde klasse A volgen wij live de wedstrijd tussen BC68 en Steeds Hoger. Met daar een ruststand in Benthuizen van 1-2. Andere tussenstanden en ruststanden in de vierde divisie A. Hoofddorp tegen ARC staat het met rust 2-1. Boyd Baartje zorgde voor het enige doelpunt in de eerste helft aan de club van de Racing. In de vierde klasse A, Haatswoudse Boys tegen PPSC uit Schiedam, staat het 2-0. Doelpuntenmakers Bjorn de Jong en Jasper Stolwijk. In de vierde klasse B, KDO tegen Aarlanderenveen, is de ruststand 0-0. In diezelfde vierde klasse B, Altior tegen AVV Alphen, kennen wij een tussenstand van 3-1. En bij Koudekerk tegen Civio 60 staat het 0-0. Wel heeft Koudekerk nog een penalty gemist in die eerste helft. In de vierde klasse B is de wedstrijd Linschoten-Zwammerdam om 3:00 begonnen. Daar is het nog 0-0. In de vijfde klasse A, Bernardes tegen MMO, daar zou het 0-2 staan. En ook in die vijfde klasse A, Blauw-Zwart tegen Florian om 3:00 begonnen. Stand 1-0.

0: uit het jaar 2000 alweer. Corsien en Catch en daarvoor Bankzitters en Robert van Hemert en Rapido. Nou, we gaan Rapido naar de velden toe. Er wordt weer gevoetbald in de eerste klasse C-wedstrijd. Alphense Boys tegen VOC. Stand 1-1. En op zijn plek zit weer Rick Zinnige.
1: Hoop ik. Nou, die is niet van zijn plek af geweest.
0: Nee? Oh, dus, die heeft een bakje gehaald of zo.
1: Dat is niet zo moeilijk. Nou, het kwam met bak uit de hemel hier in de rust. Dus ik ben lekker op mijn stoel blijven zitten. Verstandig. Ik had hier nog een flesje water liggen, dus dan ben ik al snel tevreden. Ja, lijkt heel verstandig, ja. Nee, de bal rolt inderdaad weer. We zijn een minuut of 2-3 onderweg op het veld van Alphense Boys. De rood-witte kant van Sportpark de Bijlen. En daar geen bijzonderheden te melden. Wel dat VOC heeft gewisseld in de

0: rust. Eenmaal dus. En dan zal de trainer van VOC, Jonathan Fairbairn, toch niet helemaal tevreden zijn geweest, gok ik zomaar, na die eerste helft. Waar Alfse Boys dus goed begon, op een voorsprong kwam en uiteindelijk VOC zich terug zag knokken, beter werd. En ook de gelijkmaker wist te produceren. Ja, het is de vraag hoe deze wedstrijd zich verder gaat ontwikkelen. De wind speelt een rol natuurlijk. Best behoorlijk aanwezig hier over de zijkant van het veld. En de vraag is hoeveel de ploegen daar in de loop van de tweede helft nog last van hebben. En ook de temperatuur zakt. Het is gewoon koud, jongens.
1: Ja, het begint toch langzamerhand herfst en winter te worden. We gaan kijken bij Hans-Peter Sierenveld. Alvia tegen Formsport, waar Alvia een 0-4 achterstand moet goedmaken in de tweede helft, Hans-Peter.
2: Ja, klopt. En ik kan natuurlijk moeilijk gaan zeggen dat de zon hier schijnt. Want ik zit hier op hemelsbreed 200 meter afstand. Het heeft ook hard geregend en de wedstrijd is weer begonnen. Bij Alvia twee wissels. Je mag natuurlijk hopen dat ze wat gaan wisselen. Donovan van Oliveira is erin gekomen en Noordin Bardan. En Moreno Bruster is eruit en Delano Beck. En ik moet zeggen, op rechts meteen wat energie van Bardan. Waar die de bal na combinatie met Spruit voor kon geven. En bijna een kopkans voor Van Leeuwen. Het lijkt er alsof Alfia de beuter erin wil gaan gooien. In ieder geval, ze hebben er zin in. Nu een vrije bal over links. Die gaat naar Bedden, die gaat naar Genaoui. Die speelt naar rechts toe. Daan Spruit die schiet en die schiet dan een meter of vijf over. Maar het is wel weer een teken van de aanvalsdrang van Alfia. Dus ze zijn waarschijnlijk goed gemotiveerd door de trainer geraakt in de pauze. Maar 0-4, het blijft natuurlijk een enorme achterstand. Wat wil je nog van maken? Ik hoop dat ze denken, we gaan gewoon eerst één doepetje maken en nog eentje en dan kijken we verder. Maar het is even afwachten, want Forum blijkt gewoon een hele goed georganiseerde technische ploeg. Dus ja, wordt moeilijk. Nu 51, 0-4. Hoe Forumsport?
1: Ja, we gaan het meemaken. Je vierde klasse A-wedstrijd BS68 tegen steeds hoger. Ook daar wordt weer gevoetbald, Hans Jacquet.
3: Ja, en ook hier regen. Het spel ligt nu even stil omdat de keeper van steeds hoger last heeft van een blessure. Het is BSC dat wel beter uit de kleedkamer is gekomen dan steeds hoger. Twee kansjes al gehad heeft. Falco Hensen had een vrije schietkans, maar maaide volledig over de bal heen. Dat was jammer voor de aanvoerder van BSC. En zo direct, vlak voor de blessure van de keeper van steeds hoger, was het Guido de Pijnder die rechts alle vrijheid had. Een prima voorzet gaf en Sam Gieben bediende. Maar zijn kopbal ging net rakelings naast. Eén wissel bij BSC. Björn Olers is in het veld gekomen voor Geert-Jan Hutten. Die raakte vlak voor rust geblesseerd na een flinke charge en heeft het veld dus moeten verlaten. Keeper zit nog steeds op de grond, dus er gebeurt hier weinig. Misschien dat er op de andere velden wel actie is, maar ik denk dat we hier nog even moeten wachten.
1: Nou, ze hebben altijd actie bij Rick op het veld. Alfse Boys tegen VOC 1-1.
0: Nou, altijd actie op het veld bij Rick. En anders ga ik gewoon woordgrapjes maken, dat weet je.
1: Lukt jou wel?
0: Vijf minuten. Ja, uiteraard. Ja, daag me niet uit. Vijf minuten gehad in de tweede helft. Hier is het opgehouden met zachtjes regenen. Het is weer wat harder gaan regenen. Dat betekent dat de paraplu's maar weer eens tevoorschijn zijn getoverd. Misschien dat het ook nog doelpunt gaat regenen. Hier is Pierre Mokanda aan weg in de diepte. Namens Alfse Boys dus. Voorzet. Dali Jordissen komt helemaal achterin het veld. Er is Bavla nog. Die kan hem niet controleren op zijn borst. Maar in tweede instantie wel. Met de voeten geeft hem af. Balletje achteruit op Daniel Abink. Alfse Boys probeert nu de 16 van VOC te omsingelen. Maar een slechte bal van Milan Stiphout zorgt ervoor dat VOC weer over kan nemen. Maar ja, dat gebeurt dan anderzijds ook weer. Nog een keer. En zo blijft het toch een beetje slordig. VOC nu dan weg in de diepte met die buitenspeler Soares. Montero Soares. Maar onderschept door Dirk Draaier die hem eruit haalt naar Richard de Groot. Lange bal naar voren. Maar ze heb je geen sensatie, ze heb je wel sensatie. Hans, ja, oké, doelpunt.
1: Ja, in Benthuizen.
3: Ja, dat is de derde keer dat ik Rick onderbreek, geloof ik. Het is 2-2 geworden hier. De BFC heeft de gelijkmaker gemaakt. En het is die jongeling op rechts, Timo Smit, die de bal aangespeeld krijgt op de rand van het strafschopgebied. En de bal keurig binnenschoof. En zo is het hier 10 minuten spelen in de tweede helft. 2-2.
1: Dankjewel, Hans. 2-2 dus daar. BSC 68 tegen steeds hoger. Terug naar Alfse.

0: Boys tegen VOC, Rick.
1: Ja, Hans, we zijn niet vergeten hoe vaak je hem onderbroken hebt. Bij de vierde keer ga ik er tarief voor rekenen, uiteraard. Maar goed, zolang de bal in het goede mandje blijft vallen, reken ik het goed. VOC hier, dat bijna door kan richting Richard de Groot, wilde ik zeggen. Maar uiteindelijk toch verdedigd. Het is een rommelig begin van deze tweede helft. Daar waar het einde van de eerste helft ook wel iets van weg had. Om nou te zeggen dat het heel spectaculair is. Dat is ook wel wat overdreven. Maar het blijft in ieder geval spannend met die stand van 1-1. En dat nog aan het begin van deze tweede helft. We gaan kijken hoe het zich ontwikkelt.
0: Dankjewel, Rick. Tussenstanden van andere velden, die komen inmiddels ook weer door in de vierde klasse B. Onder andere de wedstrijd Altior tegen AVV Alphen. Daar stond het 3-1. Zat inmiddels 4-1 voor Altior. Er is gescoord in de wedstrijd Koudekerk tegen Civeo 60. Stand is inmiddels 1-0 voor de club uit Koudekerk aan de Rijn. En de vijfde klasse A, Blauw-Zwart tegen Floriant. Daar stond het 1-0 en zat inmiddels 2-0 voor Blauw-Zwart. Gaan wij kijken bij de wedstrijd tussen Alvia en Forum Sport in de tweede klasse C. Hans-Peter Sierenveld.
2: Ja, bij stand 4-0 wordt er gewisseld aan de kant van Forum Sport. Martijn Brummer komt erin en de moegestreden, ja, ik kan zijn nummer niet zien. De nummer 10, Anas Azoui, gaat eruit. Terwijl Forum Sport de bal mag openen weer. En de bal gaat meteen diep waar wat spelers vrij lopen. Maar Genoui geeft een duw. En weet daar de bal bijna te bemachtigen. Maar ja, goed positiespel leert dat je de bal dan snel weer terug kan pakken. Forum Sport heeft de bal weer terug. En de bal gaat even via de keeper. Gaat naar links. Waar, dat is een slechte bal. Want hier wordt onderschept door Daan Spruit. Die kijkt even. Die geeft hem over rechts. Waar iemand vrij zat. Maar dat gaat via speler. Gaat hij de verkeerde kant op. Komt toch bij Alfje terecht. En dan kan de bal naar voren geplaatst worden. Over rechts nogmaals. Waar Genoui de bal heeft. En tussen vier verdedigers de bal wil afspelen. Kijkt om zich heen. Geeft een balletje links. Maar daar staat niemand. Hij heeft zijn handen omhoog. Verdorie, waarom staat er dan niemand? En de bal is weer aan de andere kant van het veld. Een ingooi van Alvia, want de bal wordt niet scherp gespeeld. Ja, en zo is Alvia zoekende. Een ingooi van Jansen. En die gaat dan waarschijnlijk het spel verleggen over links. Want daar staan nu wat spelers vrij. Dan zie je dat Ronald trekt naar binnen. En dan wordt er ruimte gemaakt voor Senna Kai. Die de bal aanneemt, maar laat hem van zijn voet schieten. En de bal wordt overgenomen. Senna die houdt die speler dan opzichtig vast. Maar die speelt echt voordeel. En dan grijpt Donovan Oliveira hard in met een tackle. Op Nasruddine Dadi van Forum Sport. Vrije trap voor Forum. Net over de middenlijn van het veld. En Forum gaat weer opbouwen. Het is wat rustiger dan zo de wedstrijd eindigt in de eerste helft. Alvia probeert het een beetje naar toe te trekken. Lukt niet helemaal. Maar ze doen hun best. Dus dat is wel heel wat. 4-0, minuut 57.
0: Dankjewel. Andere wedstrijd, andere doelpunten hebben we ook in de aanbieding in de vierde klasse B. KDO tegen Aarlanderenveen. Daar stond het 0-0 met rust. Staat inmiddels 1-0. En Benardes heeft een slechte middag. De wedstrijd tegen Benardes tegen MMO staat inmiddels 0-3. Gaan wij bijpraten met Hans Jacquet. BC68 tegen steeds hoger met een gelijke stand van 2-2.
3: 2-2 inderdaad, 59 minuten gespeeld hier. Overtreding net gemaakt op steeds hoger. Speler blijft even op het veld liggen. Ja, het was Timo Smit die de gelijkmaker erin schoot. Vanaf rond strafschopgebied. Jonge speler maakte verleden week zijn debuut. Scoorde toen ook al 2 keer. En is nu dus ook weer belangrijk met de 2-2. En zoals net gezegd, BSC is veel beter uit de kleedkamer gekomen dan steeds hoger. Druk steeds hoger ver naar achteren toe. Levert wat kleine kansjes op, maar nog niet de gewenste voorsprong. Maar vooralsnog zijn ze wel op 2-2 gekomen. Ik hoor een doelpunt in Alphen.
0: Ja, Alphen, dat is een breed begrip inderdaad. Maar inderdaad, Hans wordt onderbroken door een doelpunt van Hans-Peter Sierenveld. Oftewel Alphia Forum Sport. 1-4?
2: Ja, helaas. Weer die nummer 7 Forum Sport die de bal geweldig inkopt. Eigenlijk een situatie waarbij de keeper de bal met tegenwind verkeerd wegspeelt. En we gaan weer naar de volgende doelpunt, hoor ik.
0: Ja, dat gaat lekker vandaag. Alvia tegen Forum Sport is 0-5. Gaan we naar Alves Boys tegen VOC. Ja, 2-1, 1-2. Rick mag het zeggen.
1: 2-1. Kijk. Ja, zo waar. Het is lang geleden dat Alphense Boys een echte kans wisten te noteren. Maar hier was hij dan weer. Het, is, het lijkt een beetje op de eerste goal, maar dan iets anders uitgevoerd. Bal in de diepte, opnieuw een slippertje bij VOC. Mike Bavelaar er vandoor. Hij 1-op-1 met de doelman van VOC. Maar nu had hij Pierre Mokanda bij zich. Dat zag hij. Hield het over zich, legde de bal breed. En Mokanda kon hem in het lege doel werken. En dus staat het na 56 minuten 2-1 voor Alphense Boys.
0: Dankjewel. Gaan we nog even naar Hans Jaké voor de wedstrijd BSC 68 tegen steeds hoger 2-2. Hans, maak je verhaal maar even af nog.
3: Ja, BSC in balbezit. Keeper Noordin Aipai, die trapt de bal uit naar zijn rechtsback. En die gaat weer terug naar de keeper. Zo neemt BSC even de tijd om tot rust te komen en, in deze wedstrijd. Omdat steeds hoger wat iets beter in de wedstrijd komt. En nu ook een ongelofelijke kans krijgt door een misverstand in de verdediging. Maar de bal die gaat net rakelings naast. Gelukkig voor BSC. Dat steeds hoger dus niet nogmaals op voorsprong ziet komen. Maar daar ging iets mis in de verdediging. In de communicatie tussen keeper en verdediging. Maar gelukkig blijft het bij een bal die net naast gaat. De bal wordt nu lang naar voren gespeeld. Wordt doorgekopt door Guido de Pijnde. Maar die vindt geen ploeggenoot. Dan wordt er weer een verbeterd duel gevochten op het middenveld. Veel duels in deze wedstrijd. En veel spelers die ook geblesseerd op de grond blijven liggen. Blijven appelleren naar de scheidsrechter. Maar die gaat er allemaal niet in mee en laat veel doorvoetballen. En dat komt het spel wel ten goede. En ook het tempo in deze wedstrijd. De bal is nu weer helemaal aan de andere kant bij de keeper van steeds hoger. Dat even de rust pakt en hoopt dat BSC de storm eventjes laat razen die ze in het begin van deze tweede helft begonnen zijn. En zo ook op 2-2 zijn gekomen. Linksbuiten Sam Gieben komt zijn tegenstander niet voorbij. Houdt er wel een inworp aan over. En dat mag invaller Björn Olus gaan doen. Op de helft van steeds hoger. Kijkt even welke ploeggenoot er vrij staat. Waar hij de bal kwijt kan. Dus bijna 8 seconden voorbij. En dan gaat de bal het veld in Falco Hansen. Maar die kan de bal niet controleren. En dat levert opnieuw een inworp op. Iets verder op de helft van steeds hoger. Maar vooralsnog wordt er hier niet gescoord. 2-2. En ik hoor dat er een penalty is bij Alfia.
0: Ja, Hans-Peter, jij kan meer vertellen over.
2: Ja, dat klopt. Het wordt nou wel heel erg, hoor. Het is een 0-6 voor Forumsport. En allemaal door geblunder in die verdediging. Ze krijgen de bal niet goed weg. De bal valt in voeten van Forum. En die speelt het zo goed uit. En dan als die weer die nummer 7. Dat is Mohamed Sharif. Als hij wil schieten, haalt hij hem achter zijn standbeen langs. Maar goed, Venig die was met zijn been onderweg. Haalt hem eruit. Terechte penalty. En die gaat mooi rechter onderhoek. En zo zien we hier eigenlijk het ene na het andere doelpunt voorbij komen. De ene nog mooier dan de ander. Nou is de penalty niet heel mooi, maar het vorige doelpunt wel. Dat had ik niet verteld, maar het was een voorzet van rechts. En die wordt zo verschrikkelijk mooi in de tweede hoek, ja, in de kruising gekopt, zeg maar bij de tweede paal. Nou, het wordt gelukkig allemaal gefilmd, dus het is mooi om terug te zien. Alleen helaas, ja, in het voordeel van de verkeerde ploeg. 0-6, ik hoop niet dat dit nog verder gaat. Want het wordt een behoorlijke afstraffing op deze manier. 62 minuten gespeeld, nog een half uur te gaan. 6-0.

0: Nou, we moeten nummer even onderbreken voor een doelpunt weer bij Hans-Peter Sierenveld. Ik neem te gaan de 1-6, Hans-Peter.
1: Ik moet je teleurstellen. Oh. Misschien moet maar live in de uitzending blijven, want het gaat zo hard. Het is 7-0 voor Vormsport. 7-0. Weer die momentje die Jans uitspeelt aan de zijkant. Een mooie voorzetstrijd over links. En de linkerspits die kapt naar binnen en schiet hem keurig in de korte hoek. En 7-0. Het is gewoon niet leuk meer. Maar 7-0.

0: Clouseau en Anne, tussenstand in de wedstrijd 4 divisie A. Hoofddorp tegen ARC. Het stond daar 2-1 voor Hoofddorp. Maar inmiddels staat het daar 2-2. Bas Bolder maakte het doelpunt. Andere tussenstanden in de vierde klasse B. KDO tegen Arelanderenveen hadden wij een tussenstand van 1-0. Inmiddels is het daar 3-0 voor KDO. En dan hebben we ook nog een tussenstand van de wedstrijd Benardes tegen MMO. Daar had ik u verlaten met een tussenstand van 0-3. Het staat inmiddels 1-4. Gaan we nog even kijken bij de wedstrijd van Alvia tegen Forum Sport. Of daar nog doelpunten gevallen zijn. Hans-Peter Schierenveld, zo de klok van 4:00.
1: Nou, het is misschien verbazingwekkend, maar geen doelpunten in de laatste 2 minuten. Wel een schot net van Fennig van afstand. Redelijk schot. Eigenlijk eerste kansje voor Alvia in de tweede helft. Waar nu langzaam het zonnetje begint te schijnen. En waar zojuist ook bij Forum Sport de nummer 7 is gewisseld. De man van de wedstrijd, wat mij betreft, Mohamed Sharif. En werd met luid gejuich ontvangen, want het is het publiek van Forum. Die is er nu uit en daarover de plaats zijn Abed de Sin en Nick Heijsteeg. Want er is nog iemand gewisseld. Michel Lamy van Forum Sport. Forum Sport gaat nu ingooien. Eigen helft in de diepte. Jansen die kopt die bal weg. Die is natuurlijk lang. Die heeft lengte. En er wordt druk gezet op de bal. En daar heeft Alfie de bal gepakt. En dat gaat onder aanvoering van Bardan. En die schiet. En die schiet de bal verschrikkelijk mooi. De keeper tikt de bal net over de lat. Dat is eigenlijk het eerste echte feit van Alfie deze wedstrijd. Corner voor Alfie. Nou, een goed schot van Bardan. En nou, wie weet gaan ze de eer nog redden. Ik hoop het voor ze, want ik moet straks de trainer interviewen. En ik hoop dat hij ook wat leuks te melden heeft. Dus een doelpunt zou goed uitkomen nu. Minuut 66. Ik zeg nog even 7-0 voor Forum Sport.
0: Ja, dat zijn de harde cijfers. In de vierde klasse B is het rust bij de wedstrijd Linschoten tegen Zwammerdam. De wedstrijd begon om 3:00. Ruststand, Brilstand 0-0. Gaan wij bijpraten met Rick over de wedstrijd Alphense Boys tegen VOC, waar de stand 2-1 op het scorebord staat.
2: Ja, als dat doorgaat krijg ik een gezelliger interview met de trainer dan HP aan de overkant. Ja, als ik de scherven door de lucht zie vliegen op 200 meter afstand, dan weet ik wat daar aan de hand is.
0: Dat is de bril.
2: Ja, 66 minuten. Ja, de bril, ja. 66 minuten op de klok. Het staat inderdaad nog steeds 2-1. Bij Alphense Boys inmiddels gewisseld, waar Jesse Jaspersen in de ploeg is gekomen voor Dali Jordensen. Dat de eerste wijziging in het team van Alphense Boys. VOC heeft inmiddels ook voor de tweede keer gewisseld. En daarmee hun elftal dus weer compleet gemaakt. Ja, het is een beetje status quo. Echt heel veel kansen zien we niet in deze wedstrijd. Wel een mogelijkheid voor VOC gezien sinds die 2-1 goede redding van Richard de Groot in de verre hoek. Die de bal naar de buitenkant kon werken. En nu gaat de bal de diepte in bij Alphense Boys. Is Mike Bavelaar er weer vandoor. Nu iets verder aan de buitenkant. Gaat de vlag omhoog voor buitenspel. En dat betekent dus dat er een vrije trap gaat komen voor VOC. Bij het ingaan van de laatste 23 minuten van deze wedstrijd. Het is hier geen 0-7, maar 2-1.
0: Andere wedstrijd in de vierde klasse B. De wedstrijd tussen Altior en AVV Alphen. Daar wordt ook flink gescoord. Het stond daar 4-1 voor Altior. Inmiddels heeft Altior de voorsprong vergroot. En staat het inmiddels 5-1. Gaan we nog even vlak voor de klok van 4:00. Het nieuws is ook van 4:00 kijken op ons nieuwe RFM Benthuizen. Waar het nog spannend is. B68 tegen steeds hoger 2-2. Hans Jacquet.
3: Ja, spannend is het zeker. 2-2 inderdaad. We zitten in de 70ste minuut en BSC is veruit de betere ploeg in die tweede helft. En verdient eigenlijk ook wel een doelpuntje. Het was zojuist dichtbij. Guido de Pijnen met een hele goede actie kapte heel mooi zijn tegenstander uit. Zijn voorzet belandde bij Timo Smit. Die bediende, moet ik even goed kijken op mijn briefje, Timo Stolk. Maar zijn schot ging echt net naast de paal. En dat had bijna de 3-2 voor BSC. Opgeleverd. Is inmiddels wel gewisseld. Diezelfde Timo Stolk heeft het veld verlaten en erin gekomen is Ivan Ritsen. En het lijkt erop dat die in de spits is gaan spelen en dat Leon Corvin meer naar het middenveld is doorgeschoven. Dus wel een aanvallende wissel in dit geval voor BSC. En hopelijk levert dat in de een minuutje of 20 te spelen nog een doelpunt op voor BSC. Want dat verdienen ze op basis van deze tweede helft zeker. Maar vooralsnog 2-2.
0: Dankjewel Hans Jacquet. Wij gaan naar het nieuws van 4:00. En zijn er daar snel bij terug met deze wedstrijden live. En natuurlijk alle andere wedstrijden van de clubs uit onze regio. Tot na het nieuws van 4:00.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
7: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
8: Hij schiet hem in het doel.
9: Wij zijn erbij.
10: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
9: Jij bent erbij.
10: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
9: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
11: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
9: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
12: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
9: Vacature@studioalve.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
14: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
13: Dit is Studio Alphen.
15: Met nu
13: Sportlokaal.
15: Wij zijn erbij. Net als jij.
13: Studio Alphen.
0: Welkom terug bij het derde uur van Sportlokaal. We gaan snel een rondje langs de velden doen. Dan beginnen we bij de wedstrijd Alphense Boys tegen VOC met een stand van 2-1. Tenzij, Rick.
2: Nee hoor, niet tenzij. Nog steeds 2.
0: Alvia tegen Forum Sport kent een verrassende tussenstand van 0-7. Hans-Peter Sierenveld.
1: En nog steeds 0-7.
0: Duidelijk verhaal. BS68 tegen steeds hoger. Spanning daar zo. Stand 2-2. Hans Jaké.
3: Ja, hier ook niet gescoord. 2-2.
0: Niet gescoord bij die wedstrijd. Wel gescoord bij de wedstrijd Koudekerk tegen Civio 60. Daar is inmiddels 2-0 geworden. Gaan wij bijpraten met Rick Zinnige bij de wedstrijd Alphense Boys tegen VOC. Stand 2-1. Bavelaar en Mokanda zijn daar de doelpuntenmakers.
2: Ja, en daar wordt nu gewisseld. Abdul Ibrahimi komt in het veld voor Cherry Anthony. Hij, de man die het veld nu heeft verlaten. 72 minuten op de klok. Het werd even onvriendelijk net. Bij een overtreding ontstond een opstootje. Werd het even ongezellig. Het werd uiteindelijk gesust en zonder kaarten afgedaan. Sowieso nog geen kaarten gezien in deze wedstrijd. Nog niet gegeven door arbiter Ramon Westhoff. En daar kun je wat van vinden bij zijn opstootje. Maar goed, dat zei zo. Hij heeft het zonder kaart afgedaan. En dat is dan even goed een van de weinige hoogtepunten zo in deze tweede helft. Wat om nou te zeggen dat we heel veel kansen zien. Dat is zeker niet het geval. Nu zou Alphonse Boys er wel doorheen kunnen als het geen buitenspel is. Mokanda. Nee, op de lat. Rebound gaat er wel in. 3-1 voor Alphonse Boys. Het is Abdul Ibrahimi die hem maakt als de bal terugketst vanaf de lat. En dan is het eerste balcontact na 1 of 2 minuten binnen de lijnen. En is het een koud kunstje om die bal erin te werken van een meter of 3. En dat betekent dat Alphonse Boys na 73 minuten de voorsprong uitbreidt naar 3-1.
0: Dankjewel. Ook weer een doelpunt bij de wedstrijd tussen Koudekerk en CVO 60. Daar is het 3-0 geworden. Gaan wij kijken bij Hans-Peter Sierenveld. Alfia tegen Forum Sport. 0-7. Ja, spanning van de wedstrijd lijkt mij, Hans-Peter.
1: Ja, die spanningen die is te lang af natuurlijk. Hè. Dat is jammer. En al enige minuten geen doelpunt tegen voor Alfia. Dat is ook positief. Dat is natuurlijk enigszins sarcastisch. We hebben hier wissel gehad weer. Senna Kei, die is... gewisseld en daarvoor in de plaats Sander Egberts. En Alfia die sukkelt een beetje aan het eind toe, denk ik. We hebben nog een kwartier te spelen en Forum die bepaalt. Zo is het gewoon. En nu ook weer achter spelen ze de bal rond. Alfia zet veel druk, maar met redelijk gemak komen ze toch uit hoor. Nu weer over rechts en twee man erop, één hakje en er staat iemand vrij. En weer die nummer 11 die ook heel goed speelt. Ryan Akarui, heeft ook een paar keer gescoord volgens mij. Die gaat nu... Dan moet ik even kijken. Op middenveld wordt dan een opstormende middenvelder neergehaald door Ronaldo. Maar de bal is inmiddels al over links waar de bal binnen wordt gehouden door de linksbuiten van Forum. Die geeft hem terug van de rand 16. En die speler schept de bal goed af tussen drie halfjaar spelers. Moet even een beetje naar achter toe en geeft dan een paas achterlangs bij de rechtsbuiten. Die dan, maar de bal blijft toch weer in bezit van Forum. Zo is het beeld van de wedstrijd. Afvallende ballen zijn van Forum. En het komt vooral dus heel goed gepositioneerd staan. Dat is een moeilijk woord voor mij. En veel druk zetten. Alfia aan de bal. Ik verwacht geen wonderen. 77 minuten. Ik verwacht dat Forum rustig uitspeelt. Met hier en daar nog een doelpuntje in de counter.
0: Duidelijk verhaal richten wij ons op de andere twee wedstrijden. Want daar is het nog best wel spannend. Wedstrijd KDO tegen Adelenveen. Daar is het inmiddels 3-0. En we hadden ook nog een tussenstand bij de wedstrijd Haaswoudse Boys tegen PPSC. Daar is het ook 3-0 geworden. Glenn Bennis zorgt daar voor het derde doelpunt van de club uit Hazenswoude-Dorp. En als je dan iets doorrijdt, dan zit je in Benthuizen. Bij de wedstrijd BS 68 tegen steeds hoger 2-2. Hans Jacquede, kan nog alle kanten op bij jou.
3: Het kan nog alle kanten op, ja. Maar wat voordeel voor... BSC is dat steeds hoger verder moet met 10 man. Een minuutje of 3 geleden kreeg de nummer 10, Rens Herweijer, een gele kaart van de scheidsrechter na een overtreding. Dat was de maker van de 0-1. Liep toen terug naar eigen helft. Stond op een meter of 20 afstand van de scheidsrechter. Die ineens uit zijn borststak een rode kaart toonde. Dus wat daar nou precies is voorgevallen, ik weet het niet. Of die toch nog wat gezegd heeft tegen de scheidsrechter. Of dat de scheidsrechter bij nader inzien vond dat de overtreding toch rood was in plaats van geel. Dat blijft even gissen, maar steeds hoger moet verder met 10 man. En ze gooien de beuk er ook echt in, hoor. Vele kleine gemene overtredingen om BSC toch uit dat spel te halen. Want BSC is zoals gezegd de veel betere ploeg in de tweede helft en verdient ook eigenlijk wel een doelpunt. Het is nu aan de rechterkant Timo Smit die twee man voorbij gaat. Een derde is net te veel. En dan wordt er een overtreding gemaakt en mag steeds hoger. Nou, dan wordt er weer een slaande beweging gemaakt. Dan wordt er weer geduwd. Het wordt weer allemaal wat onvriendelijk. De gasten uit Rotterdam zijn het denk ik niet helemaal eens met hoe de scheidsrechter fluit en hoe BSC voetbalt.

0: Maar leuker wordt het er niet op. Ze proberen natuurlijk die 2-2 vast te houden met 10 tegen 11. En ja, met nog een minuutje of 10 te spelen ben ik bang dat dat niet gaat lukken. Want BSC is de betere ploeg, verdient het doelpunt. En gezien de kansen moet die ook gewoon gaan vallen zo. We hebben nog 10 minuten te spelen hier. De bal wordt weer in het veld gebracht door steeds hoger. Maar weer goed verdedigd door BSC. Dat achterin helemaal geen kansen heeft weggegeven in die tweede helft. En ja, hopen op die 3-2 met nog een minuutje of 10 te spelen.
1: Dan gaan wij eens even kijken nog bij een tussenstand in de vijfde klasse A. Bernardes tegen MMO. Daar is de tussenstand inmiddels 2-4 geworden. En dan gaan wij door naar de eerste klasse C-wedstrijd. Alphense Boys tegen VOC. 3-1 tussenstand. Bavelaar, Mokanda, Ibrimi. En ja, zit volgens mij Alphense Boys tussen haakjes op rozen. Rick.
2: Ja. Ja, en dan ziet het er naar uit dat ze ook de vierde wedstrijd van de competitie dus gaan winnen. De koploper blijven op die manier en dus ook goede zaken doen in de eerste periode. Al komt VOC er nu wel uit en zou er een kans kunnen gaan komen. Actie naar binnen, de 16 in. Maar het schot geblokt door de Alphense Boys defensie. En dan de bal weggewerkt, de diepte in. Ja, wel een goede kans gezien voor VOC net uit de vrije trap. Die ploft echt centimeters naast de verkeerde kant van de paal. En daar hadden ze zomaar eens terug kunnen komen in de wedstrijd. Dat gebeurde niet. En dus is de marge van Alphense Boys nog altijd 2 met nog 12 officiële speelminuten te gaan. Nu wel weer VOC in de aanval met de spits Vito Hermans aan de buitenkant. Bal teruggelegd en dan komt de voorzet hoog richting de 16. Kopbal komt ook. Oeh, en die gaat niet eens heel ver naast. Kopbal van invaller Timothy Zeller. Die niet helemaal lekker werd ingeschat door doelman Richard de Groot. Wel richting de hoek dook. Maar de bal luttele centimeters naast de paal verdwenen. En dus daarmee het gevaar geweken. Terwijl Alphense Boys nog maar zo'n dubbele wissel door gaat voeren. En VOC een driedubbele wissel. Waar Jasper Lammersen en Romee Ties binnen de lijn gaan komen. Wie eruit gaan, dat zien we zo meteen.
1: Spannend nieuwe tussenstand in de vierde klasse B. KDO tegen Arelander-Geveen. Het stond daar 3-0. Het staat inmiddels 4-0. Nog even heel kort naar Hans-Peter Sierenveld. Alfia tegen Forum Sport 0-7. Nog nieuws, Hans-Peter van die velden.
3: Nou ja, nieuws. De stand is nog hetzelfde. Er is een gele kaart uitgedeeld volgens mij aan de trainer, Alex Dedel. Die niet eens was met de scheidsrechter. En een heel klein kansje voor Alfia waarbij Van Leeuwen, zeg maar, in de 16 de bal aanneemt met zijn grote lijf, maar niet kan draaiend schieten en de verdedigde bal toch weg weet te werken. En verder is het voornamelijk het kijken naar verkeerde passes van Alfia en rustig aanvallen over de, flanken van Forum Sport. En waarbij nu ook een lange bal van Forum aangenomen wordt, maar met de arm. En Forum ook nog een vrije trap krijgt, dan zie je op rechts. Dan staat nummer 11 al te wijzen. Kom maar op mij. Die baak echt die bal ook. Trekt naar het midden toe. Geeft de bal over links. Maar daar wordt hij onderschept. En gaat Alfia proberen aan te vallen overrechts. Zowaar een bal die aankomt. Maar nee hoor. Via het hoofd over de zijlijn. En zo lijkt eigenlijk alles een beetje mislukken. En ik kan me ook voorstellen. Als je nu nog op het veld staat. Is er 7-0 achter. Dat, ja, dat die echt heel erg motiverend is natuurlijk. Nog een minuutje of 10 denk ik met blessuretijd. 7-0 vooralsnog.
1: Dankjewel. De tussenstand, de wedstrijd in de vierde klasse B. Linschoten 2 tegen Zwammerdam. Daar is het 1-0 geworden voor Linschoten. En de wedstrijd tussen KDO en Arelander-Geveen staat inmiddels 5-0. Dus dat tikt ook lekker door daar zo. BSC 68 tegen steeds hoger. Hans Jacquet 2-2 bij jou nog steeds.
0: Ja, BSC nadrukkelijk op zoek naar de winnende treffer. Drukt steeds hoger, ook steeds verder naar achteren toe. Maar vooralsnog leidt dat nog niet tot echt gevaarlijke momenten voor de goal. Het zijn allemaal wat kleine kansjes, kleine mogelijkheden die BSC krijgt. Maar ja, hij moet maar één keer goed vallen en hij zit erin. En dan is de wedstrijd ook denk ik wel beslist. Het is nu Max Gieben die vier tegenstanders voorbij speelt. Maar dan de bal niet bij een ploeggenoot krijgt. En dan kan steeds hoger misschien gevaarlijk worden in de counter. Maar het is Björn Oles die tegenaanval verijdelt ten koste van een inworp. En dat geeft steeds hoger weer wat lucht. Dat nadrukkelijk bezig is met tijdrekken om die 2-2 over de streep te trekken hier in Benthuizen. En nu de Welde aanval zoekt op de achterlijn, dan gaat er weer een speler neer. Zogenaamd aan zijn hoofd geraakt. Nou, ik zag niet precies wat er gebeurde. Maar de scheidsrechter legt het spel wel weer stil. En ja, dat kan denk ik, als ik steeds hoger zo begrijp, wel eventjes gaan duren hier. 5 minuten te spelen nog, plus blessuretijd, 2-2.
1: Dankjewel. KDO tegen Kaarlanderveen. Daar kan ik ook op bij terugkomen. Het stond 5-0, staat inmiddels 6-0. Mocht u ons volgen via het medium X, dan heb ik nieuws voor u. We hebben blijkbaar zoveel tussenstanden geappt vandaag van Doelpunt dat we niet meer mogen twitteren of X'en, om het zo maar te zeggen. Dus u moet het doen via onze website www.studioalf.nl. En daar vindt u een grote banner met tussenstanden. Daar kunt u nog ons op volgen qua live verslaggeving, qua tussenstanden. Op Twitter, of dus alias X, zal het inderdaad vandaag verder stil blijven. Met dank waarschijnlijk ook aan de vele doelpunten bij Hans-Peter Sierenveld, want half jaar Forum Sport staat 0-7. Gaan wij kijken bij Alphen Boys tegen VOC met een nette 3-1, Rick.
2: Ja, ik hou het nog netjes. Ja, 4 goals. Dat zijn kunnen we gebruiken. 3 minder dan HP. Ja, nee. Toch maar eens kijken of er nog ergens een klein restje in het subsidiepotje zit voor een premium account op X. Dan kunnen we de mensen weer op de hoogte houden. Nee, ik vrees er ook voor. Maar goed, we gaan ons gelukkig zijn we live op de radio. Dat scheelt natuurlijk. Dan kunnen mensen ons volgen. 7 officiële speelminuten nog te gaan bij Alphen Boys met VOC in de aanval op dit moment. Er komt een schotje van afstand. Weinig indruk, rolt langzaam over de achterlijn heen. We hebben een driedubbele wissel gezien bij Alphen Boys, waar Mike Bavelaar, Davy Overes en Pierre Mokanda het veld verlieten. En waar Lars Verzaal, Jasper Lammersen en Romé Ties binnen de lijnen zijn gekomen voor de laatste fase dus van dit duel. Met Alphen Boys op die 3-1 voorsprong tegen VOC, de degradant uit de vierde divisie. Dat de matige seizoenstart een vervolg geeft hier op het veld van Alphen Boys. En Alphen Boys dat de uitstekende seizoenstart ook een vervolg geeft. En dus onderweg is naar 4 gespeeld, 4 winst. En dus 12 punten in deze competitie. We hebben nog 6 officiële speelminuten te gaan met de stand van 3-1 dus.
1: Dankjewel. Tussenstand bij de wedstrijd Altior tegen AVV Alphen. Ook daar veel doelpunten vanmiddag. Het staat er inmiddels 6-1. Gaan wij kijken op Sportpark, ons nieuwe erf in Benthuizen. BS68 tegen steeds hoger met een spannende 2-2 tussenstand. Hans Jacquet.
0: Ja, die stand staat nog steeds op het scorebord. 87 minuten staat er ook op het scorebord. En de tijd dringt dus voor BSC om hier nog een resultaat te behalen. Het was net steeds hoog dat wel een aardige kans kreeg. Maar die bal moest handelend worden opgetreden door de BSC-keeper Noordien Aipai, maar hij wist redding te brengen. Anders had het zomaar uit het niets nog 2-3 gestaan voor steeds hoger. Dat de tweede helft eigenlijk helemaal niets heeft laten zien. En ook amper in de buurt is gekomen van het doel van BSC. Wordt nu gewisseld. Dat duurt ook weer erg lang bij steeds hoger. Dan mag er een inworp worden genomen. Dan komt er een tweede bal in het veld. Dit brengt het spel allemaal niet ten goede. En dat doet BSC ook geen goed. Er moet ingeworpen worden. Voor wie? Voor BSC. Ja, steeds hoger heeft de bal, maar BSC die mag gaan inwerpen. Nou, het duurt allemaal en het duurt allemaal maar. Het is Björn Oles die de bal nu in het veld brengt. Ivan Ritsen aanspeelt. Die wordt flink vastgepakt door zijn tegenstander. En komt dus ook niet aan de bal. En dan wordt de bal heel ver naar voren geschoten. Maar dat wordt dan weer verdedigd door BSC. En dan mag steeds hoger een inworp gaan nemen. Duurt ook weer eventjes natuurlijk. Ja, de bal wordt nog even weggeschoten, zelfs voor die opgepakt wordt. Scheidsrechter treedt daar niet tegen op. Moet dat mijns inziens wel doen, want het is nadrukkelijk tijdrekken wat steeds hoger doet. En dat nu weer een inworp mag gaan nemen. En ja, dat duurt en dat duurt allemaal maar. Nog een minuutje of 3 te spelen hier. Ik ben bang dat BSC geen tijd meer heeft om die 3-2 te gaan maken. Vooralsnog 2-2 nog steeds.

0: Anna Mee en waterdicht. Nieuwe tussenstanden voor u. Hoofddorp tegen ARC in de vierde divisie. Het stond daar 2-2. Het staat inmiddels 3-2 voor Hoofddorp. Haaswoudse Boys tegen PPSC in de vierde klasse A. Daar is de stand inmiddels 4-1. Ook veel doelpunten bij KDO tegen Aarlanderveen. Het stond daar 0-0 met rust. Inmiddels 7-0 voor KDO. En ook bij Altior tegen AV Alphen gaan ze maar door met doelpunten maken. Het staat inmiddels 7-1 daar zo. En dan gaan we nog snel naar Hans Jacquet toe. Want die heeft een doelpunt bij die spannende wedstrijd tussen BC68 en steeds hoger. 3-2, 2-3 Hans. Ja, 3-2, ik hoor het al.
1: Maar is de vraag of de doelpunt doorgaat, want de grensrechter die blijft met zijn vlag omhoog staan. De scheidsrechter die gaat daar nou ook heen. Het was aan de rechterkant Timo Smit die een puntgave voorzet gaf. En in alle commotie ben ik even vergeten wie het doelpunt maakte. Maar daar kom ik straks wel achter. Als die blijft staan in ieder geval. De scheidsrechter is nu druk in discussie met de grensrechter. Ja, iedereen van BSC die viert feest. Want we zitten echt in de dying seconds van deze wedstrijd. En een 3-2 zou ook erg verdiend zijn hoor, op basis van de tweede helft wat BSC heeft laten zien. Het is jammer dat ze dat in de eerste helft niet hebben kunnen doen. Want zoals ze in de tweede helft spelen, ja, is het gewoon een ploeg die rijp is voor het kampioenschap en die gewoon hoog op de ranglijst zal gaan eindigen. En het doelpunt wordt goedgekeurd. De scheidsrechter wijst naar het midden. Dus ja, het is BSC dat hier met de winsten vandoor gaat. Tenminste, de punten in eigen huis houdt. Want heel veel tijd is er niet meer. 3-2 is het hier geworden. Doelpunten maken krijgen jullie nog van ons.
0: Spannend. Dankjewel, Hans. Feestje daar in Benthuizen zo te horen. Ook een feest op Sportpark Ter Bijlen aan in ieder geval de goede kant. Zoals de goede, de rood-witte kant. Alphense Boys VOC 3-1, Rick.
2: Ja, maar dat feestje is nog niet begonnen. We zitten in de blessuretijd. Minuut 90 hebben we zojuist aangetikt. VOC probeert het nog wel, maar Alphense Boys heeft het eigenlijk gewoon prima onder controle. En komt dus ook eigenlijk niet meer tot mogelijkheden. En vice versa, voor Alphense Boys gaat eigenlijk hetzelfde. Komt ook niet tot echte mogelijkheden. Probeert er wel met uitbraken nog uit te komen. Maar het lijkt erop dat die punten wel in de tas zijn. Nu komt er nog wel een voorzet van VOC. Wordt weggekopt door Lammersen, opgevangen. Dan randje 16, maar opnieuw verdedigd. En dan vindt de scheidsrechter het welletjes geweest. Na 1 minuut blessuretijd wordt er afgefloten. En dat betekent dat Alphense Boys de 4e overwinning op rij boekt. En dus koploper blijft in de eerste klasse C.
0: Dankjewel Rick. Daar dus 3-1 eindstand. En dat geldt ook voor de wedstrijd in de vierde divisie A. Hoofddorp tegen ARC. Daar is de eindstand 3-2 voor Hoofddorp. Straks nog nabeschouwing op die wedstrijd natuurlijk ook. En dat geldt ook voor de wedstrijd tussen Koudekerk en Civeo 60. Die wedstrijd is ook afgelopen. Eindstand 3-0. Ga je nog even kort kijken bij Hans-Peter Sierenveld. Die mocht vandaag de wedstrijd al via Forum Sport doen als invaller, om het zo maar te zeggen. En hij heeft 7 doelpunten gezien. In de goal van Alvia. En dat betekent dus een 0-7 stand. Hans-Peter

0: uit ook dat de assistent van de trainer die rood krijgt. Ik weet niet waarom. Ik vermoed vanwege gemopper. Maar kortom, het is een zwarte dag voor de Alvia vandaag. En laten we hopen dat het niet meer gaat gebeuren.
1: Ja, duidelijk verhaal. Gaan wij snel door naar Benthuizen. Want daar wordt wel een feestje gevierd als het een beetje mee zit. Hans Jacquet, BSC tegen steeds hoger. 3-2.
2: Ja, er werd wel een feestje gevierd. Of dat het wordt, dat weet ik nog niet. Want ja, er wordt nog steeds gevoetbald en steeds hoger. Dat krijgt nu een vrije trap op de helft van BSC. Bal wordt hoog ingebracht, maar wordt daar gemist door alles en iedereen. En dat levert alleen maar een doeltrap op voor BSC. Ja, benieuwd wanneer de scheidsrechter precies gaat affluiten. Er was wel tijdrekken van steeds hoger. En dat heeft BSC natuurlijk voordeel opgeleverd door die twee in de blessuretijd. Het was overigens Leon Corvin, de maker van het eerste doelpunt, die ook de 3-2 maakte voor BSC. En nu wordt er afgefloten. De drie punten die blijven in Benthuizen. BSC op basis van de tweede helft zeker verdiend. Wint met 3-2 van steeds hoog.
3: Lekker, lekker.
1: Zeker lekker.

Ja, Miss Montreal en schuilen. Eindstanden en tussenstanden zover bij ons bekend. Gaan we met de doornemen. Beginnen we met de wedstrijden waar we vandaag live bij waren. In de eerste klasse C, de wedstrijd tussen Alverse Boys en VOC. Kennen een ruststand van 1-1. Doelpunt aan de kant van Alverse Boys kwam van Bavelaar. In de tweede helft werd de voorsprong vergroot. Uiteindelijk won Alverse Boys met 3-1 van VOC. Met doelpunten van Mokanda en Ibrahimi. Straks de nabeschouwing onder andere met de trainer van Alverse Boys, Eli Watimouri. In de tweede klasse C volgden wij de wedstrijd Alvia tegen Forum Sport. Een vrij kansloze middag voor Alvia. Ruststand 0-4, eindstand 0-7. Straks praten wij met Alex Redel, de trainer van AVV Alvia, over die wedstrijd. Peter Nieuws in Benthuizen, BSC 68... speelde de wedstrijd tegen Steeds Hoger. En BSC won die wedstrijd met 3-2. Twee doelpunten van Corving en één van Smit.

En daardoor dus die 3-2 winst. Ook gaan we natuurlijk straks nog praten met de trainer van BSC 68. Andere uitslagen. Hoofddorp tegen ARC. Ruststand 2-1. Eindstand 3-2. Geen winst dus voor ARC vanmiddag in de vierde divisie A. Doelpunten van ARC waren van Boyd Baartje en Bas Bolder. In de vierde klasse A. Haaswoudse Boys tegen PPSC. Kennen ruststand van 2-0 en eindstand van 4-1. Bjorn de Jong, Jasper Stolwijk, Lem Bennis en Lupatsi zorgden voor de doelpunten bij de club uit Hazerswoudendorp. KDO tegen Aarlander Veen in de vierde klasse B. Ruststand 0-0, eindstand 7-0. Ook in die vierde klasse B, Altior tegen AVV Alphen. Ruststand 3-1, eindstand 7-1. Ook in die vierde klasse B, Koudekerk tegen Civio 60. 0-0 ruststand, 3-0 eindstand. En er wordt nog gevoetbald. In de vierde klasse B, Linschoten tegen Zwammerdam. Stand is daar 1-0. In de vijfde klasse A verloor Bernardus met 2-4 van MMO. En er wordt nog gevoetbald in de vijfde klasse A. De wedstrijd blauw-zwart tegen Florian. Daar stond 2-0, maar staat inmiddels 2-1. AP.

Ja, is ook schitterend. En uit de schaduw het nummer... Er zijn al twee wedstrijden waar nog gevoetbald wordt. Dus eentje wordt gespeeld in de vierde klasse B. Dat is de wedstrijd Linschoten tegen Zwammerdam. De wedstrijd begon om 3:00. Het staat daar 1-0 voor Linschoten. En die andere wedstrijd is de wedstrijd tussen Blauw-Zwart en Florian in de vijfde klasse A. En daar staat het 2-1. Daar wordt nog gevoetbald. Dan even over ons tv-programma. Wij zijn er komende maandagavond weer met een nieuwe tv-uitzending van Sportlokaal. Daarin beelden van de wedstrijden waar u ook vandaag live bij was. Alfse Boys tegen VOC in de eerste klasse C. En de wedstrijd met de vele doelpunten. Alvia tegen Forum Sport in de tweede klasse C. Vanaf maandagavond te zien via Studio Alphen TV en het YouTube-kanaal van Studio Alphen. En vergeet u ook onze voetbalpodcast niet. De voetbalcorrivé Theo Lelieveld praat elke week met een bekende voetballer of voetbaltrainer uit de regio. En deze week is dat Thijs de Ruiter van BSC 68. Hoorde zijn naam vandaag ook voorbij komen. Hij is deze week de gast achter de microfoon bij Theo Lelieveld.

0: Aha, the sun always shines on TV. Maar ook op de radio is vandaag veel zon. Veel doelpunten gevallen. Ze gaan ze nog steeds door bij de wedstrijd in de vierde klasse B. Linschoten tegen Zwammerdam. Stond daar 1-0 voor Linschoten. Inmiddels is daar 1-1 geworden. Doelpuntenmaker is De Bruin. Wij gaan nabeschouwen. Dat doen we bij de wedstrijd tussen BSC 68 en Steeds Hoger. De wedstrijd kende een 1-2 ruststand en een 3-2 eindstand. Derhalve blijven de 3 punten dus in Benthuizen. Onze verslaggever Hans Jacquet sprak na afloop met een tevreden trainer. Dat kan niet anders. Dennis Olman,
1: trainer BSC. 3-2, laatste minuut. Dat zijn de lekkerste overwinningen. Maar als trainer denk ik... Nou.
2: Nee, ja, dat klopt. Het zijn de lekkerste. Maar ja, wat ik net ook tegen je zeg... Het is eigenlijk niet goed voor je gemoedstoestand. En zeker niet als je ziet dat je in de tweede helft een wedstrijd helemaal omdraait. Zoals we eigenlijk willen spelen. En dat, ja, dan gun je het die gasten, het team, die gun je ook gewoon die overwinning. En dan als je ziet hoeveel mogelijkheden je dan toch weer laat liggen. Hè, in die eindfase door het niet goed uit te spelen. Dan word je een beetje. En dan zie je eigenlijk alweer dat je denkt, ja, het is nou 2-2. Het zal toch niet weer. Weet je, dan, ondanks het feit dat ik vind dat Steeds Hoger de tweede helft niet veel bij de goal is geweest. Maar dan kan die altijd vallen. Ja, en dan valt hij lekker voor ons. Ja, en dan staat zo'n man gewoon lekker zijn vlag omhoog te steken. Dat ik, ja, dit kan nooit. Weet je, gelukkig hield de scheidsrechter nu voet bij stuk. Maar nee, lekker, ja.
1: Maar het verschil tussen de eerste en de tweede helft, is dat te verklaren voor jou als trainer?
2: Nee, nou, dat is dus precies waar het eigenlijk al de laatste week over gaat. Hè. Wij wisselen normaliter hele goede eerste fases af met een inzinking ergens net na de rust. En dan draaien we het wel weer om. En vandaag heb ik ook echt in de rust gezegd, jongens, ik zie zo een ploeg met zichzelf worstelen. Dat ik nog niet eens kan zeggen dat het niet dat het ligt aan arbeid leveren, want dat is het niet. Alleen je kan arbeid leveren. En je moet gewoon de juiste momenten kiezen dat je bijvoorbeeld druk op de bal geeft. En dat we spelen in de overname. En op het moment dat we die ballen dan afpakken, en dat was de eerste zelf ook heel veel, ja, dan zijn we zo onrustig. En dat is voor mij onverklaarbaar. Wat ik dan wel weer mooi vind om te zien dat we het nu na de rust compleet omdraaien. Ja, en dat er dan wel een team staat wat gewoon geloof in zichzelf en in elkaar heeft. En denk ik bij momenten op een treurig bespeelbaar veld... Toch denk ik alleszins aantrekkelijk voetbal neerlegde.
1: Vond ik ook tweede helft veel beter BSC. Verdiende ook de overwinning. Maar dan staat het 2-2. 10 man, 90 minuten op het scorebord. Heb je dan nog geloof als trainer?
2: Nou, nee. Op dat moment niet meer. Dan ben je eigenlijk alleen maar bezig dat je denkt... Weet je, ondanks dat je ze naar voren stuurt... als we maar niet weer die 2-3 om je oren krijgen. Dus daar was ik mee bezig, ja. En aan de andere kant denk ik, als ik zie hoeveel dreiging daar van die kleine pick-out gaat... Timo Smit, 2 weken geleden 17 geworden. En normaliter een speler van de onder 19. En... ja, daar lagen zoveel mogelijkheden. Dan hoop je toch op dat momentje nog komt. En gelukkig kwam er daar een prachtige voorzet. Ja.
1: Nog steeds ongeslagen dit seizoen.
2: Zo is het maar net. Nou, dat is dan een mooie bijkomstigheid. Kijk, en nu zeg ik heel eerlijk, maar ja, je zegt zelf ook al, weet je, kijk, BSC verdiende wel gewoon de overwinning volgens mij. Maar vorige week geef je op die basis gewoon 2 punten weg. Mag je achteraf nog blij zijn dat je 3-3 speelt. Maar je bent zelf volgens mij tegen Sevilla geweest. Dan denk ik, aan de andere kant denk ik ook weer gelijk, ja jongens. Maar wij hadden ook daar gewoon bovenin moeten staan. Maar goed, je moet nu niet klagen. We doen het goed, ongeslagen. We schieten er vandaag toch weer 3 in. Dus voor BSC een unicum. 2 weken achter elkaar, 3 goals. Dus dat is ook wel mooi. Ja.
1: Dankjewel.
0: Al dus Dennis Holman, de trainer van BSC 68, naar die overwinning van 3-2. Dan hoorden ze naam al vallen. Timo Smit, AK de kleine pik.
1: Timo Smit, ja. Trainer BSC. Uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Wat een week beleef jij?
3: Zeker. Eerste keer bij de selectie vorige week zaterdag. Dit nu de hele week mogen meetrainen en dan thuis de buurt weer mogen maken ook. Heel mooi.
1: Verleden week al 2 keer trefzeker. Ja. Vandaag 1 keer en een assist. Het kan niet op.
3: Nee, is mooi, zeker. Ik weet ook even niet wat ik beleef. Het is echt heel mooi.
1: Wat vond je van de wedstrijd?
3: Ja, we kwamen er moeilijk in. En op een gegeven moment begonnen we wat beter te voetballen. En voor rust komen we nog 2 en achter. En na rust denk ik dat we goed uit de rust komen. Snel 2-2 en dan zag je dat je de overhand had. En uiteindelijk mooi in de laatste minuut nog 3-2 winnen. Dat is heel mooi.
1: Heb je de assist bij de winnende treffer? Steekt de assistent scheidsrechters de vlag omhoog? Denk je even, het zal niet?
3: Ja, ik was even bang, maar ik wist al dat het geen buitenspel was. Als je die had afgekeurd, dan was het wel raar geweest.
1: Ja, verdiende overwinning op basis van de tweede helft, denk ik. Waren jullie veel beter dan de steeds hoger vervelende ploeg?
3: Ja, veel vallen, veel schreeuwen en zo. Zag wel dat de scheidsrechter daar ook voor viel. Maar we hebben goed herpakt en mooie uitstand. Dus.
1: Nou, op naar nog meer doelpunten, hè, in BSC.
3: Ja, zeker. Wordt alleen nog maar mooier.
1: Dankjewel.

0: Ja, Parachute van de formatie Something Happens. Laatste plaatje van het derde uur Sportlokaal. We gaan naar het nieuws van 5 uur. En zijn dan bij je terug met het laatste uur van Sportlokaal. Met erin veel nabeschouwingen. Onder andere van de wedstrijd Alphen Boys VOC en Alvia Forum Sport.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
4: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
5: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met drie auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van één van de drie auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 drie mensen aan in een school in Warschau. En de drie zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. Twee mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp is de vertraging 5 minuten. En ook 5 minuten oponthoud op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen. Studio Kaag en Brazem. RTV Hollands Midden. Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
4: Sportlokaal.
3: Wij zijn erbij. Net
2: als jij. Studio Alphen.
5: Welkom terug bij het vierde en laatste uur van Sportlokaal hier bij Studio Alphen, Studio Kagebrazen met een RTV Hollands Midden. We zijn bij dus tot 6 uur vanavond met dit uur heel veel nabeschouwingen. Nu kunnen we nog 1 eindstand van de uur in aanbieding. Linschoten tegen Zwammerdam in de vierde klasse B is geworden 1-1.

0: Ja, Teaspoon en Take Me to the Limit. We gaan nabeschouwen de wedstrijd Alphense Boys tegen VOC. Ken een ruststand van 1-1 en een eindstand van 3-1. Winst dus voor Alphense Boys, wederom winst voor Alphense Boys. Onze verslaggever Rick Zinnig sprak na afloop met de trainer van Alphense Boys, Eli Watimouri.
1: Eli, 3 punten tegen VOC. Weer 3 punten moet ik zeggen. Deze komen toch niet helemaal vanzelf, hè?
2: Nee, uiteindelijk denk ik dat je het zelf moet doen. Waarin, twee werelden van verschil qua helften. Eerste helft gewoon ondermaats. En in de rust even de puntjes op de i. Want als we daarin gas geven met elkaar, kunnen we veel bereiken. En dat heeft de tweede helft wel laten zien, denk ik.
1: Jullie schoten de eerste helft juist wel een soort uit de startblokken met een vroege voorsprong. Toen dacht ik nog, nou, als dit zo doorgaat, dan moet het wel lukken. Waardoor verlies je dan toch die grip op een gegeven moment in de eerste helft?
2: Ja, ik denk dat je minder snel gaat voetballen. Je komt op een mooie 1-0 voorsprong. Bal van Mike, een dieptebal vanuit achter. Dat wisten we van tevoren. Maar daarin moet je geduldig blijven. En ik denk dat je daarin in de eerste helft ondermaats was aan de bal. Dat zorgt ervoor dat je dat gaat evalueren met beelden erbij in de rust. En in de tweede helft kies je wel de juiste momenten om de bal diep te spelen. Want je kon hem ook veel eerder diep spelen. Maar nu wachten ze iets rustiger. En dat zorgt er wel voor dat je tot uitgespeelde kansen kan komen. Maar iets meer drijf hebt en daardoor ook iets meer de bal hebt. En als je iets meer de bal hebt als Alphense Boys zijnde, dan denk ik dat wij daar in momenten mooie dingen kunnen doen.
1: Ik heb de kansen meegeturfd op een lijstje en dan valt op. Heel vaak schiet je eigenlijk ook niet op doel. Maar als je op doel schiet, zit je er wel vrij rap in.
2: Nou, dan wil ik dat lijstje ook wel. Ik heb het niet geturfd. Het is terug te zien op beeld en die statistieken zijn er. Dit is pas wedstrijd 4 van de competitie. Maar daarin denk ik wel dat we stappen kunnen maken. Als je in de eerste helft best wel ondermaat speelt ten opzichte van wat we kunnen. Tweede helft het iets beter doet. Ja, als je nog vaker op doel schiet, dan scoor je. Of dan creëer je iets meer kansen. Maar ik denk de manier waarop we tot kansen kunnen komen, ja, dat is al mooi.
1: Hoe evalueer je het verdedigende aspect? Het lijkt best stabiel te staan.
2: Ja, dat lijkt het. Maar we krijgen vandaag weer 1 doelpunt tegen. Net als de afgelopen weken. En dat is gewoon zonde, want zoveel geef je vandaag niet weg. Dat het stabiel staat, dat ben ik met je eens. Maar ik denk dat het voorin begint. Met energie leveren van de jongens die erin komen, maar die ook starten. Ja, geweldig. Als je ziet hoeveel energie ze leveren met elkaar. En dat zorgt ervoor dat je als team stabiel staat. Want we kunnen kijken naar de verdediging en die is daar ook verantwoordelijk voor. Alleen je moet het samen doen. En dat doen ze goed.
1: Het is jouw tweede seizoen nu, hè, ga je in. Welke accenten probeer jij dit jaar te leggen ten opzichte van vorig jaar?
2: Nou ja, menigeen confronteert mij met vorig jaar. Dit is gewoon weer een nieuw jaar met nieuwe spelers. Ik denk dat we in de breedte beter zijn geworden met jongens die erbij zijn gekomen. Maar ik denk dat de spelersgroep die is gebleven en wij ook als staf kunnen leren van vorig jaar. Waarbij we vroeg piekten met elkaar, maar uiteindelijk net niet goed genoeg was. Ja, dat willen we langer doortrekken. Kunnen we kijken naar vorig jaar of tegen wie we de aankomende weken moeten. Eerst volgende tegenstander is volgende week donderdag voor de Beker Monster. En daar hebben we wel van geleerd. Gewoon week voor week kijken. En elke activiteit die we leveren, 100%. Ik denk dat dat de grootste les is om dan te kijken waar we kunnen eindigen.
1: Het eerste deel van die piek is in ieder geval ingezet.
2: Nou ja, zo denk ik dat elke ploeg die aan een competitie begint bovenin wil eindigen.

0: en bovenin wil staan. Einde van de competitie. Ja, daar heb je invloed op. En vandaag ook. Wij zorgen ervoor dat VOC eigenlijk heel veel ruimte laat. En dat moet ik mijn ploeg echt in complimenteren. Dat doen we zelf goed. Eerst zelf ondermaats, want dan verliezen we vaker de bal. Dus nog heel veel lessen te halen. Maar dat we weer 3 punten hebben, ja, dat is mooi meegenomen.
1: Ik ga je toch 1 vraag stellen voor de lange termijn. Ik ga het je proberen te ontlokken. Is Alfse Boys een ploeg die op de lange termijn dit seizoen bovenin mee kan gaan doen?
0: Ja, als je vaker komt kan je het zien. Nee, laat er gewoon invloed hebben op de eerstvolgende keer. Ik zeg ook tegen mijn jongens, nederig blijven. Maar vooral energie stoppen in hetgeen waar je mee bezig bent. En of we bovenin gaan eindigen, dan weet ik zeker dat onze ploeg in de spiegel kan kijken. We hebben er alles aan gedaan. En we gaan wel zien waar het schip gaat stranden. Ik kom bijna niet aan mijn woorden, excuus. Ja.
1: Kom zeker vaker, dan gaan we het zien. Dankjewel.
2: Okay. Al dus Eli Watimouri, is met onze verslaggever Rick Zinnige. En Rick sprak afgelopen nog even de doelpuntenmakers van Alfse Boys. Mike Bavelaar.
1: Mike Bavelaar, 4 gespeeld, 4 gewonnen. Dat is lekker beginnen.
3: Nou, dat kan je wel zeggen inderdaad. Ja, nee, de bedoeling is gewoon dat je goed gaat starten zoals afgelopen jaar. Nou, dat werpt zijn vruchten weer af. Dus nee, dat is lekker. 12 punten uit 4 wedstrijden en ja, dan ben je als goed is nog steeds koploper.
1: Vliegen gelijk in, want je trainer zei goed, start is leuk, maar het vervolg daarna is nog belangrijker.
3: Ja, zeker. Dat is zeker waar. We gaan kijken hoe lang we het gaan volhouden. En ik hoop dat het langer gaat volhouden dan vorig jaar.
1: De wedstrijd tegen VOC. Je wint 3-1. Je komt vroeg op voorsprong. Ik had dat ook al een beetje aan de trainer gevraagd. Hoe komt het dat je in de loop van de eerste helft toch een beetje de grip op die wedstrijd verliest?
3: Ja, ik denk ook dat de energie wat minder werd. De onderlinge afstanden werden wat groter. Waardoor we ook wel vaker de tweede bal niet meer wonnen. En ik denk dat je dat heel goed in de tweede helft goed recht hebt gezet. Dat de onderlinge afstanden wat korter werden. Nou, en zo zie je dat we meer grip op de wedstrijd kregen. En ik denk uiteraard gewoon weer verdiend gewonnen.
1: Heb jij opdracht gehad om de diepte in te lopen vandaag in de ruimte achter de verdediging? Dat viel wel een beetje op.
3: Ja, nee, ja ik heb altijd wel meer dreiging met de diepgang. En lagen weer genoeg ruimtes daarvoor. Dus zo doen die ook met die 1-0. Ja, als er ruimte liggen, dan ben ik daar. Maar er zijn ook nog heel veel andere middenvelders die dat kunnen belopen.
1: De 2-1 was bijna identiek. Het enige verschil was dat je hem afgaf.
3: Ja, inderdaad. Ja, ik kwam inderdaad goed door. En ik hoorde Pierre Mike roepen. Ja, dan ben ik niet zo te zelfzuchtig voor om hem neer te leggen. Dus dan heeft hij ook weer een lekker doelpuntje erbij.
1: Je hebt niet overwogen om hem maar gewoon in de korte hoek binnen te rammen.
3: Ik zat er wel heel eerlijk. Ik zat wel te twijfelen. Maar hij riep. En ik, ja, weet je, als hij er beter voor staat, dan ben ik zeker niet te beroerd om hem af te leggen. Dus.
1: Goal en assist. Daar kun je mee thuiskomen, lijkt me. Heb jij, nu we 4 wedstrijden onderweg zijn, ook al een beetje een idee of je een persoonlijk doel aan dit seizoen wil hangen?
3: Dat is een goeie. Vorig jaar kwam ik op 10 goals uit. Het zou leuk zijn als ik het weer een beetje kan evenaren. Maar assist is erbij. Dat is ook altijd leuk om het team weer bij te helpen. Maar ik denk dat het niet om het persoonlijk doel gaat. Het gaat meer om het teamdoel wat we willen gaan bereiken. En als ik daar een steentje bij kan dragen, dan doe ik dat heel graag.
1: Als je 4 gespeeld hebt, je 12 punten, staat bovenaan komen altijd de cliché vragen. Je voelt hem al een beetje aankomen. Ik ga hem niet helemaal inkoppen. Ik ga hem meer sturen naar vorig seizoen. Begon je ook zo. Wat gaat dit jaar het verschil maken bij Alfse Boys waardoor dit langer vol te houden is?
3: Dat is een goeie inderdaad. Ja, ik denk dat er ook al heel veel ploegen op ons gaan afstemmen, denk ik, uiteraard. We hebben behoorlijk wat kwaliteit in het team. Probeer als tegenstander die maar goed eruit te halen, zou ik zeggen. Nee, ja, weet je, wat we zeggen vorig jaar, gewoon proberen te evenaren, maar dan langer vol te houden. Waken waar we vorig jaar tegenaan zijn gelopen. Nou, en dan gaan we zien waar het schip eindigt.
1: Je hebt natuurlijk dezelfde trainer, ook wel deels dezelfde spelersgroep. In de breedte misschien wat sterker geworden. Heb je het dan ook met elkaar over? Wat gaan we dit seizoen net weer even voor extra stap zetten ten opzichte van vorig jaar qua voetbal?
3: Nou, ik denk je sowieso kwalitatief ben je zeker vooruit gegaan. De spelers die erbij zijn gekomen. En zo, ja, als je net weer zag hoe die wisselspelers erin kwamen. We gaan er echt niet op achteruit. Er komt nog meer energie in. Ook weer andere type spelers die erin komen. Ja, en die kunnen het gewoon in het verschil maken. Bijvoorbeeld Abdoes, de eerste balcontact, die ligt er gelijk in. Ja, weet je, dat is mooi. En dat iedereen gewoon een steentje bij kan dragen. Dat is gewoon de kwaliteit, denk ik, van Alfse Boys dit jaar. En daar gaan we hopelijk heel ver mee komen.
1: Dat is het aanvallende deel. Verdedigend, 4 tegen goals, 4 wedstrijden. Vond de trainer nog wat van. Maar het oogt wel stabiel. Is dat voor de lange termijn ook iets van een stukje houvast? Dat het beter is dan vorig jaar?
3: Nou ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ik weet niet hoe we vorig jaar erbij stonden met de doelpunten tegen. Maar ik denk dat je 4 goaltjes... uit 4 wedstrijden. Ja, we proberen natuurlijk te beperken. We hadden gehoopt dat je de 0 zou kunnen halen. Maar uiteindelijk is het belangrijkste dat je gewoon die wedstrijd wint. Je hebt ook vaak dat soort genoegen van dit soort wedstrijden die je uiteindelijk kan verliezen. Maar uiteindelijk, wat ik zeg, het belangrijkste wat je doet is het winnen van die wedstrijden. En gewoon goed over de streep trekken. En dan verdient gewoon uiteindelijk.
1: hoe meer vragen ik stel, hoe langer het duurt voordat je je biertje op kan drinken.
3: Ja, zeg dat wel, ik heb dorst.
1: Ga ervan genieten, proost.
3: Dank je wel.

0: Roll van Spandau Ballet uit 1988 alweer. We gaan nabeschouwen de wedstrijd tussen Alvia en Forum Sport. Een slechte middag voor Alvia. Ruststand 0-4, eindstand 0-7. Na afloop sprak onze verslaggever Hans-Peter Sierenveld met de trainer van Alvia, Alex Gredel.
1: Alex, een zware wedstrijd voor jou, voor jullie. Hoe gaat het met je nu?
2: Nou, met mij persoonlijk gaat het goed. Dat is prima. Als ploeg hebben we een wanvertoning gehad vandaag. Ik zei in de rust, ik had er wel 11 kunnen wisselen. Want we spreken wat met elkaar af. En we zaten er goed in, goed getraind daarvoor. Ook goede wedstrijden gespeeld. En vandaag loszand, allemaal half. Ja, en dan word je gewoon weggetikt.
1: Ligt het dan aan de tegenstander ook?
2: Nou, ik denk dat zij dat goed gedaan hebben, maar vooral aan ons. Ik bedoel, als wij nergens een duel winnen, overal tussen staan, ja, dan is het allemaal eilandjes. En dat is eigenlijk waar we de afgelopen weken steeds mee bezig zijn geweest. En het gaat steeds beter. Op de training gebeurt het soms nog wel eens. Alleen vandaag heb je dat gezien, dat het een goede les zijn voor ons. En vooral voor de jongens. En ook voor dat we, als je voetballen, doe je met z'n allen. En dat heb ik vandaag niet gezien.
1: Je hebt nu volgens mij 6 officiële wedstrijden gespeeld, inclusief beker. Ja. Wat neem je nu mee van het TC6 wedstrijd naar de toekomst?
2: Nou, dat is gewoon een hele diepzinnige vraag zo aan het eind van deze wedstrijd, moet ik hier bekennen. Daar heb ik nog niet heel veel over nagedacht. Het enige waar ik nu vooral mee bezig ben, is dat ik dit nooit meer wil zien. En ik niet alleen, maar ook de mensen hier komen kijken. We zijn goed op dreef, we hebben goede wedstrijden gespeeld. Alleen je moet beseffen dat het niet... Ik zei nog voor de wedstrijd, wij moeten 110% geven. Zeker onze manier van spelen, dat geeft veel risico. En dan moet je volle bak spelen. En als we dat niet doen, ja, dan ga je er gewoon dik af. Hadden we al 7-0, ik kan me niet herinneren dat ik dit is overkomen.
1: Dat had ik jullie vragen inderdaad. De eerste 10 minuten ging redelijk en dan eens slaat het om. Hoe kun je dat nog bijsturen een beetje? Vanaf de kant of... Spelen zelf vanuit het veld?
2: Nou ja, dat zou je vanaf het veld moeten doen, maar dat is lastig. Zeker vanaf de kant is het lastig. Maar goed, we spreken iets af met elkaar. Hè? We willen druk vooruit zetten, laten zien wie de baas is. Nou, vandaag was Forum Sport duidelijk de baas. En dat mag ons niet gebeuren, omdat we dan gaan twijfelen, niet meer doorstappen, half-half gaan spelen. En dan is Forum Sport een prima ploeg die overal, als je ze de ruimte geeft. En de andere wedstrijden hebben we dat goed gedaan. Hè? Dan hebben we wel overal kort opgezeten, weinig weggegeven. Ja, en dan hebben we vandaag gaat er twijfel in de ploeg ontstaan. En dan worden het allemaal eilandjes. En daar hebben we al vaak over gehad dat er vanuit moet. Of dat eruit moet. Dus daar is nog wat werk aan de winkel.
1: Maar hoe los je dat dan op als het allemaal eilandjes zijn? Hoe kun je daar trainen?
2: Nou ja, in ieder geval door benoemen en veel daarmee bezig te zijn. En dat gaat steeds beter. En dat gaat natuurlijk ups en downs. Maar ik moet zeggen dat ik het in de dag dat we daar wat verder in waren. En we moeten het ook niet groter maken dan het is. Dus het kan een incident zijn, laten we daarop houden. Wij moeten als groep wel zien dat we met z'n allen moeten doen. En niet nogmaals ieder individueel, want dan moet je lekker gaan padellen of tennis of zo.
1: Dat zijn ook leuke sporten, maar daarvoor sta je hier niet op veld natuurlijk. Nee. Dus de eendracht die moet groter, het team moet aan elkaar groeien, zeg maar.
2: Dat is er wel, denk ik. Ik bedoel, we hebben de wedstrijden hiervoor hebben we het allemaal heel goed gedaan. En, alleen vandaag was het gewoon niet iets onder de maat, maar echt heel erg onder de maat. En dan gaan we allemaal ons eigen ding doen. En dan zie je dat dus niet werkt.
1: Dan de tweede helft, dan komt echt de klasse van bepaalde spelers van Forum Sport uit. Goede spelers moet ik zeggen. Dan voel je de bijl een beetje hangen. Dat kon wel eens een grote uitslag worden en dan wordt het ook. Dat is natuurlijk vreselijk. Wat zeg je dan na een afloop in de kleedkamer tegen die jongens? Is dat van, ga je dan nog boos worden of heeft het geen zin? Wat doe je dan?
2: Nou, na de wedstrijd heeft het niet heel veel zin, denk ik. Om hier alles wat je nu zegt, komt niet meer binnen. Ik heb zelf ook gevoetbald, dus ik weet dat niet heel veel zin heeft. We moeten gewoon bij onszelf nadenken. En natuurlijk heeft Forum Sport goede voetspelers, maar dat ligt ook aan ons. Alleen, is het ook jammer dat ik nu weer zie dat Donovan natuurlijk die rode kaart krijgt. Wat door iedereen op het veld dat is gewoon een gele kaart. En die moeten we een beetje meevoelen hoe dat dan zit. Dus dat vind ik vooral zuur voor die jongen, want die is weer op de weg terug of geblesseerd geweest. En dan mag die tweede al beginnen en dan overkomt hem dit. Dus ja, dat is gewoon zuur.
1: Ik heb eens gelezen dat jij volgens mij Lugdunum vroeger Wonderslof had. Ja. Dat verhaal...
2: Ja, dat is lang geleden.
1: Is er zoiets te introduceren misschien in dit elftal?
2: Nou, ze hebben geen Wonderslof voor nodig, want we hebben gewoon een goede ploeg. Alleen, wij moeten als team gaan spelen. En dat heb ik de afgelopen weken prima gezien. En vandaag niet. Nou ja, en dan zie je wat er kan gebeuren. En dan is 7-0 natuurlijk wel echt te veel. Volgens sport heeft Dick verdiend gewonnen, maar daar gaat het niet om. Maar het ligt gewoon een grootste geheel dichter aan ons. Als wij gewoon doen, de bepaalde afspraken die we hebben, gewoon nakomen, is er niks aan de hand. En we moeten het ook niet overdrijven. We kunnen een keer slecht spelen en dan beter 1 keer 7-0. En dan dat we hiervan leren en dat we dan de komende periode weer weten hoe het wel moet.
1: Dan op programma staat volgende week een bekerwedstrijd.
2: Ja.
1: Is dat fijn om even dat tussendoor te hebben of... Dat neem ik heel serieus, neem ik aan, die beker.
2: Nee, ja, natuurlijk is het ook serieus. Je moet gewoon winnen. Dus we spelen tegen Stolwijk, dus je moet gewoon winnen. Maar misschien is het is sowieso goed dat we weer voetballen. En we hebben, ik denk dat straks de komende wedstrijden hebben we gewoon wat recht te zetten. En dat moet vanuit de jongens komen. En wij gaan er alles aan doen om te zorgen dat we onze rug rechten. En zorgen dat, dat dit ons nooit en nooit meer zal overkomen.
1: Dankjewel en sterkte.
2: Ja. Nou, zo erg is het ook niet. Ik overleef het wel. Dankjewel.
0: Al dus Alex Redel, trainer van AVV Alfia, na die 0-7 nederlaag tegen Forum Sport. Aan de microfoon bij Hans-Peter Sierenveld kwam ook Marwan Vennig van Alfia.
1: De aanvoerder van Alfia. Marwan, wat een rotmiddag is dat voor jullie.
3: Ja, klopt. Een totale off-day. Ik denk dat we op alle posities afgetroefd zijn vandaag.

0: Zeker, en jij bent natuurlijk dit seizoen aanvoerder geworden. Dat is een zware verantwoordelijkheid. Doet dat wat extra met je dan?
1: Ja, natuurlijk. Kijk, je bent natuurlijk nu aanvoerder en zo'n 0-7 nederlaag, ja, dan moet je toch ervoor zorgen dat alle kopjes bij elkaar blijven. Je probeert moed in te spreken bij de jongens. Ook in de kleedkamer. Je ziet dat alle koppen naar beneden hangen. En ja, weet je, het is kloten, maar ja, we moeten door. We hebben nu 1 keer verloren. Wel zwaar verloren, maar weet je, het is gelukkig dat het nu is. En niet later in het seizoen, want nu moeten we gewoon gaan knallen.
0: De eerste helft begon nog redelijk en vooral van rechts. Jij met Daan ging toch vent een aanval. Het zag er wel veelbelovend uit. Op een gegeven moment toen, ja, het stopte een beetje. Wat maakt nou dat minder ging lopen toen?
1: Nee, ik denk dat we goed beginnen inderdaad. Ik denk dat we gewoon goed aan de bal waren. Toch aan onze acties kwamen. Ik denk dat het vandaag heeft gelegen aan... je verliest duels. Je dekt op 1,5 meter. Dus je geeft de tegenstander geeft je de ruimte om te draaien, om een actie te maken. En zij daarentegen, ja, die zaten er gewoon heel erg kort op. Je hebt vandaag gewoon echt op het middenveld ook heel veel duels hebben verloren. Waar we ook normaal gewoon onze duels winnen. Niet om het middenveld te scoren doen. Ik denk gewoon dat het hele elftal vandaag tekort heeft gedaan. En ja, weet je, als je duels verliest, dan ga je ze op een gegeven moment tegenkrijgen. Vooral met zo'n goede ploeg.
0: Maar vooraf ben je koploper. Hè, dan verwacht je toch wel wat spanning in de wedstrijd. Misschien een mooie overwinning. Hadden jullie een strijdplan om deze ploeg te bespelen?
1: Ja, zeker. Zeker hadden we een strijdplan. We wisten, Alex had ons voorbereid om hoe we druk moesten zetten. We hebben de beelden van de tegenstander geanalyseerd met z'n allen. Dus we wisten hoe we druk moesten zetten. Maar als je duels verliest en op 1,5 meter gaat dekken, ja, dan kun je een wedstrijd niet winnen. En je speelt de tegenstander, speel je de wedstrijd in door een goal die we weggeven natuurlijk weer, de 1-0. Ja, dan gaat het heel snel. 2-0 geef je weg. 3-0 penalty volgens mij. Ja, je speelt tegenstander gewoon in de kaart. En dan worden zij sterker. En wij moeten achter de feiten aan gaan lopen.
0: Nou ja, dat was duidelijk te zien. En het was ook wel te zien dat jullie ook op een gegeven moment het hoofd mee lieten hangen. Het leek ook heel zwaar voor jullie. Dat was het ook, denk ik. Toch zag je de tweede helft het veld opkomen en beginnen met nieuwe moed.
1: Ja, zeker. We hadden met elkaar in de kleedkamer afgesproken om niet de kopjes te laten hangen. Er werden wissels doorgevoerd. Dus op een gegeven moment moesten we wel gaan. En je ziet ook dat tweede helft dat we gewoon goed beginnen. We zitten er korter op. De bal gaat weer goed rond. Alleen dan valt die 5-0 weer uit het niets. Ja, en dan loop je echt achter de feiten aan. We hebben alles geprobeerd. Compliment aan het team dat voor de strijdlust in ieder geval de tweede helft. Maar goed, uiteindelijk lopen ze zo ver vandaan. En Formingsport loopt met zoveel vertrouwen op het veld. Als je 0-5 voor staat, ja, dan kun je eigenlijk alles doen. Dan is het een speeltuin voor hun. En voor ons is het eigenlijk alleen achter de feiten aanlopen.
0: Ja, dat heb je mooi omschreven inderdaad. Maar goed, het zit er nu op. Het is achter de rug. Dus de wonden likken. En dan weer verder. En dan zat er een bekerwedstrijd op het programma. En dan de week daarna weer een mooie competitiewedstrijd. Dus er valt nog genoeg te halen eigenlijk. Hè?
1: Ja,
0: dus wat verwacht je een beetje van de komende wedstrijd? Heb je al een idee tegen wie je speelt?
1: Ja, de volgende wedstrijd spelen we uit naar Stolwijk voor de beker. Vijfde klasse, maar goed, die moet je natuurlijk niet onderschatten. En de week erop, ja, dan Nooddorp uit. En Nooddorp uit is gewoon een heel lastige tegenstander. Maar goed, ik denk dat dit nooit meer mag gebeuren, nooit meer kan gebeuren. En dat we nu gewoon met het team ook die we hebben. We hebben echt een heel sterk team, alleen het moet eruit gaan komen. En weet je, we hebben nu 1 keer verloren, zwaar verloren. Maar dat maakt niet dat het eindseizoen is. We gaan gewoon voor de bovenste plekken. En wat ik ook net zei, liever nu zo'n nederlaag dan later in het seizoen zo'n nederlaag. Dus vanaf nu is het echt inderdaad wonderlikken en doorgaan.
0: Nou, dat is mooi gesproken. We wensen er heel veel succes bij. En dat die bovenste plekken toch maar behaald mogen worden eind van het seizoen. Dankjewel en tot de volgende keer.
1: Graag gedaan, daar gaan we voor.

0: Sommieu en Fields. Het is 17:55. U had nog één uitslag van mij te goed. Dat was in de vijfde klasse A. De wedstrijd blauw-zwart tegen Florianz. En die kent een uitslag van 2-1. Straks loopt nog even de trainer aan de telefoon voor een nabeschouwing van die wedstrijd. We gaan eerst nabeschouwen de wedstrijd tussen Altior en AVV Alphen. Aan de telefoon inmiddels de trainer van AVV Alphen, Dennis Bos. Goedemiddag, Dennis.
1: Goedemiddag.
0: Ja, Altior tegen Alphen. Wij zagen een uitslag staan van 7-1. Kortom, een ontevreden trainer met die uitslag.
1: Nou, zeker. Ontevreden. Een uitslag, ja. Dat een wedstrijd met een verhaal. Dus 7-1 is logisch als je het verhaal kent. En ontevreden.
0: En wat is het verhaal erachter, zeg maar, Dennis?
1: Nou, kijk, we wisten dat we tegen Altior gingen voetballen en dat een ploeg is wat bovenin mee gaat draaien. Mm-hmm. Dus we hadden een zware dobber vandaag. We wisten wat ze gingen doen, we wisten wat wij daar tegenover wilden zetten. Alleen er is eigenlijk van begin af aan niet uit de verf gekomen. Ze maken na 7 minuten maken ze een doelpunt. Nou, dat kan, als dat schot en hij gaat erin. Daarna verliezen wij onze spits, die in een duel verdraait hij zijn knie. En ja, op het oog lijkt het toch wel een serieuze blessure. Mm-hmm. Dus ja, die ben je dan alweer kwijt. Hè? Dan is het elan alweer een stukje minder. Maken zij 2-0. En wij kunnen dan in een druk moment nog de 2-1 binnenschieten. 35e minuut. Keeper komt uit bij een lange bal die er overheen gaat. Bal gaat wel of niet op de hand. Dat is de discussie. Keeper zeg ik raak hem niet bij mijn hand, maar met mijn hoofd. En de scheidsrechter ziet hem op de hand. Nou ja. De waarheid leg ik in het midden, denk ik. En rode kaart. Ja, dan loop je 65 minuten met een man minder. En of eigenlijk korter 55 minuten. En dan, dan wordt het heel lastig tegen een ploeg die zich eigenlijk niet bovenmatig heeft hoeven inspannen tegen Alphen vandaag. Want we hebben eigenlijk onze eigen glazen ingegooid. Dus wat niet helemaal waar, want de Altior was er echt wel de betere ploeg. Maar we hebben daar dus geen weerstand tegen kunnen bieden. Het was de een na de ander, die viel uit. Er is er eentje naar het ziekenhuis met waarschijnlijk een gebroken neus. En alles bij elkaar opgeteld, was het gewoon geen goede dag voor Alphen. Ja, en dan resulteert dat in een 7-1 nederlaag.
0: Ja, dus gewoon een samenloop van omstandigheden, et cetera. En instructies die niet goed opgevolgd werden, levert dan deze uitslag op, Dennis?
1: Ja, dat is wel de conclusie, ja.
0: Weekje vrij zie ik staan. Oh, nog even terug. Wie maakt aan jouw kant? Ja, niet dat het interessant is, maar voor de statistieken het doelpunt bij AVV Alphen.
1: Jake van Rijn,
0: 2-1 was dat, ja.
1: Ja.
0: En dan ben je een weekje vrij volgens mij. Geen bekerverplichtingen.
1: Nee.
0: Dus dan komt Linschoten om de hoek kijken over 2 weken.
1: Ja, dan moeten we ons weer oppakken en goed gaan trainen. Want we zullen een resultaat moeten gaan halen. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat ik de kwaliteit al in de ploeg heb. Alleen, we zijn niet fit. We zijn conditioneel niet fit. We zijn fysiek niet fit. Dus er zijn wat pijntjes, knieën die verdraaien. Ja, dat zijn dingen die je niet echt in de hand hebt. En dat resulteert niet in lekker mooi voetbal. Wat we wel kunnen spelen. Maar totdat iedereen fit is, is het toch eventjes bij helpen.
0: Ja. Nou, dan komt dat weekje rust misschien wel goed uit, Dennis.
1: Dat komt heel goed uit.
0: Dat is goed. Nou, ondanks de uitslag toch nog een goed weekend gewenst. En dank voor je interview.
1: Ja, dankjewel. Okay,
0: tot ziens.
1: Dag.
0: Gaan wij nabeschouwen de wedstrijd in de vierde divisie A tussen Hoofddorp en ARC. Aan de telefoon de trainer van ARC, Nick Oosterlee. Goedemiddag, Nick.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, wij noteerden een 3-2 uitslag voor deze wedstrijd. Dus zonder punten naar huis toe. Hoe komt dat, Nick?
2: Hoe dat komt. Ja, je verliest met 3-2, hè?
0: Ja, dat is duidelijk. Maar zit er een... jij was erbij, wij niet helaas. Was Hoofddorp gewoon beter? Of is dat te simpel gezegd?
2: Nee, absoluut niet. Het is een beetje een kopie van de laatste paar weken. En dat wordt een beetje frustrerend, om het zo maar te zeggen. Want het staat 2-2. En we zitten te wachten op... eigenlijk de goal voor ARC. En we hebben echt een Hoofddorp waar we ze willen hebben. We komen 2 keer alleen voor de keeper. Schiet hem er niet in. En in een omschakeling waar we gewoon helemaal fout staan, komt dan de 3-2. En het is eigenlijk iets wat ons nu 3 keer is overkomen. Dat we de kansen zelf niet maken die we krijgen. En dan ja, moet je toch gaan denken van... heeft dat te maken met pech? Of heeft dat ook een klein beetje te maken met kwaliteit?
0: Ja. Dus er had veel meer in gezeten als ik jou zo beluister, Nick.
2: Ja, zeker. Ja. En ja, zij staan nu tweede, geloof ik, als ik naar de ranglijst kijk.
0: Mm-hmm.
2: Maar als ik even onze... Goed, daar heb je niks voor, hè, als in het leven. Maar als ik zo de afgelopen weken zie... en ik zie de kwaliteit die wij in de ploeg hebben... dan hadden we gewoon 7 punten meer moeten hebben. Alleen, wat ik daarnet zei... Je moet natuurlijk wel een wedstrijd afmaken als je de kansen krijgt. En die kansen krijgen we iedere week. En dat heeft ook een klein beetje met kwaliteit te maken.
0: Ja, want op zich, er zit op zich wel vechtlust in het team. Hè? Als je kijkt naar de tussenstand die we doorkregen. 1-0 achter, dan maak je 1-1. 2-1 achter, dan maak je 2-2. Dus daar ligt het op zich niet aan.
2: Nee. Maar überhaupt met die jongens, die geven alles. En kijk, ik heb nu... 7 keer gehoord na de wedstrijd dat we een goede ploeg hebben.
0: Mm-hmm.
2: Dat we een goede voetbalopvatting hebben. We spelen heel aanvallend. En, maar daar koop ik natuurlijk niks voor.
0: Nee.
2: Maar want de punten blijven dan uit. En we hebben nu 7 wedstrijden gespeeld en 7 punten. Als je op een moyenne van 1 staat, dan speel je volgens jou de eerste klas. Dus daar moet gewoon heel snel verandering in komen. Maar we blijven het wel zo doen zoals we het nu doen. En we gaan niet verdedigen.
0: Je houdt de spelvisie in stand.
2: Ja.
0: Even naar programma. Volgende week bekerwedstrijd volgens mij.
2: Ja.
0: En de week erop staat Barneveld op het programma. Ook geen makkelijke, denk ik.
2: Nee, maar goed. Wij hebben geen makkelijke tegenstanders in de vierde divisie.
0: Ja.
2: En... kijk, wij zijn promovendus. We zijn vorig jaar via de na-competitie zijn we gepromoveerd. En ik denk dat we gewoon een goede selectie hebben die gewoon, denk ik, goed mee kan doen in de vierde divisie. Maar het is gewoon een repeterend verhaal. En dan moet je natuurlijk als trainer op een gegeven moment gaan afvragen van, is het nou steeds pech? Of heeft het ook iets te maken met een stukje zelfvertrouwen, hè? Ik heb jarenlang zelf in de spits gestaan. En als je er niet in schiet, dan is het net als die ketchupfles.
0: Ja.
2: Dan is het wachten dat hij een keer wel valt en dat je loskomt.
0: Ja.
2: Maar we missen nu te veel in aanvallend opzicht om een wedstrijd te beslissen. En in verdedigend opzicht maken we soms gewoon hele verkeerde keuzes. En die worden op dit niveau gewoon afgestraft. En als ik vandaag weer kijk naar de 3 goals die we tegenkrijgen, zitten er gewoon 2 tussen waarin we gewoon verdedigend de steek laten vallen. En waar individuele fouten aan vooraf gaan. En dat hadden we vorige week tegen Jos ook, waar 2 cornerballen binnenvallen. En waar we gewoon niet goed staan. En ja, dat wordt in de vierde divisie hier wordt dat afgestraft. En hoe hoger je komt, hoe meer jouw fouten worden afgestraft.
0: Nou, in ieder geval tegen Barneveld over 2 weken hopelijk een goede wedstrijd om het ongelijk te bewijzen. Dat er gewoon wel punten gehaald kunnen worden, Nick.
2: Ja, maar weet je, het is zo dat in de, ook Barneveld is vandaag gewoon met 2-0 van SCC.
0: Ja.
2: En die hebben geloof ik nog maar 2 doelpunten tegen na 7 wedstrijden. Dus dat is ook gewoon weer een ploeg waar je je kansen moet gaan maken. Want als je je kansen niet maakt, dan loop je natuurlijk iedere wedstrijd achter hetzelfde gegeven aan als wat we de afgelopen 4 weken hebben gehad.
0: We danken jou voor de nabeschouwing. En wens
2: Je
0: volgende week succes tegen THVV en de week erop tegen Barneveld.
2: Dank je wel, jongen.
0: Is goed, Nick. Hoi.
2: Fijn weekend.
0: Hoi.

0: Ja, alweer uit 1999 deze plaats. Jennifer Lopez en Waiting for Tonight. We gaan nabeschouwen de wedstrijd Koude Kerk tegen Civeo 60 moet dan zeggen volgens mij. Aan de telefoon de trainer van de VV Koude Kerk, Anthony Servinus. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, de wedstrijd die begon met een 0-0 ruststand, om het zo maar te zeggen. Uiteindelijk win je met 3-0. Dus ben je een tevreden trainer?
1: Uiteindelijk natuurlijk wel, als je 3-0 wint. In het begin kregen we een penalty, die werd helaas gemist. Dat is zonde, want dat zou eventueel de wedstrijd kunnen overbreken. Maar goed, we zijn in de tweede helft hebben we ons aan onze taken gehouden. Hebben we echt de taken goed uitgevoerd ook. Uiteindelijk valt die 1-0 uit de vrije trap. Ja, en dan moet de tegenstander komen. En er kwam wat meer ruimte voor ons. En toen hebben wij ontzettend veel kansen in de laatste 20 minuten gecreëerd. Dus daar ben ik wel tevreden over.
0: Ja, uiteindelijk dus in de tweede helft 3 doelpunten gevallen. Ja. Kan je aangeven wie de doelpuntenmakers waren aan de kant van Koude Kerk?
1: Ja, Luca van Raymond 2 keer. En Fabian, onze aanvoerder, 1 keer.
0: Dan kom je op 3-0 uit en kan je dus terugkijken op een uiteindelijk geslaagde middag.
1: Ja, zeker. Absoluut. Ik denk dat we, wat ik net zei, dat we gewoon rustig zijn gebleven. Ook naar de gemiste penalty. Bijna niks weggegeven. En uiteindelijk een aantal goede kansen gecreëerd op het einde. Ja. Ja.
0: Volgende week geen bekerverplichtingen?
1: Wij moeten dinsdag voor de LFV Cup tegen HSV Boys.
0: Kijk, ook een mooie wedstrijd.
1: Ja, hele mooie wedstrijd. Ik hoop op veel publiek ook. Het is een dinsdagavond, maar het maakt goed. Je weet het nooit.
0: Bij Koude Kerk of bij de Boys?
1: We spelen bij Koude Kerk.
0: Okay,
1: donderdag lekker trainen. Zaterdag zijn we vrij. En dan gaan we ons opmaken voor de week erop NSV uit.
0: Ik zag hem staan inderdaad, ja. Ook een leuke tegenstander.
1: Ook een hele leuke tegenstander, ja, klopt.
0: Dus dank voor in ieder geval deze nabeschouwing, Anthony. En hopelijk over 2 weken ook een mooi resultaat bij NSV 46 in Noorden, Sportpark de Koet.
1: Hartstikke bedankt.
0: Jo, dankjewel. Hoi, hoi, hetzelfde. Al dus Anthony Civis, de wedstrijd Koude Kerk tegen Civeo 60, 3-0 dus. Wij gaan verder nabeschouwen en dat doen we met de Manfred van der Bos, de trainer van Hazewoudse Boys. Wedstrijd vanmiddag in de vierde klasse A tegen PPSC uit Schiedam. Met een mooi resultaat, of niet Manfred?
2: Ja, 4-1 is zeker een mooi resultaat. Ja. Zeker als je staat waar wij stonden.
0: Ik wou zeggen, dat is de punten zijn dan binnen, om het zomaar te zeggen.
2: Jazeker.
0: Ja. 4-0. Geen enkele kanttekening. Gewoon goede wedstrijd. Of heb je nog van er had meer in gezeten?
2: In het begin was het zoekend hoor. Ja. We zetten vol druk. Konden hem voor je niet echt vasthouden. Waardoor het wel rommelig was. Door wat personele problemen hadden we een hele andere opstelling. Niet qua formatie, maar qua namen die formatie moesten vullen. Dus dat was ook voor ons wel een test. Maar dat hebben die jongens heel goed ingevuld. En uiteindelijk denk je, als je 4 goede kansen krijgt in de eerste helft en je scoort 2 keer, doe je dat prima. En dan hadden we op 1-0 ook nog wel een 100% kans. Want in de eerste paar wedstrijden dan meteen de gelijkmaker betekent. Maar vandaag was het dubbeltje onze kant op. En vlak voor rust maak je de 2-0 en dat gaf een beetje lucht.
0: Ja, en de doelpuntenmakers noteerden wij van Bjorn de Jong, Jasper Stolwijk, Len Bennis en Lupatsi volgens mij, die de doelpunten maken.
2: Ja, dan hoor.
0: Zijn we dat gebied goed ingelicht en kijken we naar de volgende wedstrijd over, denk ik, ook 2 weken bij jullie. Ja. FC Mainzen.
2: Ja, Mainzen. Doet het goed.
0: Ja.
2: En voor ons ook weer een nieuwe tegenstander, net zoals dit. Daar hebben we het natuurlijk veel over gehad, dat we het jammer vinden dat we in deze pool zitten, maar aan de andere kant. Ja, is het ook wel weer al een nieuwe uitdaging. Hè? En is het leuk om daar naartoe te werken. En dinsdag spelen we om de LFV Cup tegen Koude Kerk.
0: Ja, we hoorden het van je collega.
2: Dus dat komt dan ook goed uit in verband met de zaterdag rust. Dat je toch een beetje in je ritme blijft. Dus de pijntjes kunnen herstellen. En andere jongens krijgen dinsdag een kans. Dan zaterdag zijn we lekker vrij. En dan weer op naar Mainzen.
0: Ja. Nou, dan wens ik je alvast veel succes, Manfred.
2: Dankjewel.
0: En hopelijk ook weer 3 puntjes voor de boys.
2: Daar gaan we vanuit.
0: Is goed. Dankjewel. Fijn weekend.
2: Hoi.
0: Wij blijven nabeschouwen. We gaan het doen met de wedstrijd Linschoten tegen Zwammerdam. Trainer van Zwammerdam aan de telefoon, René Ras. Goedemiddag, René.
3: Ja.
0: Kijk eens vanuit de auto zo te horen.
3: Ja, klopt helemaal.
4: Ja, nou, we houden het kort. Even kijken hoor. Wedstrijd tegen Linschoten. Uiteindelijk winnen jullie, of spelen jullie met 1-1 gelijk tegen Linschoten.
3: Ja.
4: Verdiend of had er meer in gezeten?
3: Nee, het was een redelijk gelijk opgaande wedstrijd. En beide kansen wel wat kansen. Uiteindelijk bij de 1-1 geven. En 10 minuten van tijd maken wij de blijkbaar om optimistisch te zijn. En ja, dat was eigenlijk wel een trekke uitslag.
4: Ja. Nou goed, dus beide punten verdeeld over de twee teams. Gezien de kwaliteit van het gesprek, hou het even kort. Volgende wedstrijd volgens mij Roak, hè, over 2 weken.
3: Over 2 weken
4: Robert. Ja. Ook een mooie tegenstander.
3: Ja, nee. We zitten sowieso in een hele mooie positie. Ja. Ik vind het ook wel weer leuk om een keer tegen Robert te spelen. Want het is de laatste uit het zondagvoetbal. Maar het is gewoon een mooie tegenstander.
4: We gaan het meemaken. Dankjewel voor de nabeschouwing en een goed weekend.
3: Ja, dankjewel.
4: Hoi, hoi. Hoi, hoi.

0: Alexis Jordan en Happiness. Nog één nabeschouwing in de uitzending van vandaag. En dat doen we na aanleiding van de wedstrijd tussen Blauw, Zwart en Floriant in de vijfde klasse A. Aan de telefoon trainer van Floriant, Robert Zwart. Goedemiddag, Robert.
1: Hi, goedemiddag.
0: Ja, wedstrijd om 3:00 werd daar gespeeld tegen Blauw-Zwart. Uiteindelijk een uitslag van 2-1. Kan je daarmee leven of zat er veel meer in voor Floriant?
1: Nee, er zat helaas veel meer in. Ja, oh. Je kan ermee leven. Maar het was, ik denk dat wij goed begonnen. Wij de eerste helft hebben wij... We zakken wat in, laten we het zo zeggen. Laten hun voetballen, maar wij krijgen een paar gevaarlijke kansen. En eigenlijk hun allereerste aanval... ja goed, daar zit natuurlijk altijd een fout bij. Maar die maken zij wel op een fantastische wijze. Voetballend gezien door onze hele as. En, maken hun de 1-0. Dan gaan we weer op zoek naar de 1-1. En krijgen we zeker een paar mogelijkheden. En op dat moment dat we de 1-1 bijna maken... Ja, komt er een jongen met een fantastisch afstandsschot van Blauw-Zwart. En die schiet er van een meter of 20, 25 strak in de kruising. Ja, dan heb je 2-0 achterstand. Toen kregen we het wel echt moeilijk tot aan de rust. Ja, na de rust was het maar één team wat eigenlijk continu naar het doel aan het zoeken was. En dat waren wij. En totaal andere wedstrijd. Ja, en daarbij krijgen we echt een aantal keren al vrij vroeg in... Na de rust de kans om 2-1 te maken. Die missen we twee keer, drie keer eigenlijk. En ja, daarna duurt het eigenlijk net iets te lang voordat we de aansluitingstreffen maken. Ja, dan hebben we nog ongeveer een kwartier op de klok. En ja, we hebben alles geprobeerd. 3 achterop, 4 spitsen, 3 middenvelders. Maar we kregen hem helaas niet meer erin. En ja, dat was jammer. Dus in die zin... trots op de jongens, maar wel super jammer dat we uiteindelijk verliezen. En terecht, ja, in mijn ogen was er een gelijkspel terecht geweest vandaag.
0: Ja. Doelpunt te maken aan de kant bij Floriant, Robert.
1: Stef uit den Boogaard.
0: Kijk, noteer u er eventjes bij. Dan zie ik wel volgens mij, voor jullie volgende week wel een wedstrijd staan, hè? 17 oktober. Of ja, is die stilgezet? Ja. Boerkapelle.
1: Ja, die is doorgezet van Boerkapelle, wat ik wel jammer vind. Maar goed, ja, wij missen wel een paar spelers daardoor. Mm-hmm. Ja, weet je, het was een vrij weekend. Maar goed, we zullen zien. Ja, het is nou eenmaal zo. Maar ik hoop dat het een goede wedstrijd wordt, ook vanuit onze kant. Ja, en dat het ook een sportieve wedstrijd wordt. Omdat ja, iemand die 2 weken stil wordt gezet... Ja. Zal het maar weer af te wachten hoe of wat. Maar goed, ik neem aan dat Moerkapelle kennende een incidentje was.
0: En zeggen, het is niet echt, niet echt een club die berucht staat, om het zo maar te zeggen. VV Moerkapelle.
1: Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee. Soms... ja, soms hebben we allemaal wel eens een keer dat we denken van... nee, potverdomme, wat is dit, weet je wel.
0: Ja.
1: Dus ja, is het een terechte reden geweest? Ik heb geen idee. Nee, en Moerkapelle kennende zal het een incidentje geweest zijn. Ja. En dan gaan we lekker voetballen volgende week. En hopelijk staan we dan wel aan de goede kant van de streep.
0: We gaan het meemaken. Dankjewel, Robert. En nog een goed weekend gewenst.
1: Graag gedaan.

0: Jojo.
1: Hetzelfde.
0: Hoi, hoi. Doei. Hiermee sluit het programma af voor deze week Sportlokaal. We zijn er dus morgenavond weer op het maandagavond op het YouTube en televisiekanaal. Met de wedstrijd beelden van Alphense Boys tegen VOC en Alvia tegen Forum Sport. Reguliere uitzending wellicht komende zaterdag. En anders de 24 oktober weer met een vervolg van de competitie. Wij danken de techniek vandaag in handen van Servaas de Vries. En onze verslaggevers ter plekke Rick Zinnige, Hans-Peter Sierenveld en Hans Jakke. Dank voor het luisteren. Meer informatie op onze website studioalphen.nl/sport. Tot volgende keer.
2: Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
5: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
6: Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
8: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
7: Jij bent erbij.
8: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
9: Hoort er ook bij. En als je verliest moet je er ook staan, hè. Zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
10: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. Twee weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. Twee dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeiste. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat bij knap het Ketelplein een file van 5 kilometer, vertraging is 5 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug is de vertraging nu 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Wij zijn erbij, net als jij.
11: Studio Alphen. Alphen
14: en
11: Kaag en Brasem. 2 uur lang ongekend goede radio. Patrick, Martien en Michel presenteren de beste nieuwe, leukste oude en een waslijst aan lokale wetenswaardigheden. Met de nieuwe Free, de Popquiz, Connections, de Aan-agenda en nog heel veel meer. Dit is de weekendproloog.
14: Studio
11: Alphen en Studio Kaag
14: en Brasem.

0: met Tower. Dat is lang geleden, Martin, dat we dat deden bij de weekendshow. Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van je eigen weekendproloog. Je luistert weer naar Studio Alphen en Studio Kaag en Brasem. Uiteraard weer 2 uur lang frivoliteit, berichten uit de regio. En natuurlijk ook heel veel leuke muziek. En ook dit keer weer met Martin Wegwijn.
1: Ja, zeker. En het is, ik was heel druk bezig met de voorbereiding. Ik heb die hele Tower gemist. En dat is wel jammer. Want dat is wel jammer, hè? Een leuk beentje.
0: Ja.
1: Net niet uit de regio kwamen ze. Maar ook al een jaar tijd geleden, jaren 80 uit Leiden. See you tonight. En we hebben nog meer uit de regio muziek vanavond in dit programma. Zo waren een gast in de studio.
0: Zeker, daar gaan we straks alles over vertellen. Verder natuurlijk weer de regionale onderwerpen. En de inhoudsopgave is weer vol, Martin, heb ik begrepen.
1: Ik zal eens even kijken. Hebben we een aanagenda?
0: We hebben een hele dikke. Ik denk dat die moeten verdelen over 2.
1: Oh, is het al? Daar ga ik niet eens aan beginnen. Dat zien we straks allemaal wel.
0: Ja.
1: Wat hebben we nog meer in deze show vanavond? We hebben een nieuw 3. De beste 3 nieuwe platen van de afgelopen week. Zijn weer om je vingers bij af te likken. Er is iemand heen gegaan van ons, een bekende soulzanger.
0: Zeker,
1: de jaren 80. Dat is onze dode van de week. En dan in het 2e uur doen we al die andere muzikale dingen. Hè. We hebben een quiz voor je. We gaan mixen. We hebben natuurlijk ook de connections waar we gebleven zijn. Dat ben
0: dat
1: ik even kwijt.
0: Maar
1: het komt allemaal nog goed voor het eind van de show. En ook natuurlijk nog de UK Soul Chart Affair. Te veel om op te noemen. En dan nog heel veel dingen uit de regio. Dus ik zou zeggen, lekker blijven luisteren. Tussen nu en 10 uur, dan wel 8 uur, dan wel 4 uur in de middag.
0: Ja hoor, het maakt niet uit. Je hoort ons 3 keer in het weekend. En blijf dat zeker doen. Volgend jaar wat veranderingen. Misschien gaan we een beetje schuiven in tijden, Martin. En zitten we in een andere studio. Maar dat is allemaal nog een beetje geheim, hè?
1: Ja, dat is geheim. Nou ja, geheim. Nou weer allemaal verklapt.
0: Nou ja. Leuke muziek, ik zei het al. Straks ook nog Flash in the Pan. Maar eerst de Rolling Stones en In the Stars.

0: plaats van Lucas en Steve hoorde je, en All I Know. En wij dachten met z'n tweeën alles te weten, maar dat is toch niet zo, want de redactie heeft weer keihard gewerkt om te kijken naar de aanagenda voor dit weekend.
1: Dit is de aanagenda voor zaterdag.
0: Ja, nou, beginnen we mee, Martin. Nou, met zaterdag.
2: Beginnen we mee. Ja. Nou, gelukkig heb ik me ingelezen. Op tijd op bed, dankzij Vroeg Pieken. Bij dit feest hoef je niet tot middernacht te wachten om los te gaan. Op je favoriete nummers. Nee, Vroeg Pieken start al om 8 uur. En zorgt ervoor dat je om 12:30 helemaal voldaan de dansvloer verlaat en toch nog op tijd naar bed kan. Of je nou je weekend begint of er middenin zit, bij Vroeg Pieken kan je lekker vroeg losgaan op de door jou gekozen hitjes. Onder een regen van confetti en tussen opblaasgekte. Ideaal toch? De eerste vroegste bezoeker krijgt nog een cadeautje. Oh, bezoekers zelfs. Dus kom vroeg, maar je mag niet vroeger dan 8 uur, want dan is het nog niet begonnen. In de hal 60, hey, dat klinkt bekend, aan de Pasteurweg in Roelevarensveen. Kaartjes via vroegpieken.com. Daar zou ik dan altijd vroegpieken.nl van maken.
0: Maar dat zou ik dan ook doen,
2: wie ben ik?
1: Dit is de aanagenda voor zaterdag.
0: We blijven bij de zaterdag, want folkduo Boxing de Vox die komt terug naar Park Villa. Hou je van de Ierse muziek, verhalen over Ierland en de mooiste liedjes van het Groene Eiland? Kom dan kijken hoe Park Villa voor één avond verandert in een Ierse pub. Anne-Lotte Paimans, die doet de zang en gitaar. En David Plasmeijer, de zang, de banjo en de luid. Die nemen je allebei mee op een muzikale reis. En hun oude banjo-koffer die zit vol met nieuwe liedjes ook, hoor. Een heerlijke voorstelling voor iedereen die van Ierland en folkmuziek houdt. Meezingen is gegarandeerd. 8:30 begint het. Park Villa, Cornelis Geelaan in Alphen. En een kaartje kost €18,50.
1: Dit is de aanagenda voor zaterdag.
2: Ja, en Raukos is terug van weg geweest. Met alle plezier komen ze weer een avondje splots op stel te zetten. Deur open om 9:00 en de band vangt aan om 9:30. Voor €5 ben je al gegarandeerd van een leuk avondje uit. En wat is nou rouwkost? Wie zijn het? Nou, soms moet je in het leven en ook jezelf niet al te serieus nemen. Dat is het levensmotto van rouwkost. Dit Nederlandstalige rocktrio valt met energieke muziek en rare teksten rouw op je dak. Het zijn rare teksten, maar rake teksten.
0: Raken, ja.
2: Misschien soms ook af en toe wel een beetje raar, hoor. Hierbij laten ze zich inspireren door bands als Hang Youth, De Dijk, Doe Maar en The Scene. Met teksten als geen eigen huis, geen plek onder de zon en waarom is die troep zo duur? Voor een paar kilometer per uur kan iedereen gegarandeerd meezingen en een gezonde dosis frustratie afreageren. Deze zaterdag dus aan het sportpad en zoals gezegd €5 toegang.
0: Ja, de aanagenda is zo dik en vol dat we hem hebben besloten in tweeën te delen. En naast de aanagenda voor dit weekend gaan we ook nog kijken naar andere agendapunten, Martin, voor de rest van de maand.
2: Ja.
0: Zo zie ik daar Charlie Luske weer op het podium staan. En dat is natuurlijk in Alphen aan den Rijn. En verder gaan we ook naar eind oktober. Dan gaan we met onze studiogast, dat is Milou, gaan we straks alles over vertellen. Gaan we even kijken naar een ander feestje. En dat is de Roelevarensveen.
2: Ja. Maar handjes eerst, in de lucht.
0: Ja, handjes in de lucht, hoor. Maar eerst gaan wij de allereerste uit de New 3 voor jou draaien. En dat is een plaatje van Lance Valley. Ga luisteren naar All I See.
3: Future Hits. De New 3.
4: All

0: dat was hem hoor. Martin, de eerste uit de New 3, de nieuwe van Lancer Valley, All I See. Ik moet eerlijk zeggen dat ik begin dit jaar hadden we ook een plaats van Lancer Valley in onze New 3. De Future Sounds, die vond ik een stuk beter. Ik kom niet verder dan een 7 plus.
1: Nou, daar sluit ik me wel bij aan.
0: Ja, hè, dat denk ik ook, ja. We gaan even de agenda met je doornemen. We gaan beginnen in Alphen aan de Rijn met Charlie Luske. Die brengt samen met zijn steengoede liveband een gepassioneerde ode vol energie, emotie en musicaliteit. Kippenvel en meezingen gegarandeerd. Als tiener had Charlie één idool, George Michael. Een jaar of 7 geleden bracht hij een prachtig eerbetoon aan het in december 2016 overleden Britse popicoon. Op vele verzoek gaat hij weer op tournee met die successhow The Story of George Michael. Opnieuw tijd voor Club Tropicana, Careless Whisper, Faith, Freedom, Jesus to a Child. En al die andere prachtige nummers van meneer Michael op woensdag 14 oktober. Dat is aankomende woensdag. Om 17:15 staat hij in Theater Castellum. En hebben we nog iets einde van de maand, Martin, de 31ste.
1: Oh ja, dat hebben we ook.
0: Dat hebben we zeker. Ja.
1: Ik dacht, we doen eerst ook nog even de 15e.
0: Nee,
1: maar,
0: laten we die straks doen.
1: Doen we later. Ja, want wat hebben we op 31 oktober? De laatste zaterdag van de maand, de laatste zaterdag van oktober. Voor we echt de donkere dagen ingaan, gaan we dat wat kleur geven. Op een, middels een fantastisch feest wat plaats gaat vinden in Roelevarensveen. Black to White. En we hebben Milou in de studio. En Milou die weet er alles van, want die heeft het namelijk persoonlijk georganiseerd. En ze heeft net aan ons verteld, ze doet alles.
2: Dat klopt.
0: Ja. Dat klopt, Milou. Ja, je doet alles.
1: Ja, hartelijk welkom, Milou. Vertel eens kort even wat over het feest.
2: Dankjewel. Over het feest. Het is een techno-trance-feest. EDM-muziek. Positieve muziek en heel erg gezellig. Het wordt een groot feest.
0: Het wordt gewoon feest. Pak de microfoon er lekker bij hoor trouwens, Milou. Wees niet bang voor dat ding.
2: Nee hoor.
1: Het bijt niet.
0: Het bijt niet, nee.
1: En, maar Black to White, dat hebben jullie niet zomaar gekozen als een titel. Er zit een gedachte achter.
2: Ja, klopt.
1: Ja. Vertel daar eens wat over.
2: Denk niet wit, denk niet zwart. Maar de kleuren van je hart. En ik heb echt zoiets van, het is oktober, donker alles. En het is een donkere periode, maar je kan ook kiezen voor een lichte periode. En zo gaat iedereen, mens, door periodes heen. En dat willen we eigenlijk ook een beetje in de muziek laten zien.
1: Ja, want je vertelde dat je vroeger zelf ook veel bent uitgegaan, veel verschillende feesten hebt gezien. Maar op een gegeven moment was je er wel klaar mee, want uiteindelijk...

0: harde beat en lekker dansen.
1: Je zit zelf ook al in de muziek. Want je hebt zelf samengewerkt met de DJ's van het feest. Je bent zelf beginnend DJ, je gaat daar ook draaien. Dat doe je samen met John, die doet dat al langer.
0: Ja, doet het al 20 jaar.
1: Ja, en heb je al vaker voor het publiek gedJ'd?
0: Nee, dat wordt echt de eerste keer. Dus dat wordt echt heel spannend. Ja. Dus ik hoop dat er heel veel supporters komen. Ja.
1: En jullie presenteren daar ook een eigen nummer wat je hebt gemaakt. Dat heb je gemaakt met Stanley de Wekker. Die ken je ook al veel langer.
0: Ja, die ken ik denk ik nu al 10 jaar.
1: Ja. Ja. En jij hebt het nummer zelf gemaakt, je hebt het zelf geschreven. En je verzorgt ook zelf de zang. Dus is het al lang uit?
0: Het is nu bijna 3 maandjes uit.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Veel goede reacties op gekregen?
0: Ja, zeker.
1: Oké. Okay. Ga je het ook live doen?
0: Dat is nog even geheim, maar eventueel gaat ze het ook live zingen, Anne Speller.
1: Oh. Ja, want dat zei je. Het is gemaakt samen met Anne Speller van Chaotic.
0: Klopt.
1: Ja, dat is echt heel, heel spannend. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar, heb ik begrepen. Het is niet de eerste keer dat jullie het feest organiseren. Het is de tweede keer.
0: Ja.
1: Eerste keer was het niet gelukt om het helemaal uit te verkopen. Nu zijn er ook nog kaarten, maar het loopt toch wel goed. Je hebt er alle vertrouwen in.
0: Ik heb alle vertrouwen in. Ja, maar zeker met jullie. Dan komt het helemaal goed, toch?
1: hoe kunnen mensen aan kaarten komen?
0: Via de website iltumaluna.nl.
1: Oké, dat gaan we straks nog even een paar keer zeggen.
0: Oké.
2: Okay. Nee, laten we dat zeker doen. Hey, het is dus muziek, intense basslines heb ik gehoord, techno, trance en house gewoon. Dus gewoon echt een avond vol met feest.
0: Ja.
2: Je kan niet stilstaan.
0: Nee, dat klopt. En ik zelf wel een beetje mainstage muziek gaan draaien.
2: Ja.
0: Dus ik denk dat ik wel echt heel veel mensen mee kan gaan nemen.
1: Nou, het lijkt me heel erg leuk en ik wens je ook heel veel succes ermee. En we willen ook jouw plaat natuurlijk graag draaien, dus die mag je zelf aankondigen.
0: Ja, mag ik er nog een klein beetje iets van zeggen?
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja, want eigenlijk door dat nummer zijn we ook een beetje op het thema gekomen.
1: Oké.
0: Okay. Want het is echt Black... Dan zou ik bijna de titel vergeten. Help.
1: Black to White? De titel van de plaat?
0: Ja.
2: Light Through the Darkness, toch?
0: Ja, Light to the Darkness. Precies. Dus eigenlijk van een donkere periode naar een lichte periode. En daarom heet ons feest ook Black to White.
1: Ja. Nou, we zijn, en jullie droegen dat thema ook uit tijdens Bloemencorso.
0: Ja,
1: daar zijn we elkaar tegen het lijf gelopen.
0: Ja.
1: Ik vond het echt een hele leuke wagen. En toen hebben we een praatje gemaakt, eerst met een van de DJ's. En toen kwam jij net aan en toen, toen vertelde hij alles
0: Goeie
1: over.
0: Goeie timing,
1: hè? Wilde jij heel graag op je radio jouw verhaal doen. Dus hartelijk dank ervoor. En dan gaan we nu de plaat draaien.
2: Ja, Milou Rodenburg uit Weteringbrug heeft deze plaat dus gemaakt. En de 31ste kun je haar live gaan zien op de stage in hal 60 in Roelof Arendsveen. Ga luisteren naar Light Through the Darkness.
0: Dankjewel.

0: Wat een stem, Martin, hè?
1: Zeker.
0: Oh, geweldig dit.
1: Ja, geweldig.
0: Ja, was het zeker. Dat was Light Through the Darkness. En het allemaal in het kader van het grote feest. Eind van de maand, 31 oktober. Zet het in je agenda en haal die kaarten. In hal 60 aan de Pasteurweg. Volgens mij nummer 60 ook.
1: Ja.
0: In de Roelof Arendsveen.
1: Ja.
0: Ga daar naartoe.
1: Of via de website, kon toch ook?
0: Of via de website kan het ook, zeker. Ja, ja, absoluut. We gaan door met de show. We gaan kijken naar de doden van de week. Martin, wie is er ons ontvallen op muzikaal gebied deze week?
1: Ja, de Amerikaanse R&B en soulzanger Freddie Jackson is toch wel op te vroege leeftijd, namelijk 70 jaar was hij overleden deze week. In de jaren 80 had hij grote bekendheid met zijn romantische hits You Are My Lady en Rock Me Tonight For All Time's Sake. En afgelopen maandag is hij overleden, 3 dagen na zijn verjaardag. Wat sneu. Zijn familie heeft het overlijden bevestigd en de doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Is ook verder niet zo heel erg belangrijk. Hij werd op 2 oktober 1956 geboren in New York en hij groeide op in Harlem. Zijn muzikale carrière begon in de kerk waar hij gospel zong. Dat geldt wel voor meer zwarte artiesten in Amerika. Later trad hij op in het New Yorkse clubcircuit en maakte hij deel uit van de groep Mystic Merlin. Zijn grote doorbraak die kwam in 1985 met het platina debuutalbum Rock Me Tonight. De gelijknamige single werd een groot succes en vestigde zijn naam binnen de Amerikaanse R&B-wereld. En ook You Are My Lady groeide uit tot een van zijn bekendere nummers. In de jaren daarna behaalde Jackson 10 nummer 1 hits op de Amerikaanse R&B-hitlijst. En ook zijn tweede album werd platinum, Just Like The First Time. Andere hits van hem waren Nice and Slow, Have You Ever Loved Somebody en Jam Tonight. En hij ontving gedurende zijn carrière 2 Grammy-nominaties. Helaas, hij heeft er niet 1 weten te verzilveren. En hoewel zijn grootste commerciële succes in de jaren 80 lagen, bleef hij muziek maken en optreden tot ver in zijn leven. En ja, we gaan de grootste hit voor hem draaien. De enige waarmee hij ook de top 40 heeft gehaald. Freddie Jackson, hier is Rock Me Tonight.

0: Rock Me Tonight for All Time's Sake, Freddie Jackson. Hij is helaas niet meer. Martin, hoe oud was hij nou geworden, zei hij eigenlijk?
1: 70.
0: 70.
1: 70.
0: Veel te jong eigenlijk.
1: Ja, veel te jong.
0: Mooie plaat van hem. Het is de dode van deze week. Volgende week uiteraard weer een dode. En we hopen het niet, maar het is iedere week wel weer raak. We gaan even de regio induiken.
2: Is er nog wat gebeurd in de regio?
1: Ja, want we hebben een hoop rode draden in dit programma. Natuurlijk de bekendste rode draad in The Connections. De rode draad van 60 jaar popgeschiedenis. Maar we hebben ook een rode draad in berichtgeving. Want er is weer een inbraak in de brandweerkazerne. Het is echt elke week raak. In de dag van 5 oktober werd er rond 4:15 in de vroege morgen ingebroken in de kazerne in Zwammerdam. Al dus de brandweer Hollands Midden. De daders zijn spoorloos en de inbraak zou zijn gemeld door omlettende opwonenden die aan slapeloosheid leiden blijkbaar. Jurgen Lucas, woordvoerder bij de brandweer Hollands Midden, denkt dat de oproep van de brandweer om verdachte situaties rond de kazernes te melden effect heeft. Dat is goed.
0: Ja.
1: Mensen zijn wat scherper en melden dingen die ongewoon zijn. Als ze dan iets horen op een rare tijd, dan bellen ze sneller de politie. Al dus Lucas, de inbraak is onderdeel van de golf van inbraken in brandweerkazernes in Nederland. Volgens de NOS is er dit jaar tot en met 21 september al 85 keer ingebroken bij kazernes. We vinden het vervelend en we zijn teleurgesteld. Al dus Lucas, in augustus werd er ook al ingebroken in de kazerne.

0: Benthuizen. In september was het raak in de kazerne in Nieuwkoop. En bij de kazerne in Alphen zijn extra camera's geplaatst. We hopen dat het nu niet meer voorkomt. We zijn verbaasd dat mensen spullen stelen, terwijl ze ons ook bereiken als ze in nood zitten.
1: Ja, zo is dat, hè, Martin? Ja. Dus dit keer geen hydraulische apparaten, maar een paar schroevendraaiers.
0: Ja, nee, want als je dan klem rijdt met de vluchtauto, ja, dan kennen ze je er niet uitknippen.
1: Nee, dat klopt, dan kun je ze niet uitknippen. Dat scheelt weer, gelukkig maar. Het is bijna 10:50 geworden. Leuk dat je nog luistert naar je eigen weekendproloog. Natuurlijk op Studio Kaag in Brazen, maar ook Studio Alphen. Het is tijd geworden om de voetjes weer van de vloer te doen. Want we gaan de tweede uit de nieuwe vloer draaien. Dat is de nieuwe single van Claptone. De nieuwe

0: ik vond deze een stuk leuker dan de eerste, Martin. Als ik eerlijk ben, Clapton, de nieuwe single samen met Curtis Wells heet Beautiful Times. Hij kreeg van mij een 7,5. En wat vond jij daarvan, Martin?
1: Oh, dan moet ik even. Ik was me even ontgaan dat ik moest opletten.
0: Ja, je moest wel even opletten, ja.
1: Ik sluit me aan bij de 7 al.
0: Nou, Milo is er ook nog. Laten we Milo ook even vragen. Wat vond jij van deze nieuwe plaats van Clapton?
2: Oh jee, ik heb echt niet goed zitten opletten volgens mij. Maar volgens mij was die hartstikke leuk.
0: Hij was leuk, hè? Nou, bind er even een cijfer aan, dan schrijven we die erbij. Ja,
1: 2 keer 7,5 en hartstikke leuk.
0: En hartstikke leuk. Dat is ook goed, ja. We gaan nog eventjes door in de regio, want Martin, er was nog meer gebeurd, heb ik begrepen, op politiegebied.
1: Ja, waar anders dan in Kottum aan de Rijn. Winkelcentrum De Baronie heeft gisteravond rond 7:50, dat is niet rond, dat is een exacte tijdmelding,
0: zou ik
1: zeggen.
0: Ook, ja.
1: Bij een ruzie, een steekincident heeft daar plaatsgevonden. Het is ook schering en inslag. Hier werd een omstander gewond geraakt en de politie is op zoek naar de dader en 2 personen die bij de ruzie betrokken zouden zijn geweest. Het incident heeft plaatsgevonden tijdens een ruzie tussen 3 mannen. Ja, dat was wel duidelijk uit het voorafgaande. Een persoon trok hierbij een mes. Hierbij raakte een omstander die niet bij de ruzie betrokken was gewond. Dat zal je altijd zien. De dader zou na het incident zijn weggerend in de richting van de Prinses Marijkenstraat.
0: Oh jee.
1: Het slachtoffer had niets te maken met het incident, al dus de politie. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis te worden vervoerd. Dat is dan weer een geluk bij een ongeluk. Maar is wel behandeld voor zijn verwondingen. De politie is nog steeds op zoek naar de verdachte en 2 mannen die de ruzie met hem hadden. Daarvoor hebben zij signalementen gegeven. De verdachte zijn die het mes zou hebben getrokken, zou een lichte huidskleur hebben. Rond de 1,85 meter tot 1,90 meter lang zijn. En een geschoren gezicht hebben en kort haar. Dus geen baard. Hij droeg een moeilijke manier om zijn haat, een geschoren gezicht.
0: Nou,
1: hij is in ieder geval netjes in zijn eigen persoonlijke verzorging.

0: Hij droeg een geel-oranje horizontaal gestreept shirt. En twee mannen die ruzie met hem hadden, zouden rond de 50 en 60 jaar oud zijn.
1: Oeh,
0: pet, we zijn gesnapt.
1: We zijn gesnapt inderdaad.
0: Met een lichte huidskleur en grijs haar. En eveneens droeg een zwart jack en een spijkerbroek.
1: En ander in leesbril. Ja. Nou, dan zijn we helemaal op de hoogte. Ik hoop jij thuis ook. Blijf nog even hangen. Dit is ook een oude plaats uit de New 3. Ik hoorde hem vandaag bij een andere lokale omroep, regio Amsterdam. De nieuwe single van Change.

0: Oh, dit was een mooi rustig momentje in deze plaat. Oh, U96, want zo moet je het uitspreken. Niet U96 op U96. Nee, gewoon lekker eventjes op z'n Duits moet je dat doen. Het is een plaatje geweest uit de begin jaren 90 van Club Bizarre. Die hoorde je hier natuurlijk weer bij, je eigen weekendblog. En je hebt nog wat van ons te goed, hoor.
1: Dit is de aanagenda voor zaterdag.
0: Ja, de zaterdag moeten we nog even afmaken, Martin. Want er zijn zoveel leuke dingen dit weekend. We beginnen met het Roemkoor. Die vieren dit jaar een heel bijzondere mijlpaal. Al 40 jaar brengt het koor mensen samen door muziek. En dit jubileum wordt gevierd met een feestelijk en vooral een verrassend concert. Waarin het publiek wordt meegenomen in de wereld van het filmmuziekgenre. Wat gebeurt er met filmmuziek en wanneer? Koorzang en theater die komen samen op het podium. In meesterwerken in muziek neemt het Roemkoor het publiek mee in een verrassende en vooral sfeervolle wereld. Waarin muziek herinneringen oproept aan de mooiste filmverhalen. Het concert zit vol bekende en minder bekende parels. Uit de rijke geschiedenis van de filmmuziek. Van ontroerende melodieën tot krachtige en ook meeslepende koorstukken. Dat vind ik altijd zo'n mooie tekst. Meeslepende koorstukken. Muziek die dus herinneringen oproept aan grote filmverhalen, avonturen, helden en vooral liefdes. Zaterdag vanaf 8:30 in Castellum en Alphen. En er is ook nog een zondagmatinee om 14:00. Kaartjes voor beide voorstellingen kosten €22,50. En te verkrijgen aan de kassa aan het Rijnplein in Alphen of op de website van Castellum.
1: Dit is de aanagenda voor zondag.
2: Ja, en zondag zijn de Amazing Stroopwafels er. Het is alweer een jaar geleden dat ze er waren. En het is hoog tijd voor herhaling. Nu op een zondag met een DJ die met vinylplaten komt. En natuurlijk de Amazing Stroopwafels zelf. Hou de Maas weg. Hou je vast. Het belooft weer een leuke middag te worden. In de Compaan aan de Voshuil, aan het Vosholplein. Zo'n moeilijk woord toch weer in
0: nou,
2: het jaar. Ja, het is superleuk hoor dat ze weer in de regio zijn. En het kost ook bijna niks, man.
0: Nee.
2: 7,50. Ja, dat duurt van 2 tot 8 en dat kost maar €7,50.
0: Ongelooflijk.
1: Dit is de aanagenda voor zondag.
0: En dan nog een gezellige middag hoor met de Big Band Bollestreek, vol herkenbare muziek en dans. Swingende klassiekers, jazz en bekende evergreens die zorgen voor herkenning. Herinneringen en gezelligheid. Die middag is speciaal voor mensen met een haperend brein, Martin. Hun mantelzorgers mogen ook komen. En de vrijwilligers ook, uiteraard. Samen luisteren, herinneringen ophalen, een praatje maken op een dansiewagen. Iedereen is welkom vanaf 3:30 tot 4:30. Zaal open om 14:00. De entree kost €6. Inclusief een kopje koffie of thee bij binnenkomst. Geen alcohol dus. 2 consumptiemunten voor koffie, thee of frisdrank krijgen zelfs. Nou zeg, dat was een hele mond vol. Dat was de aanagenda voor deze week. En we gaan nog één plaatje draaien uit de nieuwe 3 Martin. En dat is de nieuwe van Archie Ward. Ga luisteren naar Wiggle. Get up, get up.

0: van deze week, hoor. De nieuwe van Archie Ward heet Wiggle en is voor mij de winnaar met een 8 min. Wat geef jij voor cijfer? Erg leuk?
1: Ik vind dat moeilijk. Ik ben meer man van cijfertjes dan van emotie, hoor. Ik doe ook een 7,5.
0: Ook een 7. Ik doe een 8 min, jij 7,5. Straks na het nieuws hoor jij de uitslag van de New 3. En het is alweer bijna tijd voor die nieuwsberichten.
1: What happened?
0: Ja, het is niet anders, hè? We gaan de nieuwsberichten beluisteren, maar niet voordat wij natuurlijk altijd eindigen met een clubklassieker. En dat is er eentje van Candy Staten, van lang geleden dus. Love and be free. Blijf erbij, zometeen voor nog een uurtje weekendproloog.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis, waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyad aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120e editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat bij knap het Ketelplein een file van 5 kilometer, vertraging is 5 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug is de vertraging nu 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen. Studio Alphen.
4: En
1: Kaag en Brazen. 2 uur lang ongekend goede radio. Patrick, Martien en Michel presenteren de beste nieuwe, leukste oude en een waslijst aan lokale wetenswaardigheden. Met de nieuwe Free, de Popquiz, Connections, de AMA-agenda en nog heel veel meer. Dit is de Weekendproloog.
5: We get some people, no, we don't talk too much about it.

0: Bij de weekendproloog zijn we er niet vies van. Een plaatje van Tom Petty en zijn Heartbreakers. En als we er dan toch één opzetten, doen we het liefst deze. Refugee hoorde je en dat opende het tweede uur van jouw favoriete radioshow.
1: Ja, we gaan het hebben over benzineprijzen in onze regio. In onze berichten uit de regio. We kijken nog even naar Guido Weijers, want die is weer terug in Alphen aan de Rijn. Deze week gaan we alles over vertellen. En ja, we hebben ook nog wat andere dingetjes voor je. Zo hebben we onder andere natuurlijk de connections. Mart, weten we al waar we gebleven waren?
0: Ja, dat weten we. We waren vorige week gebleven bij Toto, hè. En I won't hold you back.
1: Inderdaad, I won't hold you back. En er is ook weer een nieuw lid. Iemand die het weer meer dan een half jaar heeft volgehouden in de Nederlandse top 40.
0: Ja, die gaan we meteen doen straks. Als dit intro muziekje afgelopen is. We gaan ook mixen. Ik heb allemaal plaatjes van vrij recent, ook van dit jaar.
1: Oh, wat leuk.
0: Een beetje nieuw disco. Ja. We hebben nog een soulplaat en natuurlijk ons onvergetelijke spelletje. De Odd One Out. 4 introotjes. 1 hoort er niet bij. Komt uit een ander jaar.

0: Ja, en dan weet je hoe laat het is. Dan is het de Club van 26 tijd. Maar eerst gaan we kijken naar onze eigen nieuw 3. Dit is de uitslag van deze week.
1: Ja, de uitslag van deze week. Hij was vrij eenvoudig. Met wat hulp nog van Milou, want die hebben ook nog meegestemd. En ook jij thuis natuurlijk, als je lid was van het panel, hebt het gedaan. Toch wel grote getalen. Hoop stemmen gekregen, maar niet voor Lance Valley, hoor. Want die eindigt op de derde plek. Met net aan een 7 plusje gehaald. De tweede plek wordt in beslag genomen door Claptone. Beautiful Times, 7,5 gemiddeld. Maar de absolute nummer 1 was de laatst gedraaide van Archie Walls. En die plaat heette Wiggle. En een 7,86 gemiddeld, Martin. Die gaan we vaker draaien.
0: Dat gaan we zeker doen. Hebben we ook nog even wat uit de lokale kokert?
1: Uit de lokale kokert? Ja, dat hebben we zeker wel. Ik heb, laten we maar gelijk beginnen met Guido Weijers. Want ik zei het al, die is terug dit jaar met, of dit keer met de oudejaarsconferentie van 2026. Het is nog lang geen oud en nieuw. Maar toch, wat er ook gebeurt, humor is het medicijn. Dus lachen zullen we. In vreemde tijden moet de hofnar nou eenmaal stevig van zich laten horen. Zonder oordeel. Maar met vlijmscherpe tong fileert Weijers 2026. Tot op het bot en komt hij met oplossingen en vragen. Guido heeft het antwoord. Jij ook? Donderdag 15 oktober, aanstaande donderdag dus in Castellum in Alphen vanaf 20:15. En meer informatie over deze voorstelling en kaarten vind je op www.castellum.nl.
0: Een L. Dan de Club van 26 en daar vinden we een oude bekende hoor, want hij was reeds met 4 platen vertegenwoordigd in die club, terwijl hij toch niet zo heel lang meegaat. Teddy Swims, daar hebben we het over. Eerder haalde hij 31 weken met Bad Dreams, Gone, Gone, Gone, haalde 29 weken. En Lose Control stond maar liefst 32 weken in de top 40. En The Door, die was al 28 weken lang vertegenwoordigd. Maar hij heeft momenteel nog een hit in de hitparade en die staat vrij hoog zelfs. En dat is dus onze nieuwe binnenkomer in de Club van 26. Vorige week stond u nog op nummer 2. Deze week zakt hij naar nummer 4. De hele top 40 tot 10 is helemaal ondersteboven gekeerd. Nou, nummer 1 vorige week staat deze week nummer 8. Dat kan allemaal. Lijkt de UK Soul Chart wel. Maar terug naar de Club van 26. Mr. Know It All gaan we draaien.

0: Bij de Club van 26 kunnen we niet altijd de inzendingen waarderen. Maar voor Teddy Swims hebben we toch wel een plek in ons hart, hoor. Een mooie stem heeft die man.
1: Ja.
0: Soulful. En ook zijn allerlaatste, dit zal ongetwijfeld niet zijn allerlaatste single zijn, maar degene die als in ieder geval binnenkwam in de Club van 26, omdat hij het half jaar volmaakte, dat was Mr. Know It All.
1: Wel grappig, Martin, want ik wilde hetzelfde zeggen. Meestal vinden we die platen niet zo heel erg goed, die 26 weken of langer in de top 40 staan, maar deze dus wel. Inderdaad. Teddy Swims, we gaan even de regio in, want wie in de regio tankt, die betaalt niet overal dezelfde prijs voor een liter euro 95. We kijken even naar gewone benzine. Zo kan het aardig schelen om in de gemeente Alphen aan de Rijn, Kagenbrassum en Nieuwkoop ergens anders te tanken. Voor dit onderzoek zijn de prijzen van verschillende tankstations gemeten deze week door ons. Nou, niet door ons persoonlijk, maar door onze redactie. Binnen de gemeente Alphen aan de Rijn is 2,34 euro per liter de laagste onderzochte prijs. En die werd gevonden bij de Tango aan de Goudse Schouw in Alphen. Temoil de Weegbrug aan de Hogeveenseweg in Benthuizen. En Tank for Miles op Westpark in Boskoop. Het hoogste bedrag binnen de gemeente vind je bij Van der Molen aan de Van Foreeslaan in Alphen met 2,43 euro de liter. En daarmee zit binnen de gemeente 0,09 euro verschil in de laagste en hoogste prijs. In de gemeente Kagen-Brasum ligt de laagste onderzochte prijs bij Firezone aan de Alkemadelaan in Roelofarensveen. Dan kost die 2,35 euro. En de hoogste, ja, die springt echt wel eruit, hoor. Bijna net zo duur als op de snelweg. De BP aan het Veenerveld in Roelofarensveen, waar het liter maar liefst 2,57 euro, sorry, moet ik zeggen, kost. Meer dan 2,5 euro. Ongelooflijk lekker elektrisch gaan rijden.
0: Doe ik ook nu.
1: Ja.
0: Tenminste, ja, ik heb niet zo'n groot batterijtje. Het is hybride, dus dan moet je wat vaker hem aan de stekker leggen.
1: Ja, ik zal je zo mijn nieuwe auto laten zien, Martin. Dat is een lol stekker. Dat is een lol batterij.
0: Ik ben heel benieuwd. Wij gaan de mix beginnen met Tracy Hamlin, Derek McKay, Ride on the Moon. En niet zomaar een versie, nee, dit is de Funkatomic Remix.

0: Hij was niet van de honing deze. Absoluut geen soepmix, Martin.
1: Nee, maar ze pasten mooi in elkaar. En ja, ook alle drie redelijk nieuw. Deze is de allernieuwste. Die is pas van vorige week. Bakkes. Op zijn bakkes kan hij hem krijgen. Maar wel geschreven met dubbel C. Take Me Higher. En daarvoor hoorde je Michael Crate samen met Barbara Tucker. Dat is misschien wel de beste van de drie. I Get Lifted. En in de Funkatomic remix hoorde je Ride on the Moon. Dat waren Tracy Hamlin en Derek McKay. En die openden het bal. En misschien dat die laatste nog wel in de kans hebben. Het is voor de nieuwe drie van volgende week. Ligt een beetje aan het andere aanbod.
0: De bouw van de tweede fase van nieuwbouwproject Magnolia Bospark is begonnen in Alphen aan de Rijn. Woonforten bouwt tussen de Magnoliastraat en de Bosparkweg nieuwe huurappartementen voor senioren. Met de bouw van de tweede fase komt

ook best af en toe wel gerokt worden. Dus voor we verder gaan dansen, gaan we eerst even terug naar de jaren 70 met de stotterparade van Beckman, Turner en Overdrive. Blijf lekker. You ain't seen nothing yet. Tot 10 uur is dit de weekendproloog.

0: zou ik zeggen, Pip.
1: Ja, Batman, Turner en Overdrive. En you ain't seen nothing yet. Ja, 70.
0: Ja, er klopte even iets niet. Ik weet niet precies wat het was, maar er klopte even iets niet.
1: Nee.
0: Ik heb even een muziekje moeten er even bij zetten, want anders wordt het allemaal heel koud op de radio.
1: Het wordt heel koud inderdaad, ja. Wat wilde je eigenlijk doen nu, Martin? Want het is nou bijna half geworden.
0: Ja, dan is het toch wel hoog tijd voor die connections, dacht je niet?
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Dat denk ik ook, hè. Ja.
1: Ik heb straks nog iets over oma trouwens, maar oma, de connecties gaan voor.
0: Ja, oma moet even rusten.
1: Even wachten nog, ja.
0: De connections. We gaan het hebben over Roger Sanchez. Is een Amerikaanse DJ en producer die wereldwijd bekend is geworden binnen de house en dance muziek. En hij brak in de jaren 90 internationaal door en groeide uit tot een van de invloedrijkste namen in de house scene. Zijn allergrootste hit is Another Chance uit 2001. En voor dit nummer gebruikte hij een sample uit I Won't Hold You Back van de Amerikaanse rockband Toto. En dat is nou de connection met vorige week, want daar waren we mee geëindigd. Dit maakte dat de track herkenbaar werd en een emotionele zanglijn kreeg die hij combineerde met een moderne house-productie. We hebben genoeg gezegd daarover. We gaan lekker dansen. Hier is Roger Sanchez en Another Chance.
2: Wij maken jouw dag compleet met nieuws en informatie uit de regio en de beste muziekmix. Studio
3: Alphen en Studio Kaag
2: in Braassem.
3: Het verhaal van 50 jaar popmuziek. Iedere week verteld in een weekendproloog. Welkom bij

0: Misschien niet helemaal geschikt voor op de radio, maar daar is hij ook niet voor bedoeld. Dat is natuurlijk bedoeld voor in de clubs. En het was een Roger Sanchez remix. Dat kan natuurlijk niet anders. Want daar waren we gebleven in de Dirk Connections. Want naast zijn eigen producties staat hij ook bekend als een succesvolle remix. En niet alleen was hij verantwoordelijk voor deze remix van Kylie Minogue's In Your Eyes. Maar hij maakte ook andere remixen voor No Doubt, Daft Punk en Madonna. En hij maakt van bestaande nummers op die manier nieuwe dansbare clubtracks met zijn kenmerkende housegeluid. Zijn remix van Hello Good van No Doubt leverde hem in 2003 zelfs een Grammy Award op. Dat is toch wel het betere remixwerk dan, hè? En dat waren de Connections voor vanavond. Nou, drie keer rijden waar we volgende week mee doorgaan.
1: Nou, hè? Martin, ja, het was de lieve omaatjes vroeger. Toch, denk ik.
0: Hele lieve omaatjes.
1: Hele lieve omaatjes. Normaal gesproken altijd zo. Maar oma Riets, waar ik het over ga hebben, die is de 80 ruim gepasseerd. Maar gezellig omaatje is ze allerminste, hoor. Ze is gierig tot op het bot en heeft een humeur waarmee ze iedereen in haar omgeving terroriseert. Eerlijk is eerlijk, er zijn genoeg mensen die haar nog liever vandaag dan morgen tussen zes plankjes zien liggen. Nou, als dat het onvermijdelijke gebeurt en oma plotseling overlijdt, wordt er een officieel moordonderzoek ingesteld. En ja, je kent ze wel, hè, die toneelstukken. Onder leiding van regisseur Tom van der Meer presenteert Sint Theodulfus deze voorstelling over de oma. En dat wordt allemaal gespeeld in Tech Campus, de school naast de studio van Studio Kaag en Brasem. En die vinden plaats op 7, 13 en 14 november van dit jaar. Kaarten aan €8 zijn verkrijgbaar aan de zaal tijdens de uitvoeringsdata. Maar denk je, dat risico ga ik niet nemen. Ondanks, nou, die zaal is ondanks best wel groot. Maar wil je verzekerd zijn van de plaats, dan kun je het best even reserveren. Doe dat via www.theodulfus.nl. Oma Riet, die wordt gespeeld door Corrie Zoet de Jeu. Verder zijn er nog rollen voor Saskia van der Meer, Thea van der Star, Tessa Boer-Rookhuizen en Jonas Grauwmans.
0: Leuk.
1: Gaat dat zien, Oma Riet? Ja, leuk.
0: Ja, lijkt me leuk. Ik zou dat zeker doen. Aanrader van de weekendprolog. We gaan een Soulchart doen, ja. Ben, als het jou wel bevindt. En we hebben niet zoveel dingen gebeuren in de top 10, maar er gebeurt des te meer buiten de top 10. Vijf nieuwe platen tussen nummer 16 en nummer 11. John Legend hebben nieuwe Daylight, op 16, 15 Macy O. En op 14 de nieuwe Keith Edmund en JC Soul en Nardia met een heel album, Own Every Scar. Op, het zal een hoop drama zijn naar de titel van die plaat is te horen. Die komt binnen op 13 en op 11. Hoogste binnenkomer is Victoria Monet en Juicy. Dan van 17 naar 8. Dat is wel de goede kant op, hoor, voor Jared Lawson. En Smoke Me Out. En dan hebben we nog één andere hele snelle stijger. Die staat op nummer 2. Die gaan we zo draaien. Reggie Myricks met It Is What It Is. Dat is ook een echt goed album, hoor. Dat staat al een paar weken op nummer 1. En blijft daar deze week staan. Wij gaan draaien de nummer 2. Die stijgt van 9. Het is Julia, Jonna en Marva King. En die... Shap-tap-a-doobie-dap-a. Zo'n lekkere shap doobie dap dap dap doop a plaat.
1: Nummer 2.
0: Ga ervan genieten. Hier is Just Like That op de radio. Let's

0: Langzaam maar zeker is het er weer voor om af te reizen naar zuidelijke landen. En dan misschien dat je dan wel gezellig een avondje aan de oase kan zitten, toch?
1: Oh, ik ben net terug. Het was heerlijk, ja. Ja, ja hoor. Ja, zeker.
0: Ik ben zo blij voor je, Pet. Heb je nog wat uit de regio?
1: Ik wou net zeggen, we moeten nog iets regionaals doen. En dat geldt voor de hele regio. We hebben het over Zuid-Holland. Want weggebruikers die betalen komend jaar weer enkele honderden euro's. Nee hoor, een aantal euro's extra aan wegenbelasting. Dat blijkt uit de begroting die de provincie Zuid-Holland heeft opgesteld. Voor de provincie is deze belasting naast het geld van het Rijk de belangrijkste inkomstenbron om alle plannen voor volgend jaar te kunnen betalen. Vorig jaar werd het college door middel van een motie gevraagd om, als het mogelijk is, de motorrijtuigenbelasting te verlagen. Maar dit is in de begroting voor volgend jaar gelukt, doordat de provincie Zuid-Holland meer geld krijgt van het Rijk. Maar het volledig terugdraaien van die belastingverhoging, dat zal er niet in resulteren dat je minder geld moet betalen, hoor, voor je auto. Nog steeds zijn mensen door de inflatiecorrectie iets meer kwijt aan belasting dan vorig jaar. Hoeveel precies staat er dan weer niet
0: dat
1: bij?
0: Dat is de vraag. Is en blijft
1: een
0: de vraag.
1: Een paar euro's staat er. Maar goed.
0: Je merkt het vanzelf.
1: Ja hoor. Dat valt vanzelf op de mat die envelop.
0: Zeker. Je zal je knip toch moeten trekken.
1: Zo is dat. Wij gaan eens even kijken hoe laat het is. Oh, het is al bijna 10 voor, Martin.
0: En dat betekent dat het tijd is voor...
2: Lieve mensen, het is weer tijd voor... De Pop Quiz.
0: Ja, de Pop Quiz. En die Pop Quiz die heeft een hele hoop dingen. Het is onder andere dit.
2: En dan nu een introspelletje.
0: En natuurlijk, niet te vergeten, is het ook dit.
2: 4 op een rij. Welke hoort er niet bij? De Odd One Out.
1: Vond ik altijd zo'n leuk spelletje. Vroeger. Ja, een leuk spelletje. Ja, vond ik leuk hoor.
0: Wat we doen is, we laten 4 intro's horen. Je moet weten wie en wat. Ja. En dan moet je ook weten welke er niet bij hoort. Dat is een plaat die in een ander jaar in de top 40 stond dan die andere 3. Want ze komen allemaal uit de top 40 van ergens in oktober. In een ander jaar. Zullen we het gewoon maar gaan doen?
1: Doe maar.
0: Ja? Nou, als jij er klaar voor bent, thuis klaar voor bent, komt hier de eerste.

0: Ik gok dat je de tweede nog een keer wil horen.
1: Ja.
0: Hij is moeilijk hoor. Hij kan heel veel zijn namelijk.
1: Er kan echt heel veel zijn, ja.
0: En nog iets één keer nog horen of de rest was allemaal gesteken?
1: Doe één keer die laatste.
0: Eén keer laatste,
1: ja. Twijfel even over die artiest. Ik weet het even niet meer. Wat is dat weer? Well, we don't talk anymore. Ja.
0: Ja.
1: Niet zo funny was dat, dacht ik.
0: Maar goed, zeker heel funny.
1: Ja, begin even met de eerste. Dat was natuurlijk de Police.

0: De speciale weekendproloog remix was dat.
1: Ja.
0: En dan deze.
1: Weet je wat dit zou kunnen zijn? Maar dat is al heel ander hier. Die chocolate salty balls.
0: Daar lijkt het op, hè?
1: Daar lijkt het op.
0: Maar het is heel wat anders.
1: Oh ja.
0: Het is Kiki D.
1: Kiki D, ga ik even opschrijven, hoor. Ja, dat is, die deed ook wat met Elton John. Dit is denk ik ook hetzelfde jaartal.
0: Ja, je moet even zeggen.
1: Ja, dat is Sister Sledge, Lost in Music. Ja.
0: En dan de laatste. Wie was het ook alweer?
1: Ik weet het niet meer. It's So Funny.
0: Nee, het is We Don't Talk Anymore. Van
1: Cliff?
0: Ja, ja, Sir Cliff.
1: Sir Cliff. Cliff Richard, ja, toch.
0: En dan wil ik jou horen welke er niet bij hoort.
1: Oh, godverdorie. Ja, het is... het is allemaal een beetje rond de jaren... begin jaren 80, eind jaren 70.
0: Maar één keer niet.
1: We hebben helemaal geen tijd voor, hè, om hier al lang over na te denken.
0: Ik wil het nu horen.
1: Police, denk ik, 8 of 79. Sister Sledge ook.
0: Nu.
1: Cliff Richard hoort er niet bij.
0: Oh, jammer, Pet.
1: Oh, het is toch Kiki D? Oh, nee.
0: Ja, van deze komt uit 1979.
1: Ja,
0: net als de Police.
1: Ja,
0: net als
1: Sister
0: Sledge. En Kiki D, dat was toch echt 5 jaar eerder met I Got The Music In Me.
1: Okay.
0: Ja, en... altijd als er een mogelijkheid is om het te draaien, dan draai ik hem. De allerleukste van Cliff Richard. Hier is We Don't Talk Anymore.

0: een fijne meezinger, hoor.
1: Absoluut, Cliff Richard, en It's So Funny.
0: It's So Funny, zo dacht je dat hij heette, maar natuurlijk gewoon We Don't Talk Anymore.
1: Wat minder.
0: En dat was de ene laatste alweer.

0: van, ja. Vanavond.
1: Ja.
0: Maar niet getreurd, want volgende week is er gewoon weer een lekkere weekendprologe.
2: En weet je hoe dat komt? Dat de volgende week, omdat de volgende week gewoon weer weekend is.
0: Daarom. Zo gaat het maar door. En dan doen we al die dingen die we altijd doen. We hebben de connections, we hebben de nieuwe treat. We denken dat we ook wel weer een nieuw lid van de Club van 26 hebben. Dit spelletje doen we weer. Oh, en natuurlijk de aanagenda en al die politieberichten. Nou, kortom, ik weet, je kan niet wachten tot het weer weekend is. Maar je moet toch echt nog eventjes 7 nachtjes slapen.
2: Zeker.
0: De laatste, dat is er eentje van The Source. Samen met alweer Candy Staten. Hier is You Got The Love.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd aan de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd.

0: Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan, is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor het publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat bij knap het Ketelplein een file van 5 kilometer, vertraging is 5 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug is de vertraging nu 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
2: Into the Groove.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.
4: Let me tell you why you're here.
5: Into the girl.
6: My friend, you might be going through something right now that you might not understand.
5: Resist.
7: I'll make everything all right.
4: Grief.
7: Boom, boom, boom. We're all followers. It's a bang, bang, bang. It's a beat, beat, beat. Or a ting, ting.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd naar de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door oneenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat bij knap het Ketelplein een file van 5 kilometer, vertraging is 5 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug is de vertraging nu 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu?
11: Met nu?
10: Into the Groove.
12: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 10 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. En daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan graag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Go Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat bij knap het Ketelplein een file van 5 kilometer, vertraging is 5 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug is de vertraging nu 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu...

0: Dance Decade.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen.
2: Studio
0: Alphen en Studio Kaag
2: en Brasem.
3: Het vergt het maximale van je radio. Maar dan heb je ook wat. De Dance Decade.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 11 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger. En het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat bij knap het Ketelplein een file van 5 kilometer, vertraging is 5 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug is de vertraging nu 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu?
7: The Dance Decade.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis

0: punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kerk.